En zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruit gezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruit gezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland.
10: Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Home.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
9: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Kovic.nl.
10: Oh. Groot ingekocht, groot voordeel.
11: Ja, dat is Welco Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Marcel Vermeer.
13: Goedemorgen, een redelijke frisse vrijdag, maar ook Feel Good Friday. Dat maakt een hoop goed natuurlijk, richting een lekker weekend. In de Achterhoek

0: lekker even tokkelen op vrijdagmorgen. Lekker met je luchtgitaar aan de gang. Wauw, wat een goede gast, die Mark Knopfler. Beter nog dan zanger. Dat is hij ook, hè. Zanger, producer, tekstschrijver. En hij is onderdeel van die legendarische band. Ach, hoe heette ze ook alweer? Hey, goedemorgen. Moet ik dat nog uitleggen? Denk het niet, hè.
1: Begin je dag goed.
0: Het is 11 minuten over 7. Het is de ochtend dat we kennis maken met de stadsfeesten van Doetinchem. Daar heb jij vast al eerder zelf kennis mee gemaakt de afgelopen jaren. Maar wat brengen de stadsfeesten dit jaar? Dat hoor je tussen nu en 10 uur van Balthasar van Puffelen. Die schrijft er even aan een aantal keren. En verder ook aandacht voor de kermis in Gaanderen. Die is niet dit weekend, maar is het volgende weekend. En daar hebben we ook nog gratis kaartjes voor. En ik wil niet zeggen dat de penningmeester langskomt, dat de directeur langskomt. Maar wel een hooggeplaatst persoon die gaat over de kermisactiviteiten in Gaanderen. Die komt straks tussen 9 en 10 even langs en die heeft hele speciale kaartjes voor dat evenement. Als je die wint, nou, dan ben je echt het meest gelukkige persoon die je kan bedenken in Gaanderen. Volgende week dus voor een drukke show, zeg, vandaag. Nou. En we hebben natuurlijk ook het laatste nieuws, dat hoor je van Bart en Gerrit met het weekend weer. Ietsje naar

Mel Stoer zo'n hele lage stem. Echt waar, maar die heeft hij ook wel een beetje gekregen door het drinken van heel veel whisky. Ik krijg die opmerking ook wel eens. Marcel, drink jij nog wel eens een glaasje van het een of het ander? Nee, joh, ik drink helemaal geen alcohol. Nee, serieus. Nee. Ik heb te veel mensen gezien waarvan ik dacht, goh. En nou eens een keer nuchter zijn. Dus kijken, hoe ben je dan? Ja. Dat heb ik ook met carnaval. Ik heb heel lang carnaval gevierd. En toen dacht ik, ja, maar al dat gezuip. En als dat er nou eens van afgaat, trek ik mijn boerenkiel eraan. Maar ja, heel veel mensen zijn dan niet zo gezellig. En, maar goed, geen druppel dus. Maar Lou Rawls is wel een topper geweest natuurlijk. Alleen zijn afscheid kwam ietsje te vroeg. Had wel een beetje met alcohol te maken ook. Lady Love, dit is de ochtendshow van Regio 8. En zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart Meijer. Die zit zijn dagen even door te nemen, de komende dagen. Ja, ik ben er even niet na vandaag. Dus, en ik word vervangen door 5 collega's. Nou, moet je gekker worden. Daar ben ik ook 5 weken mee bezig geweest. Kan ik ook even een weekje ertussenuit. De ochtendshow, dit is Regio 8.

Ik ben er even niet na vandaag. Dus ik word vervangen door 5 collega's. Nou, moet je gekker worden. Daar ben ik ook 5 weken mee bezig geweest. Kan ik ook even een weekje ertussenuit. De ochtendshow, dit is Regio 8.

Marky Mark, Mark Amber. En het liedje heet Away. Eens even kijken bij de digitale post van Regio 8 wat hier allemaal binnenkomt. Joost stuurt een berichtje. Hij zegt, hey, mooi dat je er bent, Marcel van Meer. Ik luister elke ochtend. Want je bent altijd hartstikke vrolijk en dat vind ik wel heel prettig. Dat is niet altijd als je elke radiozender aanzet. Dat is het niet altijd zo vrolijk, ja. Het is niet gespeeld. Nee, ik ben geen acteur, ik ben niet ingehuurd. Nee, ik heb er ook echt zin in. En ik doe dat pas 36 jaar, dus... hè? Ja. Hey, dankjewel, man Joost. Verder een berichtje van Heini. Hij zegt, hey, goedemorgen. Rustig op de weg. En hij stuurt een fotootje en een filmpje mee. Dat is wel leuk. Hij zit te genieten van Lady Love, liedje dat ik net draaide van Lou Rawls. Ja, staat toepie hard in zijn auto aan. Dankjewel, Heini. Oh ja, en Erik stuurde ook nog een reactie. Ik wist wel dat er reacties zouden komen als je begint over alcoholgebruik. Dat, ja, als je daar eerlijk over bent en je roept dat op de radio of je zegt het op tv, ja, daar krijg je reacties op. Dat wist ik ook wel. En dat vind ik ook heel mooi dat mensen dat doen. Ik zei namelijk net bij Lou Rawls, die man heeft heel veel whisky in zijn leven gedronken. Daarom heeft hij ook een beetje lage stem. Maar zijn einde was ook een beetje vroeg in zicht. En dat vind ik zo ontzettend verdrietig. En shit, en welk woord kun je nog meer gebruiken daarvoor? En ik heb iets te veel voorbeelden gezien van mensen waarvan ik dacht, joh, als je nou een slokje minder had gedronken, dan was je er nog. Ja, en Erik zegt, en hij zegt met een knipoog, oké, morgen kerel, zegt hij, één tip, in de hemel is geen bier. Daarom drinken we het hier. Groeten van Erik, Uut Varsseveld. Ja. Daar is ook wel wat van te zeggen, jongen. Dankjewel, man. Reageren kan altijd via deze post, deze digitale post. Ik heb het nummer nog even voor je. 0647470022. Dan stuur je dus een appje naar de studio van Regio 8. Hé, hey, dit is een dame die is heel goed in de tuin. Ja. Tuinarchitect, dat is ze ook. En het is een dochter van een zanger die had één keer een grote hit. Moet je maar eens opzoeken. Abercavenny heet hij. De vader heet namelijk Marty Wilde. Ja, weet je niet, is de vader van deze zangeres uit Engeland. Je kent dat beter van grote hits, vooral uit de jaren 80. Dit is een voorbeeld.

0: geworden met Regio 8. Het laatste nieuws voor je zo met Bart.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie. 7 stuur. Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Inea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Oh. Jongens, eten.
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Koningin Maxima heeft een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te verdiepen in biobased bouwen. Het bezoek begon in het buitengebied van Hengelo, waarna ze in nieuwbouwwijk Weidewald een rondleiding kregen en uitleg over de stedelijke toepassing van deze duurzame bouwtechniek. Programma-directeur Jan-Willem van der Groep zegt dat het initiatief nauw aansluit bij de langdurige interesse van de koningin in duurzaam en circulair bouwen. Het doek valt voor restaurant De Chinese Muur in Zelhem. Op 20 september sluit het restaurant definitief de deuren. De Chinese Muur is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in Zelhem en omgeving, waar meerdere generaties over de vloer kwamen. De sluiting leidt tot veel reacties op sociale media. De familie Lam, die het restaurant bestiert, laat weten enorm geraakt te zijn door de vele lieve en persoonlijke berichten. Inwoners van Berkeland en omgeving kunnen vanaf 7 tot en met 18 september rekening houden met extra vliegbewegingen. De internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap wordt namelijk gehouden. Tijdens deze oefening trainen internationale militairen met het droppen van vracht en parachutisten. Omdat de transportvliegtuigen lager vliegen dan gebruikelijk, zijn ze in Twente en de Achterhoek beter zichtbaar en beter hoorbaar. De vluchten vinden naar verwachting plaats tussen 11 uur en 5 uur, dat is overdag, en tussen 9 en 11 uur 's avonds. Na een wisselvallige periode en een matige seizoenstart is de selectie van de Graafschap definitief rond. Woensdagavond sloot de transfermarkt. Trainer Thomas Duivenvoorde heeft deze zomer in totaal 13 nieuwe spelers verwelkomd, van wie de laatste 3 in de slotdagen werden aangetrokken. Het zijn rechtsback Nolan Martens, aanvallend middenvelder Johan Triep, hij komt van Jong Sparta, en doelman Paul Reversen, hij komt van Ajax. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

dansvloer zag bij dit soort liedjes. Want je hoeft niet zo goed te kunnen dansen. Sterker nog, een beetje swingen. En dan heb je al chance met een dame. Met dit soort platen, lekker hoor. Van Kool & The Gang, Let's Go Dancing. 13 minuten over 7:30. Goedemorgen, de ochtendshow voor de Achterhoek en de Limes. Of waar je in de wereld ook zit te luisteren naar dit ochtendfeuilleton. Ja, dat zei van de week iemand tegen mij. Is het een ochtendfeuilleton? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het is een stuk in drie bedrijven. Elk uur is er eentje, zo zou je het ook kunnen zeggen. Straks na 8 aandacht voor de stadsfeesten in Doetinchem met Balthasar van Buffelen. En na 9 de aandacht voor de kermis in Gaanderen. Dat is het volgende weekend, 4 dagen lang, gaat bijna iedereen in Gaanderen en directe omgeving helemaal los. Straks hoor je er alles over. Dus even kijken naar het weer. Dat is best wel onstuimig hoor, de komende uren. Ja, we kunnen te maken krijgen met rukwinden. Ik heb het woord niet verzonnen, maar het staat er wel. Rukwinden, temperatuur graadje of 20 vanmiddag. En dan kan zelfs vanmiddag in ieder geval de zon gaan schijnen. Lekker.

0: Ja, dat laatste stukje herken je toch wel dat het een Nederlands product is. Een hoog la-la-la gehalte. Het is Raccoon uit Zeeland. En die heet Fun We Had. Vuurwerk. Ja, dit is duidelijk. Even afsteken nog. En dat heeft het wel mee te maken met illegaal vuurwerk. Kijk, niemand ziet je op dit moment. Maar als ik aan jou vraag, heb jij toevallig ergens in de schuur? Of onder de grond of zo? Ja, weet ik veel waar je het kan bewaren allemaal. Heb je nog illegaal vuurwerk? Vandaag is de dag om het nog in te leveren. Zonder dat je er gedonnen mee krijgt. Boetes en dat ze je aanhouden van hallo, wat ben je aan het doen, wat ben je aan het doen? Je kan er nu vanaf. Het moet, ja, er zijn nieuwe regeltjes, kunnen we allemaal iets van vinden. Je kan het vandaag namelijk inleveren. Er is misschien wel een boa aanwezig, een beveiliger of iemand van politie, maar die doet verder niks. Die zegt je gewoon gedag. Dan drink je even een bakkie samen. Verder niks aan de hand. Waar moet je dan naartoe? Zo direct om 8 uur is die open. Het duurt tot 1 uur. In Lochem op de parkeerplaats de Elzenlaan nummer 4. Daar kun je illegaal vuurwerk anoniem inleveren.
1: Ja.
0: Niemand weet er vanaf. En jij bent er vanaf. Want anders krijg je echt er alleen maar glazen van dat je nog illegaal vuurwerk in de schuur hebt liggen of wat dan ook. Dus vandaag tussen 8 en 1 in Lochem op parkeerplaats de Elzenlaan nummer 4. Daar kun je het inleveren.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Oeko.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
7: Mediamarkt. Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op regio 8. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van Voodoo.
13: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van Voodoo.
10: Aldi,
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
15: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
16: Hit it!

0: Plus.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Marcel Vermeer.
3: Ja, als je hetzelfde bent als het weer, dan ben je een onstuimig type. Ben je dat? Of ben je de rust zelf? Vanmiddag wel een beetje zon en terrasjes weer. Maar eerst nog flinke rust.

ik even je paspoort zien? Wat, hoe heet jij eigenlijk? Nou, daar staat dan de naam Adriano Celentano. Zo heet die gast. En dat is toch geen artiestennaam. Ik denk dat die man ook echt zo heet. Hè? Adriano Celentano. Ja, die kennen we dan nog voor vakantie, zullen we maar zeggen. Lekker liedje, hoor. En daarvoor hoorde je Level 42, Something About You. Goedemorgen. Een technische storing heeft voor veel verwarring gezorgd bij woningzoekenden in Lichtenvoorde en Eibergen. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Het was echt een gedoe als je dan een huis zoekt en dat je denkt, wat is er aan de hand? Op de website van Thuis in de Achterhoek, zo heet die site, Thuis in de Achterhoek, kregen sommige belangstellenden onterechte melding dat hun inkomen niet aan de voorwaarden van de huurwoning voldeed, waardoor ze zichzelf niet konden inschrijven. Maar dat is dus niet zo. Het was een technische fout, dat hebben ze ook toegegeven. Het is inmiddels allemaal hersteld. En de organisatie roept woningzoekenden dan ook op die eerder een foutmelding hebben gekregen om opnieuw in te loggen en alsnog een reactie in te dienen. Onderweg naar toch een mooie, fijne huurwoning in de Achterhoek. Hè, gelukkig. Weer een probleem uit de wereld dat lekker is opgelost. Dat is mooi om te weten. Dit is Hot Chocolate. De zanger die niet Hot Chocolate heet, maar Errol Brown.

ze kunnen harder. Dat hebben ze ook uitgebracht en ook heel rustgevend zijn. Lekkere ballads. Forner en Say You Will, dat liedje hing er eigenlijk een beetje tussenin. Eens even kijken naar de post, die digitale post van Mark. Hij zegt, hey, goedemorgen Marcel. Ik vind het om 8:00, ietsje na 8 inmiddels in de ochtend, bijzonder warm, 21 graden in Westendorp, zegt hij. Ja, inderdaad, je kan gewoon zonder jas naar buiten, gewoon bij wijze van spreken in je korte broek, niks mis mee. Maar dat heeft wel te maken met stilte voor letterlijk de storm. Er komen flinke buien aan met ook aardig wat, er komt het woord weer, rukwinden. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het staat hier echt netjes, rukwinden. 60 tot 70 kilometer per uur kun je verwachten. Vanmiddag wordt het wat rustiger en dan kunnen we temperaturen verwachten van oké, 20, 2, 23 graden. Ah, lekker. Je kunt er rasje pakken en dan kan de zon er ook nog even doorheen piepen. Meer over het weer, over een dikke 10 minuten met Gerard Vos, was het uitgebreide weekendweer. Voorafgaand door onze voorganger van het nieuws. En dat is Bart Meijer. Nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En dit is voor veel liefhebbers. Ga er even lekker voor zitten. Even die speaker volledig zetten, want hij is lekker. Procol Harum. Dit is A Wider Shade of Pale.

0: Heerlijke positieve geladen energie van Shepherd en Edge of the Earth. Zo direct het nieuws over het weer met Gerrit en het harde nieuws uit de Achterhoek en de Liemers gaat onder andere over de nieuwe selectie van de Superboeren met Bart.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
4: Samen uit. Samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstuin.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na een wisselvallige periode en een matige seizoenstart is de selectie van de Graafschap definitief rond. Woensdagavond sloot de transfermarkt. Trainer Thomas Duivenvoorde heeft deze zomer in totaal 13 nieuwe spelers verwelkomd, van wie de laatste drie in de slotdagen werden aangetrokken. Het zijn rechtsback Nolan Martens, aanvallend middenvelder Johan Triep, hij komt van Jong Sparta, en doelman Paul Reversen, hij komt van Ajax. Koningin Maxima heeft een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te verdiepen in biobased bouwen. Het bezoek begon in het buitengebied van Hengelo, waarna ze in nieuwbouwwijk Weidewald een rondleiding kregen en uitleg over de stedelijke toepassing van deze duurzame bouwtechniek. Programmadirecteur Jan-Willem van der Groep zegt dat het initiatief nauw aansluit bij de langdurige interesse van de koningin in duurzaam en circulair bouwen. Inwoners van Berkeland en omgeving kunnen vanaf 7 tot en met 18 september rekening houden met extra vliegbewegingen. De internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap wordt namelijk gehouden. Tijdens deze oefening trainen internationale militairen met het droppen van vracht en parachutisten. Omdat de transportvliegtuigen lager vliegen dan gebruikelijk, zijn ze in Twente en de Achterhoek beter zichtbaar en beter hoorbaar. De vluchten vinden naar verwachting plaats tussen 11 uur en 5 uur, dat is overdag, en tussen 9 en 11 uur 's avonds. Het doek valt voor restaurant De Chinese Muur in Zelhem. Op 20 september sluit het restaurant definitief de deuren. De Chinese Muur is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in Zelhem en omgeving, waar meerdere generaties over de vloer kwamen. De sluiting leidt tot veel reacties op sociale media. De familie Lam, die het restaurant bestiert, laat weten enorm geraakt te zijn door de vele lieve en persoonlijke berichten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, gaan we doen. Dankjewel Bart. Om 9:30 is u weer terug met het laatste nieuws uit de Achterhoek.

0: te kijken of Gerrit net zo onstuimig is als het weer zelf. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is weer de rust zelf. Alsof je een gedicht kan voorgedragen uit eigen werk. Dat doe je goed, hoor. Altijd die rust aan je kont. Ik heb jou nog nooit een keer paniekerig gehoord. Of druk. Of dat je denkt, man, dimmen. Nee, dat heb jij niet, volgens mij.
1: Nee.
0: Geweldig. Nee,
1: ja, nou ja, we hebben natuurlijk altijd een vast tijdstip en zo. Dus dan kan ik me vanaf, als ik opsta om 5:15, kan ik me daar helemaal op voorbereiden. Dus als ik dan wat wild ben, dan kan ik dat langzaam afbouwen.
0: Tuurlijk. Het weer, dat is inderdaad onstuimig. De komende uren kunnen we wat verwachten, ook in de Achterhoek, hè?
1: Vooral nog veel wind in eerste instantie. En wat natuurlijk opviel, het was natuurlijk vanmorgen door die bewolking ook lang donker. We hebben zelfs een luikje aan de kippenhok zitten. Die gaat om 7:00 los, maar er liep nog geen kip buiten. Dus dan kun je wel zien dat het al wat langer donker blijft. Want die gaan bij een bepaalde lichtsterkte gaan ze pas naar buiten. Ja, en de wind, hè, en de temperatuur moet ik ook niet vergeten. Want het was gewoon zacht vanmorgen, 20 graden. Maar dat is ook zo'n beetje de minimumtemperatuur. Op dit moment zitten we iets hoger. En verder is er vrij veel bewolking en de wind die dan stevig doorwaait. Op de buienraden is te zien dat in het noorden van het land, vooral op dit moment de Waddeneilanden, al behoorlijk wat neerslag krijgen. Dat trekt wel een beetje naar het oosten weg. En dat hele gebied dat trekt ook langzaam richting het zuidoosten. Dus dat schuift heel langzaam naar beneden op. En vanmorgen hebben we daar in eerste instantie nog niet zo heel veel mee te maken. Maar vooral in de eerste helft van de middag, dan gaat het regenen. En dan kan het soms even stevig doorregenen. En ja, de wind die is de dag door windkracht 4 tot 5. Ook tijdens die regen. Dus het is allemaal een beetje onstuimig. De paraplu kan je meenemen, maar hij kan ook heel makkelijk dubbel klappen vanmiddag. En de tweede helft van de middag, dan wordt het allemaal wat droger. Ja, en aan het eind van de middag, dan zien we zelfs ook nog wat opklaringen. Dan kan de zon er ook af en toe nog wat bij komen. Maar dan is de wind ook afgenomen. En de temperatuur die is voor die tijd nog opgelopen naar een graad of 22 voor de neerslag uit. Maar na de neerslag is het een graad of 19. Nou, vanavond dus die opklaringen. En komende nacht dan hebben we met brede opklaringen te maken. Is het droog. En dan koelt het af naar 13 tot 14 graden. Nou, en dan staan we aan een weekend die er helemaal niet onaardig uitziet. Morgen vroeg nog wel wat wolkenvelden. En vooral ten noorden van ons kan nog wat gespetter vallen. Maar ik denk in onze omgeving dat het gewoon droog blijft. En dan als de zon er helemaal goed bij is. Dan krijgen we een prima dag met wolkenvelden. Wat stapelwolkjes die ontstaan. Maar daar komt niks uit en temperaturen van rond de 21 graden bij een matige west tot noordwestenwind. Dus die wind is ook wat noordwestelijk en daardoor blijft de temperatuur ook wat steken bij 21 graden, maar verder een prima dag. Betekent wel met die noordwestelijke stroming dat in de nacht naar de zondag nou even lekker af kan koelen. Temperaturen van rond de 10 graden of zelfs iets eronder. Maar zondag wordt ook weer een dag met flink wat zon, droog. En dan is de wind zuid tot zuidoosten en dan kan het zelfs 23 tot 24 graden worden. Nou, maandag doet ook nog mee met hoge temperaturen. De wind is dan zuid en later wel zuidwestelijk. En dan komt er ook wat meer bewolking. Maar voor die tijd wordt het nog een graad of 25. Dus dan hebben we toch nog een zomerse dag te pakken op de maandag. Ja, en vanaf dinsdag, ik wil er nog niet te veel over vertellen. Maar dan wordt het gewoon wisselvalliger.
0: We krijgen een hele pittige herfst.
1: Misschien wel.
0: El Niño, zeg je dat wat?
1: Ja, die is sterker dan ooit, zeggen ze. Ja. Dat kan ook invloed hebben op heel veel dingen. Dat het behoorlijk wat water kan geven op wat plaatsen.
0: Ja, en heel veel wind. En dat zou tot februari volgend jaar kunnen voortduren. Dus we krijgen nogal wat voor de kiezen.
1: Misschien wel.
0: Misschien ook niet, ik hoor het al aan je. Dank je wel.
1: Ja.
0: Hey, lekker weekend en over een uurtje, dan horen we je weer in het kort.
1: Ja, ook prettig weekend. Ga je nog wat bijzonders doen?
0: De
1: tuin?
0: Nee, ik ga wat anders doen. Sterker nog, ik ben er maandag niet, dinsdag niet, woensdag niet, donderdag niet, vrijdag niet. Dus dank je wel voor de afgelopen jaar. Nee joh, ik ben... maar volgende week zit ik in ieder geval niet hier in de studio. Nee. Dus veel plezier.
1: In ieder geval... nog fijne dagen dan toegewenst. En het begin is in ieder geval goed met veel zon.
0: Zeker, dankjewel. En tot binnenkort, man.
1: Goed gaan.

Het is Britney Spears. Oeps, I did it again. Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8 voor de vrijdag de 4e van de 9e. Vanmiddag hoor je Sven tussen 3 en 6 uur. En tussen 12 en 2 weer Get a Grip. Dat is een jongerenprogramma live vanuit Doetinchem. De presentator heet Jochem en die schuift ook nog even aan in deze ochtendshow. Ietsje voor 10, hè? Ah, lekker.

0: op een eigen podium vanochtend, hè. Twee grote hits. En het leven was iets te kort voor deze. Dan Harpen, We Are The Young, dit is Regio 8. En nog eens even kijken naar de digitale post, het berichtje van Heini. Wat heeft hij achtergelaten? Zullen we even luisteren?
1: Oh, Marcel, ik had begrepen dat het helemaal niet doorging. Dat je gewoon volgende week lekker 's morgens weer vroeg opstaat en voor ons plaatjes draait.
0: Nee. Hey Heini, gaat niet gebeuren. Ik ben er gewoon niet. Nee. Een vakantie. Heb jij ook gehad? 3 weken, man. Ik niet. Het is ook maar 1 weekje, hè. Dus, maar goed, nee. Ik zei al, 5 collega's hebben we hier nodig bij Regio 8 om mij te vervangen. Dat moet niet gekker worden, dit. Ik heb geteld, het zijn er echt 5. Tussen nu en volgende week zondag. Dit is Simply Red.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
5: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
4: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn 2 mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De 2 mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen met de boer.
3: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Nee!
20: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Hey, goedemorgen, het is 7:07. Vanmiddag hoor je Sven tussen 3 en 6 met zijn eigen show. En het jongerenprogramma Get a Grip begint straks weer om 12 uur. En dit is nog 1 uurtje. 8.

0: Annie Lennox en Dave Stewart. Lange tijd was het een koppeltje. Hè. Ze deelden bed en bad en het hele huis. En totdat het een bonje werd. Ja, grote ruzie en zo. Het was het jij het huis uit of ik het huis uit. Nou, Annie ging weg. En daarna zijn ze gewoon doorgegaan met die liedjes maken. En toen kwamen de grote hits in de jaren 80. En dit was een goed voorbeeld. De Eurythmics, zo kan je ze beter. Annie en Dave. En hier komt The Rain Again. Vrijdag de 4e van de 9e inmiddels.
1: Begin je dag goed.
0: En we kijken graag even vooruit naar volgende week. Want dan is het een heel groot feest in Gaanderen. Dan is er weer de kermis. En niet alleen de bekende attracties die je verwacht bij een kermis. Maar er gebeurt zoveel meer. Ik heb hier twee bestuursleden. Dat klinkt opeens heel serieus. Van die kermis in Gaanderen. In de studio, dat zijn Jan en Mike. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een enthousiasme. Ja. Ja, ja. Jullie zijn er nog maar twee van de acht die zeg maar in het bestuur zitten.
2: Ja, ja.
0: Hoe lang zijn jullie bezig met het organiseren van die kermis?
2: Nou, dan beginnen we eigenlijk alweer meer als de kermis is afgelopen. Want we hebben ongeveer een jaar nodig om alles goed te organiseren.
0: Dus over twee weken zijn jullie al bezig met de editie van 2027?
2: Zeker. En, je wilt er graag ook weer de juiste bands en artiesten hebben. Dus daar moet je heel erg vroeg bij zijn.
0: Ja, en wat is dan het eerste wat je tegen elkaar zegt? Eerst evalueren hoe het was, natuurlijk. Wat een gaaf feest weer.
2: Vooral
0: maar
2: dat.
0: Dan heb je altijd wel een puntje. En
2: ja, precies.
0: Dat doen we volgend jaar even anders.
2: Ja, en of het nou de aankleding is, of de opbouw, of de manier waarop we dingen met elkaar samen doen. Dat blijft eigenlijk continu.
0: Ja, wat is de grootste verandering sinds vorig jaar?
2: Ja, de grootste verandering is vooral dat we hebben gekeken naar gezelligheid en voor saamhorigheid in Gaanderen dingen te doen.
0: Ja.
2: En niet alleen maar te kijken naar de hele extreem grote, dure artiesten.
0: Nee, want gezelligheid, dat zit niet alleen daarin natuurlijk. Hè?
2: Nee,
0: maar precies. We gaan toch eens even kijken wat er allemaal op de bühne te zien is. Wat gaat er gebeuren? Het zijn dus de dagen van 12, 13, 14 en 15 september in Gaanderen, die kermis. Jan, steek eens van wal.
2: Nou ja, we beginnen de zaterdag voor de hele kleintjes. Dan komt Troef iets doen voor de hele kleintjes. We hebben dan in de grote tent, dat noemen we altijd de kermis voor de jeugd van vroeger. Dus onze oudere inwoners. Komt Santicor, de grensvaders, die komt daar optreden. En dan hebben we in de avond, beginnen we met in de grote tent de Boetnus. En in de café tent, die bouwen we dan om naar salontent, dance tent. Dan komt Team Loka optreden.
0: Ja, geweldig. Die maken wel een feestje, hè?
2: Ja, die maken echt een mooi feestje.
0: Ja, en ik had een luisteraar gisteren, die won kaartjes alvast voor jullie. Maar die zei van, nou, ik was daar vorig jaar bij, want vorig jaar waren ze er ook. Ze gingen helemaal los. Iedereen, gewoon geweldig dus.
2: Ja, ja,
0: Team Loka.
2: Die maken echt mooi feest.
3: En eigenlijk is die tent voor Team Loka te klein. Maar juist omdat het misschien zo klein is en zo druk op elkaar, maakt het ook wel weer zo'n zo'n discotheekgevoel, zeg maar.
0: Een beetje dat intieme carnavalsgevoel krijg je dan, hè? Ja, ja, ja, geweldig. Ja. Op de zaterdag dus.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan de zondag?
3: Ja, de zondag starten we traditioneel met de Gildemis. Dat is gewoon in de kerk altijd. En dit jaar komt een speciale gast. Een oud-gaandenaar komt speciaal terug daarvoor. Ik ga nog niet verklappen wie, want daar komen we straks nog op terug, denk ik. Daarnaast hebben we voor het eerst dit jaar om 12 uur, van 12 tot 1, een prikkelarm uurtje. Dus voor de mensen die niet tegen de prikkels kunnen, hebben we dit jaar speciaal een prikkelarm uurtje ingelast. En vervolgens in de middag hebben we Cabrio in de salontent. Eigenlijk een vaste band bij ons ondertussen, die op de zondagmiddag en zondagavond daar een heel mooi feest van maakt.
0: En wat brengen die voor feest? Gewoon in grote Polonaise sliert? Of moet ik aan wat anders denken?
3: Daar kun je wel aan denken. Maar zodra zij beginnen, staat het feest gelijk aan, zeg maar.
0: Ja, geweldig.
3: En die gaat pas uit wanneer ze het laatste nummer hebben gespeeld.
0: Ja. Okay.
3: En dan hebben we een café-tent. Hebben we ook nog die bouwen we eigenlijk een beetje om voor een soort café Bolle Jan-achtige sfeer. Daar komt net zoals vorig jaar Patrick Willemsen optreden. En ja, die maakt echt wel een soort café Bolle Jan van. Echt de Amsterdamse sferen komen dan terug. En dan hebben we dit jaar op de zondagavond hebben we Tinus Hoekstra weer te strikken.
0: En dat is echt de vrolijke Hollandse muziek, gok ik.
3: Ja, ja, ja, ja, die komt uit Doetinchem, dus die kent het feestje hier natuurlijk. Dus,
0: ja, en heel veel mensen kennen hem, denk ik ook.
3: Ja,
0: ja, ja, ja, zeker. Oké. Okay. We zijn er nog niet. Hè. We hebben nog de maandag en de dinsdag. En we hebben nog een toetje ook nog. Je moet zeker even blijven luisteren. Het gaat vooral over de kermis in Gaanderen. Volgende week is dat.

0: Van de Man Morrison uit Noord-Ierland. En dan gaan we eens even de regio in met onze taxichauffeur. Dat is Heini. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, die Marcel.
0: Je staat bij een hamburgergigant voor de deur. Ja, dat ben jij. Wat is het, jongen? Het is toch geen 9:30?
1: Nee, maar ja, zo af en toe moet je even een bakkie doen, hè?
0: Ja, alleen een bakkie. Je gaat niet aan de shake of aan de, wat is het, hamburgers en zo. Zo ben je nou ook weer niet.
1: Nee.
0: Nee. Maar ik heb het toch...
1: Je moet ook op mijn lijn letten, hè?
0: Ja, zeker. Nou goed, als ik de afgelopen tijd op een rijtje zet... tel zeker al 5 keer dat je hier aan de deur stond met jouw taxi. De deurbel gaat. Ik denk, hey, dat heb je Heini. En dan sta je gewoon met een taartje in je hand van, alsjeblieft. En dan ga je weer door. Zo is Heini dan ook wel weer, hè?
1: Moet je niet verklappen,
0: want
1: dan straks iedereen een taartje.
0: Ja, maar goed, volgende week maakt mij allemaal niet uit wat hier gebeurt. Hè? Ik ben nog niet... Hey, wat is er aan de hand onderweg in de regio? Wat ben je tegengekomen?
1: Ja, even kijken. Dus het centrum van Doetinchem die is afgesloten in verband met de stadsfeest. En dan hebben we, ja, helaas, ik moet het weer vermelden, in Kilde, de Hoofdstraat. Die ligt er weer uit. Dus je kan niet van Kilde richting de A18. En ook niet van de A18 richting Kilde.
0: Je kan er een quizvraag van maken voor dit jaar. Wanneer was die hoofdstraat in Kilder dit jaar open? Het antwoord is te makkelijk, namelijk nooit. Bijna nooit.
1: Nee, maar ze zijn daar gewoon nog niet klaar. Het duurt gewoon iets langer dan normaal.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, verder, dat was het zo'n beetje?
1: Ja, dus het centrum in Doetinchem is afgesloten in verband met de stadsfeest.
0: Ja, maar dit dat is een hele goede reden, hè, om de boel af te sluiten voor drie gave dagen daar in de stad.
1: Lijkt mij wel.
0: Hey, ik wens jou een lekker weekend, jongen. Dankjewel.
1: Insgelijk. Hoi.

0: Fat in de ochtendshow op deze vrijdag. Feel Good Friday, Achterhoek wordt wakker. Lekker dat je luistert. Iets na 9:30, het laatste nieuws komt eraan met Bart. Dat gaat onder andere over demonstrerende boeren in Winterswijk gisteren.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Winterswijk hebben gisteravond zo'n 100 boeren gedemonstreerd tegen nieuwe overheidswetgeving rondom stikstof. De stoet trok vanaf de parallelweg naar het centrum, waar de demonstranten op de markt werden opgewacht door burgemeester Dijkstra. Het protest ging gepaard met veel getoeter, maar is zonder incidenten verlopen. Het doek valt voor restaurant De Chinese Muur in Zelhem. Op 20 september sluit het restaurant definitief de deuren. De Chinese Muur is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in Zelhem en omgeving, waar meerdere generaties over de vloer kwamen. De sluiting leidt tot veel reacties op sociale media. De familie Lam, die het restaurant bestiert, laat weten enorm geraakt te zijn door de vele lieve en persoonlijke berichten. Inwoners van Berkeland en omgeving kunnen vanaf 7 tot en met 18 september rekening houden met extra vliegbewegingen. De internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap wordt namelijk gehouden. Tijdens deze oefening trainen internationale militairen met het droppen van vracht en parachutisten. Omdat de transportvliegtuigen lager vliegen dan gebruikelijk, zijn ze in Twente en de Achterhoek beter zichtbaar en beter hoorbaar. De vluchten vinden naar verwachting plaats tussen 11 uur en 5 uur, dat is overdag, en tussen 9 en 11 uur 's avonds. Koningin Maxima heeft een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te verdiepen in biobased bouwen. Het bezoek begon in het buitengebied van Hengelo, waarna ze in nieuwbouwwijk Weidewald een rondleiding kregen en uitleg over de stedelijke toepassing van deze duurzame bouwtechniek. Programmaregisseur Jan Willem van de Groep die legt uit wat biobased bouwen nu eigenlijk is.
10: Deze vorm van bouwen zorgt ervoor dat wat we dan noemen de CO2-footprint van het gebouw ontzettend omlaag gaat. Dat is goed voor het klimaat en dat is goed voor de schaarse grondstoffen waar we gebruik van maken in de bouw. En het zorgt ook ervoor dat het woonbeleving aanzienlijk verbeterd.
9: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanochtend hebben we nog grotendeels droog weer. Het waait wel stevig door. En de temperatuur die ligt al rond de 21 tot 22 graden. Vanmiddag moeten we rekening houden met wat regen vanuit het noordwesten. Soms kan het even stevig doorregenen. De temperatuur die zal na de regen zijn gedaald naar een graad of 19 tot 20 eind van de middag. Dan komt de zon er ook af en toe nog wat bij. En vanavond en komende nacht is het droog, koelt het af naar een graad of 13. En morgen, maar ook zondag en maandag, dan hebben we temperaturen die aardig oplopen. Zaterdag wordt het nog 1 tot 22 graden, zondag wordt het 24 graden en maandag wordt het zelfs 25 tot 26 graden. Vrij veel zon erbij en de wind is dan ook afgenomen, vooral zondag is een rustige dag. Want vanaf dinsdag dan wordt het allemaal wat wisselvalliger met lagere temperaturen.

0: Het is het beeld van de Achterhoek en de Liemers Gord op de radio. Elke ochtend doft het show Achterhoek wordt wakker. Nu met de LGRO. Morning Mr. Radio. Even kijken naar het wegdek. File op de A12 bijvoorbeeld. Ja hoor, je mag je paspoort weer even erbij pakken. Of je ID-kaartje of wat dan ook. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. 2,5 kilometer stilstaand verkeer tussen Zevenaar en de Duitse grens.
1: Begin je dag goed.
0: Nog een week. En dan is het echt één groot knalfeest in Gaanderen. De kermis van Gaanderen gaat weer helemaal los. Eens even kijken, voor de hoeveelste keer is dat? Mag ik dat aan jullie vragen? Of komt die vraag dadelijk nog een keer voorbij als quizvraagje?
2: Nee, 155ste keer.
0: Ja, ja. Hoe was dat die 155 jaar geleden?
2: Ja, ik zou het echt niet weten.
0: Ook weer geen verhaal hoe dat begon toen met een heel bescheiden tentje en een kermisattractie?
2: Ja, zoiets. Ja. En vooral ballen gooien, echt ook gemeenschapszin. En eigenlijk op dezelfde plek waar we nog steeds onze kermis vieren.
0: Ja. Na 155 jaar gaat het gewoon daar. Alleen ging het even niet door met die coronatijd volgens mij.
2: Nee.
0: Maar verder was het er altijd. En dit jaar dus ook weer even knallen. We hadden het net er al even over. Voor iedereen die dacht van, ik heb het gemist. Maar ze gaan nog even door. We hebben het gehad over de zaterdag en de zondag. En wat gebeurt er, Jan, op... Want Jan en Mike zitten in de studio. Wat gebeurt er op maandag?
2: Ja, maandag beginnen we traditioneel met vogelknuppelen, koningsschieten. Dan hebben we in een grote tent, onze salontent, hebben we de Perfect Showband. Die die dag de boel op de kop zet. En wat best heel mooi is, is dat de getapte jongens die dag in de cafeetent zitten en die avond ook weer afmaken.
0: De getapte jongens, dat zijn optredende artiesten voor mensen die dit voor het eerst horen. Die denken, wat gaat het over?
2: Ja.
0: Dat zijn gasten die kunnen zingen.
2: Ja, zeer ervaren muzikanten.
0: Ja, oké.
2: En dan gaan we naar dinsdag.
3: Naar dinsdag, ja, de laatste dag alweer. En dat is eigenlijk, proberen we altijd wel een hele mooie dag van te maken. En we beginnen altijd in de middag ook met de kinderen op te halen. Die halen we eigenlijk jaarlijks op bij de school. En dan gaan we die naar de grote mini playback show brengen. Dus eigenlijk dat de kinderen eigenlijk al in de tent zijn en eigenlijk ook al een beetje warm maken met de kermis. En we hebben dit jaar, eens in de 5 jaar, hebben we keizerschieten. En dus alle oud-koningen mogen dan komen keizerschieten. En dan kun je 5 jaar lang keizerschap over Gaanderen heersen, zeg maar.
0: Het keizerschieten is hetzelfde als het koningsschiet?
3: Ja, daar mogen dus alleen de oud-koningen deelnemen.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
3: En dan in de cafetent staan dit jaar Tuur en Mike. Om te zorgen dat daar leuke muziek wordt gedraaid. En dan dit jaar in de grote tent. We hebben normaal wel eens een grote artiest of iets. En dit jaar hebben we gezegd van we willen eigenlijk een soort thema. Een soort een hele leuke afsluiting van de kermis. En dan zijn we dit jaar gekomen op de grootste apres-ski party van de Achterhoek. En daar komen Wie is in Spietsen. Die zijn al eerder bij ons geweest. En die maken gewoon één groot feest van. En die vullen we aan met de Lawine Boys, Jan Biggel en DJ Jurgen.
0: Ja, met z'n allen in een lederhozen. Dus onder andere met deze gasten.
3: Ja.
0: Dat zijn dus de Lawine Boys. Die komen dus ook naar Gaanderen. Wat gebeurt er nog meer die avond?
3: Dat is eigenlijk de afsluiting van de kermis. Dus die drie artiesten zijn wel echt wel de artiesten en bands. Zijn wel degene die de kermis compleet maken voor ons.
0: Oké, en dan nu het toetje, jongens. Jullie hebben nog iets speciaals.
2: Jij hebt een toetje.
3: We hebben nog iets weg te geven. Dat zijn de passepartouts. Maar er hoort natuurlijk wel een prijsvraag bij.
0: Wow, wacht even. Je zegt passepartouts. Dat zijn kaartjes voor dagen van de kermis.
3: Alle dagen van de kermis. Je kunt bij ons gewone losse kaartjes kopen. Maar je kunt ook een passepartout kopen. Die kost normaal, kun je bij Koenders halen, kost die €35. Kun je alle dagen naar binnen. En wij gaan hier welke weggeven.
0: Het zijn er dus twee, die kan je dus winnen. En nu komt er een vraag, die moet je met goed gevolg afleggen, zeg maar.
3: Ja.
0: Dus wat is het antwoord? Nou, kom erop met je vraag, Mike.
3: Ze hebben het al een beetje kunnen zien in, op social media, bij ons ook. Maar we hebben dit jaar traditioneel op zondag de Gildemis. En dit jaar komt er een oud Gaandenaar speciaal terug voor de Gildemis. En dus de prijsvraag is eigenlijk, wie is die oud Gaandenaar die terugkomt?
0: Ja, dan moet je het woord Gildemis nog een keer roepen, denk ik. Ja. Gildemis.
3: Ja, Gildemis.
0: Dat is een hint. Wie komt daar dan? Wie komt er al... zou je ook al kunnen zingen. Wie komt er al jaren? Dat is ook een hint. Ja. Nou, wie zou dat kunnen zijn? Laat het even weten. Oh, ze komen al binnen. De spontane reacties van mensen die jouw vragen nog waarschijnlijk niet eens hadden gehoord. Nu al de reacties. 06-4747-0022. Wie is die speciale gast? Dus op de...
3: Zondagochtend tijdens de Gildemis.
0: Zondagochtend tijdens die Gildemis. Wie is dat? Even appen naar de studio van Regio 8 06-47-47-0022. En dan doe je dus voor 2 paspartoutkaartjes. Je mag overal naartoe tijdens al die dagen van de kermis in Gaanderen. Jan, wij gaan nog even een liedje laten horen, want daar heb je wat mee, hè?
2: Ja. Kijk, dit is waarom wij het doen. Onze schutters die kennen dit liedje maar al te goed en hebben daar ook vaak mee opgetreden.
0: En dat is alles wat je erover wil zeggen?
2: Ja, daar wil ik hier even over zeggen. Ik wil jou heel erg bedanken dat we hier mochten zijn.
0: Ja, zeker. En kijk even op de site kermis, hartstikke simpel,
2: kermisgaanderen.nl.
0: Alle details. Het is dus niet dit weekend dat je denkt, ik moet heel erg opschieten. Nee, je hebt even de tijd. Volgende week begint het, de kermis in Gaanderen, editie 155.
2: Ja. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel Jan, dankjewel Mike. En dit is dan liedje wat je bedoelde. Hartstikke leuk. Het zijn de mannen van Bovenhooitoog en de schutterij. Nou ja, dat zit er tussenin, hè. Dat heb je als je niet de nacht ook woont, Marcel van Meer. Dat maakt niet uit.

0: Het is bovenal toch op vrijdagmorgen bij Regio 8. Inmiddels 9 minuten voor 10. Ik denk dat ik daar even doorga. Tot 10 over 10. We redden het anders niet. Was zo gezellig met het bestuur van de kermis in Gaanderen. En Mike zit er nog. Mike.
1: Ja, zeker.
0: Ja, kruip eens even in de microfoon.
1: Ja.
0: Je had een vraag gesteld namelijk aan luisteraars.
1: Dat klopt.
0: En dat is voor de winst van 2 passepartoutkaartjes.
1: Ja, dat je alle dagen naar de Gaanderse kermis kunt.
0: Ja, en de vraag is...
1: De vraag was wie er speciaal terugkomt voor de gildemis tijdens de kermis. En dat is een oud-Gaandenaar die speciaal voor de gildemis terugkomt. Maar okay. Ja, wie is dat?
0: Ja, Els Jansen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo. Wat denk je dat het antwoord is?
2: Ja, dat is Jonas Cornelissen, de bisschop van... Ik
0: weet
2: niet waar die
0: nu bisschop
2: is, maar hij is bisschop.
0: Ja, is dat goed?
2: Volgens mij
1: is het dat klopt als een bus.
2: Na, en die komt voor de gildemis. Want dan moet hij mis voordragen.
0: Ja, helemaal goed. Mag ik even, je zit met een galmpje. Zit je op het toilet in de badkamer? Wat is er aan de hand met je telefoon?
2: Nee, ik sta in de keuken.
0: Even het spiekertje denk ik aanstaan, of niet?
2: Ja.
0: Ja, precies. Kun je hem terugzetten in 1 seconde, of niet?
2: Spiekertje uitzetten, ja.
0: Ja, dat is prettig. Dan klinkt het net alsof je hier naast ons ontstaat.
2: Ja, zo beter?
0: Kijk, dat is een stuk beter. Het is net alsof je bij de opticien zit, hè? Dat is gewoon zo beter. Ja, een stuk beter. Oké. Okay. Hey, maar je hebt 2 kaartjes gewonnen. 2 passepartoutkaartjes voor de kermis in Gaanderen.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Zullen mijn kleinkinderen blij mee zijn?
0: Ja, je gaat zelf niet, begrijp ik.
2: Nee, ik ga zelfs niet
0: mee. Nee, wat leuk dat je het gewoon lekker weggeeft als oma. Ja,
2: maar
0: geweldig.
2: Ik kan er iemand heel erg blij mee maken, denk
0: dat,
2: ik.
0: Dat hoor ik. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Zijn we blij mee?
2: Dankjewel.
0: We
2: zijn er blij mee.
0: Ja, dat is de organisatie zelf. Ja, ook blij mee. Heel goed. Dankjewel, Els. En ja, jullie nogmaals dankjewel voor jullie aanwezigheid hier in de studio. En dan gaan we gelijk door naar Meindert. Die schuift ook elke dag aan, want het is bijna 10 uur. Anders redden we het gewoon niet. En Meindert heeft ook al de tijd nodig. Voor Achterhoeknieuws.nl, daar zit hij namelijk voor. Hij werkt daar en hij is een van de redacteuren. Achterhoeknieuws.nl, wat brengt die site vandaag op vrijdag de 4e?
3: Ja, goedemorgen. Nou, we beginnen in Braamt, want een meisje van 16 dat op hoge hakken over een catwalk loopt, een gala-jurk aantrekt en strijdt om de titel Miss Teenage Netherlands. Dat klinkt misschien als een verkiezing die vooral om het uiterlijk draait. Voor de 16-jarige Fai Wissing uit Braamt is het inmiddels duidelijk dat er veel meer bij komt kijken. Ze leert presenteren, voor groepen spreken en zichzelf laten zien. Maar wil het podium vooral gebruiken om aandacht te vragen voor een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt. Een veilig thuis voor ieder kind. Zij heeft correspondent Karin van der Velde in onze krant het Montferland Journaal. Mooi uitgebreid portret. En op 20 september staat Fai in de finale van Miss Teenager. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Nu gaan we even naar Durkum, want de historische vereniging Deutekom die bestaat 50 jaar en is nog altijd volop actief. Ze organiseert lezingen, maakt publicaties, verzamelt oude foto's en zet zich in voor bijzondere gebouwen. Voor het jubileum verschijnen 2 boeken. Ook is er een tentoonstelling in het Breewink en een speciale stadswandeling. Zo laat de vereniging zien dat de geschiedenis van de stad voor iedereen interessant is, schrijft correspondent Hans Hissink in onze krant Doetinchems Vizier. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijven we even bij cultuur, want in Montferland trekt de gemeente €45.000 uit voor een pilot kunst en gezondheid. Culturele verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in Montferland die kunnen in 2027 en 2028 subsidie krijgen voor projecten waarin kunst en cultuur worden verbonden met gezondheid en leefbaarheid. Het college van BMW heeft daarvoor een tijdelijke subsidieregeling pilot kunst en gezondheid vastgesteld. En dus is €45.000 beschikbaar. Wie daar meer over leest kan het ook checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: De King, de Pelvis, regio 8 met natuurlijk Elvis Presley. En ik probeer even contact te krijgen met de presentator van het programma. Ja, nee, dat gaat niet lukken. Get a Grip, het jongerenprogramma. De hoofdgeitenbreier, zoals ze vroeger zouden zeggen. De presentator, die neemt de telefoon niet op. Hij stuurt mij net een berichtje. Kan je wel even bijpraten over waar het over gaat straks. Het gaat over, dat is leuk, over het sportweekend. Dat is altijd mooi. En er is een concertagenda, laat Jochem weten, want dat is namelijk de presentator. En het is de dag van de luie moeders. Waar haalt hij dat vandaan? Ik zit ook elke dag te zoeken. Het is de dag van, ik kom nooit op dat soort kreten. De dag van de luie moeders. Nou, wat dat inhoudt, dat hoor je dus straks. Tussen 12 en 2. Ik hoop niet dat het de dag is van de luie presentatoren. Want hij neemt zijn telefoon niet op. Maar goed, komt helemaal goed. Jochem is er straks tussen 12 en 2. Hey, lekker weekend.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na een wisselvallige periode en een matige seizoenstart is de selectie van de Graafschap definitief rond. Woensdagavond sloot de transfermarkt. Trainer Thomas Duivenvoorde heeft deze zomer in totaal 13 nieuwe spelers verwelkomd, van wie de laatste 3 in de slotdagen werden aangetrokken. Het zijn rechtsback Nolan Martens, aanvallend middenvelder Johan Triep, hij komt van Jong Sparta, en doelman Paul Reversen, hij komt van Ajax. Het doek valt voor restaurant De Chinese Muur in Zelhem. Op 20 september sluit het restaurant definitief de deuren. De Chinese Muur is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in Zelhem en omgeving, waar meerdere generaties over de vloer kwamen. De sluiting leidt tot veel reacties op sociale media. De familie Lam, die het restaurant bestiert, laat weten enorm geraakt te zijn door de vele lieve en persoonlijke berichten. Koningin Maxima heeft een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te verdiepen in biobased bouwen. Het bezoek begon in het buitengebied van Hengelo, waarna ze in nieuwbouwwijk Weidewald een rondleiding kregen en uitleg over de stedelijke toepassing van deze duurzame bouwtechniek. Programmaregisseur Jan Willem van de Groep die legt uit wat biobased bouwen nu eigenlijk is.
9: Deze vorm van bouwen zorgt ervoor dat wat we dan noemen de CO2 footprint van het gebouw ontzettend omlaag gaat. Dat is goed voor het klimaat en dat is goed voor de schaars grondstoffen waar we gebruik van maken in de bouw. En het zorgt ook ons voor dat het woonbeleving aanzienlijk verbeterd.
8: In Winterswijk hebben gisteravond zo'n 100 boeren gedemonstreerd tegen nieuwe overheidswetgeving rondom stikstof. De stoet trok vanaf de parallelweg naar het centrum, waar de demonstranten op de markt werden opgewacht door burgemeester Dijkstra. Het protest ging gepaard met veel getoeter, maar is zonder incidenten verlopen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-swijs.de.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Op zaterdag is er voor de vroege vogel vanaf 7 uur de mogelijkheid te wandelen in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.

0: Bol.nl. Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Koekoek.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Asbest. Veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covid.nl. Oh.
5: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
6: we doen nog veel meer!
5: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
16: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
2: En of het vrijdag is, en ik zeg ook, jongens, we hebben weer een nieuwe... Nee, een oude bekende in de studio. Daan, welkom terug.
3: Ja, leuk om er weer te zijn.
2: Daan, hallo.
3: Hallo.
2: Je hebt een speciale dag vandaag.
3: Ja, het is vandaag de dag van de internationale luie moeder.
2: De dag van de internationale luie moeder.
3: Ja, je hebt dat ook in Brussel en zo.
2: Dus, ah ja, oké. Teun, wat heb jij vandaag?
4: We hebben een nieuw concertagenda.
2: En Margot?
5: Nou, we moeten het hebben over het bezoek van koningin Maxima.
2: Koningin Maxima, die was op bezoek op de Achterhoek, of in de Achterhoek. Zometeen meer daarover.
1: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Kygo en Take Me Back. Ja, nee, ik neem je niet mee terug, maar ik neem je wel mee vooruit naar Teun.
1: Ja, er is dit weekend weer genoeg te doen in de Achterhoek. Shai heeft de beste muziektips voor je op een rijtje gezet.
2: Het is het hele weekend feest in Doetinchem. Van vrijdag tot zondag staat de hele stad in het teken van muziek en gezelligheid. Naast kermis en eetkraampjes is er muzikaal voor ieder wat wils. Een groot scala aan muzikanten met uiteenlopende stijlen komen op de vele podia in de stad optreden. Van lekkere funk, soul en disco tot modernere pop en ballads. Wie van Hollandse muziek, house of dance classics houdt, komt ook aan zijn trekken. Entree is natuurlijk gratis, dus geen reden om niet even op de agenda te kijken waar ongetwijfeld iets tussen staat voor jou. Voor wie toch liever een genre kiest en daarbij blijft, in het Openluchttheater Eibergen vindt zondag de 5e editie van Berkel Blues plaats. Dit festival heeft de missie om de beste blues naar Berkeland te halen. En dit jaar gaat de eer naar 4 acts. Muddy Road Twins, No King, The Hoochies en Ben Poole, die erkend wordt als een van de beste bluesgitaristen ter wereld. In Winterswijk in Theater De Storm treedt zaterdag The Naked Truth op, in een eerbetoon aan Golden Earring. Wat deze tribute band bijzonder maakt is dat ze akoestisch spelen, voor een authentieke, pure ervaring van de muziek. En dat komt wel aan bij het publiek, want hun shows zijn regelmatig uitverkocht. Met niet alleen passie, maar ook technische vaardigheid kun je ware beheersing van Golden Earring's muziek verwachten.

0: Rihanna en Please Don't Stop the Music. Ja, dat gaan we voor nu wel even doen, want we gaan naar Daan.
1: Of je nu een luie moeder bent of gewoon graag een dagje vrij wilt hebben en een luie moeder wilt zijn, Luie Moederdag is misschien wel iets voor jou. Zelfs op moederdag koken, poetsen en werken moeders over de hele wereld hard om hun huishouden draaiende te houden. Op Luie Moederdag worden moeders aangemoedigd om te ontspannen, een stapje terug te doen en gewoon lekker lui te zijn.
0: Sky?
2: Hallo?
3: Ja, daar zijn we weer. Ja.
0: Heb jij toevallig een luie moeder?
2: Ik weet...
0: Rihanna en Please Don't Stop the Music. Ja, dat gaan we voor nu wel even doen, want we gaan naar Daan.
1: Of je nu een luie moeder bent of gewoon graag een dagje vrij wilt hebben en een luie moeder wilt zijn, Luie Moederdag is misschien wel iets voor jou. Zelfs op moederdag koken, poetsen en werken moeders over de hele wereld hard om hun huishouden draaiende te houden. Op Luie Moederdag worden moeders aangemoedigd om te ontspannen, een stapje terug te doen en gewoon lekker lui te zijn.
0: Sky?

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie. 7 sturen. Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het doek valt voor restaurant De Chinese Muur in Zelhem. Op 20 september sluit het restaurant definitief de deuren. De Chinese Muur is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in Zelhem en omgeving, waar meerdere generaties over de vloer kwamen. De sluiting leidt tot veel reacties op sociale media. De familie Lam, die het restaurant bestiert, laat weten enorm geraakt te zijn door de vele lieve en persoonlijke berichten. In Winterswijk hebben gisteravond zo'n 100 boeren gedemonstreerd tegen nieuwe overheidswetgeving rondom stikstof. De stoet trok vanaf de parallelweg naar het centrum, waar de demonstranten op de markt werden opgewacht door burgemeester Dijkstra. Het protest ging gepaard met veel getoeter, maar is zonder incidenten verlopen. Koningin Maxima heeft een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te verdiepen in biobased bouwen. Het bezoek begon in het buitengebied van Hengelo, waarna ze in nieuwbouwwijk Weidewald een rondleiding kregen en uitleg over de stedelijke toepassing van deze duurzame bouwtechniek. Programmaregisseur Jan Willem van de Groep die legt uit wat biobased bouwen nu eigenlijk is.
14: Deze vorm van bouwen zorgt ervoor dat wat we dan noemen de CO2-footprint van het gebouw ontzettend omlaag gaat. Dat is goed voor het klimaat en dat is goed voor de schaarse grondstoffen waar we gebruik van maken in de bouw. En het zorgt ook ons voor dat het woonbeleving aanzienlijk verbetert.
13: Na een wisselvallige periode en een matige seizoenstart is de selectie van de Graafschap definitief rond. Woensdagavond sloot de transfermarkt. Trainer Thomas Duivenvoorde heeft deze zomer in totaal 13 nieuwe spelers verwelkomd, van wie de laatste drie in de slotdagen werden aangetrokken. Het zijn rechtsback Nolan Martens, aanvallend middenvelder Johan Triep, hij komt van Jong Sparta, en doelman Paul Reversen, hij komt van Ajax. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ace en How Long hoorde je hier. Ja, hoe lang zijn we nog bij je? Nog iets meer dan een uur. Zometeen vertelt Margot je alles over het bezoek van koningin Maxima hier in de Achterhoek. Maar eerst Bob Sinclair en Rock the Boat.

0: De boot, ja, wie we ook gaan rocken, dat is het volgende item. Margot?
1: Koningin Maxima bracht donderdagmiddag een bezoek aan de Achterhoek. Ze kwam onder meer naar Doetinchem om te zien hoe daar werd gewerkt met biobased bouwen. In de nieuwbouwwijk Weidewaal kregen ze uitleg en rondleiding over de manier waarop de duurzame bouwmethode in de stad wordt toegepast.
2: Koningin Maxima die interesseert zich al heel lang voor duurzame vormen van bouwen. Deze vorm van bouwen zorgt ervoor dat wat we dan noemen de CO2-footprint van het gebouw ontzettend omlaag gaat. Dat is goed voor het klimaat en dat is goed voor de schaarse grondstoffen waar we gebruik van maken in de bouw. En het zorgt ook voor dat het woonbeleving aanzienlijk verbetert. En dat zijn eigenlijk drie dingen die de koningin en überhaupt heel veel mensen heel erg belangrijk vinden.
3: Biobased bouwen is echt een andere manier van bouwen.
2: Regulier zou je kunnen zeggen bouwen met beton en kalkzandsteen. En doen we dat ook allemaal op de bouwplaats. Weidewald, onderdeel van de kwekerij, is eigenlijk een project waarbij de woningen volledig zijn gebouwd in de fabriek. En op de bouwplaats in elkaar worden gezet. En er ook nog eens een keer zijn gemaakt van hout en biobased bouwmaterialen.
3: Volgens Van de Groep kan het project in Doetinchem een goed voorbeeld zijn voor andere bouwprojecten.
2: Volgens mij laten we hier in Doetinchem zien wat er gewoon nu al kan. Dit kan ook op heel veel andere plekken in het land. En ik hoop dat de aandacht die de koningin en de minister, want die is er ook bij, hier aan geven ook echt een voorbeeld is voor andere gemeentes in Nederland.

0: Eric Clapton en Forever Man hoorde je hier. Zo meteen na 1 uur, dan zijn we er weer. En dan is ook het sportweekend weer terug. Maar we hebben nu al extra sportnieuws. Want de Graafschap boycotte de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo vanwege het op het allerlaatste moment aangekondigde verplichte buscombi. Reden dat daarvoor is gekozen is een mogelijke vechtafspraak tussen beide harde kernen. Ja, de wijze waarop het eenzijdige besluit vanuit de Almeloze autoriteiten tot ons is gekomen zorgt voor onbegrip en weerstand, meldt de Graafschap. Vandaar dat ze hebben besloten om de supporters niet naar Almelo af te laten reizen. Ja, wat vinden jullie van het besluit, Daan?
1: Ik hou me er niet mee bezig.
0: Teun, wat vind jij ervan dat de Graafschap besluit om niet af te reizen naar Heracles vanavond?
2: Ja, prima keuze. Ja, het is, ze gingen toch niet winnen.
0: Dat zijn jouw woorden. Margo, je houdt je niet bezig met sporten?
3: Nee, absoluut niet.
0: Absoluut niet. Nou ja, zometeen dus na 1 uur een sportweekend. En Sky komt hier op deze plek zitten.

0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 50.000. Potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
16: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
17: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
16: Kijk op leuwentaalulft.nl.
3: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleden.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
21: Auto en schadeherstel.
16: Kijk op leuwentaalulft.nl.
22: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
23: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
22: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
24: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jawel, dames en heren. Nog steeds. We zijn in het tweede uur aangekomen van Regio 8. We hebben weer allemaal leuke dingetjes dit tweede uur, zoals steun.
2: Yes, we hebben weer een nieuw. Waar ben je klaar mee?
1: Ja, en Daan, wat heb jij allemaal nog?
3: We hebben ook weer een nieuw sportweekend.
1: Nou, dat allemaal dus zometeen. Nu eerst nog even lekker een muziekje.

0: nummertjes zit er op Regio 8. Zometeen hebben we weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? En het sportweekend. Maar eerst hebben we hier Lady Gaga en Born This Way. Dat gaat aardig los hier.
1: Wow!

0: godverdomme, lekker zeg! Die Lady Gaga doet het ook altijd weer, hè? Goeie muziek! Ja, en het is weer vrijdag, dames en heren. Dus ja, dat betekent natuurlijk maar één ding. En dat is het sportweekend. En vandaag met voetbal en Formule 1. En ja, Jochem, we gaan toch beginnen met Formule 1. Dus ik zou zeggen, ga in je gang.
1: Ja, de Grand Prix van Monza staat op het programma dit weekend.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, lekker een...
0: Dat is lekker.
1: Lekkere Formule 1. Het weekend is inmiddels al begonnen. Vrije training halverwege, zo'n beetje.
0: Zo hé, jij bent wel echt een fan daarvan, hè?
1: Oh, zeker.
0: Dan hebben we ook nog voetbal voor de deur staan.
1: Voetbal, ja, dat klopt. Dit weekend staat de topper tussen Ajax en PSV op het programma. Teun.
0: Oh ja, hi Teun. Ja,
2: ja daar ben ik.
1: Wat verwacht jij van die wedstrijd?
2: Daar kan ik niet over zeggen, maar ja.
1: Ajax-PSV, toppertje natuurlijk, hè?
2: Zo. Dat is een toppertje.
0: Weet Daan er nog wat van?
3: Nee, na het WK is mijn voetbalkennis naar beneden gezakt.
1: Ah, okay, goed.
0: Nou ja zeg, nou ja zeg.
1: Dan gaan we verder met NEC, PSV, Heerenveen, AZ, Utrecht, Go Ahead en Telstar, Cambuur.
0: Nou, het klinkt allemaal wel heel erg lekker, dus we gaan lekker het weekend in volgens mij, toch?
1: Zeker.
0: Absoluut. Nou, dan gaan wij weer verder met rennen of stilstaan. Van normaal, ja, we zijn Achterhoekers of we zijn het natuurlijk niet, hè.
4: Get a grip, de stem van de jongeren.

Ja, zometeen zijn we er gewoon weer met een nieuw klein stukje van Regio 8. Maar eerst Sommieu hier op Regio 8. En dan zien we jullie gewoon weer zometeen.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Regio 8 Headlines.
14: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid.
15: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
16: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
17: Vanmiddag hebben we het in eerste instantie met een stevige wind te maken. En er valt ook wat regen vanuit het noordwesten. Soms kan het ook even goed doorregenen. Later op de middag wordt het allemaal wat droger. De temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 22 graden. Maar na de neerslag is het een graad of 19. En eind van de middag kunnen we de zon even zien. Vanavond klaart het steeds meer op en komende nacht is het droog. Het koelt dan af naar 13 tot 14 graden. Nou, het weekend ziet er prima uit met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Zaterdagochtend een paar druppjes regen, maar daarna blijft het ook droog. En zo zal het ook zondag zijn. De wind die gaat om naar zuidoost tot zuidelijke richtingen. In eerste instantie zaterdag nog een graadje of 1 tot 22. Maar zondag dan kan het zelfs 24 graden worden. En is de wind ook afgenomen, hebben we een rustige dag.

Ja, zometeen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, wat zou het deze keer weer zijn? Maar eerst Tina Turner met It Takes Two. Lekker hoor. Oh, wat een lekkere muziek vandaag, zeg.

0: Oh, Tina Turner met It Takes Two. Heerlijk hier op Regio 8. En dan is het nu toch eindelijk tijd voor die... waar ben je klaar mee? Hey, volgens mij staat er iets voor de deur.
1: Ja, het weekend staat voor de deur. Maar er is toch nog iemand met irritaties. Sean is daar om weer op straat te vinden om met mensen die ene vraag te stellen. Waar ben je klaar mee?
0: Hey, Jochem, ik zie hier iets. Er staat nog geen waar ben je klaar mee. Oh my god, oh hier. Wacht, ik ga deze er gewoon even inzetten.
2: Je hebt er eentje gevonden.
0: Ja. Ik ga er even eentje, dames en heren, live radio maken. Maar hier is die dan toch echt, Teun. Zeg hem nog één keer.
1: Waar ben je klaar mee?
3: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
4: Ik ben er klaar mee dat het heel erg lang duurt om hulp te krijgen voor genderdysforie in Nederland. Ik sta al 2 jaar op de wachtlijst bij het Amsterdam UMC, bij de jongerenafdeling. En daar is eigenlijk helemaal geen verandering in gekomen in de laatste 2 jaar. En de laatste keer dat ik met ze heb gebeld, had ik gevraagd... Hey, weten jullie toevallig hoe lang het ongeveer nog gaat duren? En ik kreeg terug 4 tot 5 jaar. En dit maakt het leven voor mij eigenlijk heel moeilijk, omdat ik vastzit in een soort lichaam wat niet helemaal bij mij past. En... Het is heel frustrerend om zo lang te moeten wachten op hulp die eigenlijk heel belangrijk is. Dus daar ben ik wel klaar mee.
5: Ik vind het moedig dat je dit soort dingen vertelt. Ik vind het zelf altijd lastig, omdat ik er weinig kennis van heb, los van de dingen in de media, om erover mee te praten. Maar ik heb wel respect waar je voor staat. Maar als ik aan jou mag vragen wat dan de oplossing is, wat denk jij dan eigenlijk dat moeten we gaan doen?
4: Nou, het is nu in Nederland nog zo dat je eerst naar de huisarts moet. De huisarts die gaat je dan verwijzen. Dan kom je op een wachtlijst te staan. En dan moet je nog met een psycholoog gaan praten om een diagnose te krijgen. Als die diagnose genderdysforie nou eens verwijderd zou worden... en het gewoon algemene hulp zou worden... dan zou dat heel erg makkelijk zijn voor de grote vraag die er eigenlijk is in Nederland voor dat soort hulp. Dus dan zou dat het proces heel erg versnellen.
5: Mag ik met jou een moeilijke vraag stellen? Is het misschien niet juist wel belangrijk dat de tijd ervoor wordt genomen? Misschien, ik geloof dat er mensen zijn die er echt zo over staan. Maar misschien kunnen mensen ook van gedachten veranderen. Is dat misschien niet belangrijk dat die de tijd voor wordt genomen?
4: Ja, wat grappig is daarover, is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de mate waarin mensen er spijt van hebben, dat ze bijvoorbeeld op hormonen gaan of een chirurgisch proces ondergaan, dan is daarvoor maar 1% van de mensen heeft daar spijt van. Terwijl als je kijkt naar iets als bijvoorbeeld een knieoperatie, daar hebben veel meer mensen spijt van. Dus dat hele... soort van die hele gedachtegang van mensen krijgen er heel veel spijt van. Dat is eigenlijk meer een soort mythe dan echt werkelijkheid. Want mensen denken er heel erg lang over na voordat ze zoiets doen.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: dan staat letterlijk nu het weekend voor de deur.
1: Ja, ik kan er al niet meer langs, joh, dus ga snel.
0: Nee, daar ga jij nog wat leuks doen in het weekend?
2: Ja, morgen ben ik in Amsterdam te vinden. En dan ga ik naar een concert van mijn zus.
0: Oh, hartstikke leuk. En jij, Jochem?
2: En dat is echt waar.
1: Concert van je zus?
2: Ja. Hey. Ze zit bij een orkest. En daar speelt ze om de zoveel keer en worden we uitgenodigd.
1: Leuk, waarom zeg. Zijn wij niet uitgenodigd?
2: Ja, als jij wil komen, dan mag je ook. Ik vind jou ook uitgenodigd voor Arjen Lubach.
0: Nee, joh,
1: jij had me even uitgenodigd.
2: Ik had je daarvoor uitgenodigd, ja. Maar je kwam niet.
1: Nee, ik kon niet, nee.
2: Ja.
0: Jochem, wij hebben andere dingen te doen, maar dat komt binnenkort
1: dat
0: misschien
1: Dat komt
0: wel.
1: Over een kleine 2 weken, kan ik je zeggen.
0: En Jochem, jij had nog een leuke grap om een beetje mee af te kunnen sluiten deze leuke uitzending vandaag.
1: Daan kent hem al, jij kent hem nog niet.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Ja, had jij laatst gehoord dat Harry Styles werd aangevallen door een toen hij ging zwemmen in de zee?
0: Nee, dat heb ik niet gehoord.
1: Ja, door de Watermelon Sugar High.
0: Oh my god, wat een grap zeg.
1: Ja,
0: ik hoop dat jullie een beetje lekker aan het lachen zijn. Laat ook weten via Regio 8 app wat jullie gaan doen dit weekend. En dan gaan
2: ik
0: wij...
2: snap ook dat mensen de radio nu hebben uitgezet.
1: Ja, maar we zijn toch weg, dus fijn weekend.
0: Wij
1: tot
0: gaan lekker het weekend in. Tot maandag weer.
1: Joejoe.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
2: Het Natuurtheater in Zeddam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam en restaurant bij Kobus in Zeddam.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En de Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen, met name als Rio Run en Build the Wall, kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kaak.
3: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Gezondheidsvraag?

0: Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo stond donderdag voor de rechter na een zwaar ongeval in Winterswijk vorig jaar. Volgens justitie reed ze onder invloed van alcohol en met snelheden tot ruim 130 km per uur tegen een boom. Twee inzittenden raakten daarbij zwaar gewond. Een van hen liep blijvend hersenletsel op. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 200 uur en een rijontzegging van 30 maanden. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Tijdens Open Monumentendag zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september 21 monumenten in Winterswijk te bezoeken. Onder meer 3 molens, 3 kerken, de 100-jarige watertoren en het vernieuwde Het Lappenschaar openen hun deuren. Bezoekers kunnen ook de toren van de Jacobskerk en de watertoren beklimmen. De 40ste editie wordt zaterdagochtend geopend in de Jacobuskerk, waar ook de Monumentenprijs 2025 wordt uitgereikt. De gemeente Aalten is op zoek naar de rechthebbenden van zo'n 700 graven of begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Van deze graven is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij de graven zijn daarom oproepbordjes geplaatst. Meldt de rechthebbende zich niet, dan kan de gemeente grafstenen en overwoekerd groen verwijderen. De graven zelf worden niet geruimd. Inmiddels zijn al zo'n 200 rechthebbenden opgespoord. De Graafschap neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club boycott het uitvak nadat de autoriteiten in Almelo slechts 11 uur voor de aftrap een verplichte buscombi oplegden. Aanleiding is informatie over een mogelijke vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs. Naast supporters reizen ook geen clubofficials mee, behalve het team en de staf. De wedstrijd tegen koploper Heracles gaat wel gewoon door en begint om 8 uur. De uitzending van 8 Sport op Regio 8 start om 7 uur. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het planbureau voor de leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Koop.nl. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Sven Dimmendaal. Het weekend vliegt je tegemoet met vanavond nog een wedstrijd op de planning. Hein Scheur schuift daarover over zometeen aan. En Suspicious Minds onderweg. Niet van Elvis. Fine Young Cannibals naar Toto.

Lekker begin van het einde van je werkdag, het begin van je weekend. Toto! Regio! Ja, langzaam gaan we richting dat weekend en dat kan ik uiteraard niet zonder jou. Dus laat gezellig van je horen. 0647 470022. Mag je me appen, je mag me inspreken. Je mag ook een foto sturen van waar je op dit moment bent. Of wat je aan het doen bent, wat je aan het klussen bent. Laat dat vooral zien. Vind ik leuk om te zien in de app van Regio 8. Ja, veel nieuws. Uiteraard vanavond ook nog 8 sport. Wedstrijd van de Graafschap die op de planning staat. Daarover staat, schuift Heijn Scheur straks nog even aan. Ik heb ook nog een setje kaarten voor je liggen voor de kermis in Gaanderen. We moeten het nog even hebben over de stadsfeesten. Daar hoor je ook Balthazar straks nog over. En na 40 jaar sluit een Zelhems restaurant. En zo blijven er toch een stuk minder over van dit type restaurants. Meer daarover binnen nu en 8 minuten. Goedemiddag.

Appetit, eet smakelijk. Ja, dat zeggen ze niet zo heel lang meer in Zelhem, want restaurant De Chinese Muur in Zelhem sluit op 20 september haar deuren. Op sociale media regent het inmiddels berichten en herinneringen tot vreugde van de familie. Ze zeggen, de vele lieve en persoonlijke berichten die wij de afgelopen tijd hebben ontvangen raken ons enorm. Het is bijzonder om te merken hoeveel de sluiting bij onze gasten losmaakt en hoeveel mooie herinneringen zij aan onze zaak hebben. Juist door al deze reacties worden wij er nog eens meer van bewust hoeveel betekenis de zaak in de afgelopen jaren voor onze gasten heeft gehad. Laat de familie weten. Ja, de sluiting, dat zoveel losmaakt, is ook niet heel vreemd. Want het restaurant maakt al sinds 1986 deel uit van het Zelhemse straatbeeld. 40 jaar bestaan ze daar dus al. Ja, en al iemand liet op sociale media weten dat ze er al in de jaren 80 kwamen vanuit, als hongerige tiener vanuit Doetinchem. Om te genieten van de altijd aanwezige gastvrijheid, betrokkenheid en heerlijke gerechten. Ja, dat stopt dus. Op 20 september sluit dat restaurant haar deuren. Dus je kunt er voor die tijd nog even heen.

Regio 8, Hunt the Job en Forget Me. Ja, er wordt al ontzettend veel geappt naar de studio 0647-470022. Het woord kermis, dat heeft te maken met de twee kaarten die ik nog weg mag geven voor de kermis in Gaanderen. Wordt nu al volop geappt. Ik geef ze later dit programma weg. Dus ergens tussen nu en 6 uur geef ik twee kaarten weg voor de kermis in Gaanderen. Tot die tijd heb je nog even de tijd om kermis te appen naar 0647-470022. Er wordt dus al volop geappt. Ook een appje van Mark, die komt binnen. Het centrum van Doetinchem staat muurvast. Ga echt niet heen. Ja, het is lastig als je er woont, maar goed. Dat heeft natuurlijk te maken, denk ik, met de stadsfeesten in Doetinchem. En daarover hoor je straks Balthazar live vanaf 6 uur. En ook tijdens 8 Sport, want 8 Sport wordt ook uitgezonden uiteraard. Hoor je nog wat verslag van Balthazar tussendoor vanaf de stadsfeesten in Doetinchem. Wordt een gezellig feest. Wie daar allemaal komen, dat hoor je zo meteen van mij. Eerst nog even genieten van deze nieuwe klanken. Douwe Bob en Note to Myself.

Note to Self. Zometeen het laatste nieuws uit jouw regio onderweg. Lees je uiteraard op onze website regio8.nl of in de Regio 8 app ook muziek van Agda en de Munnik onderweg.

0: van half vier.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia. 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Lantingmakelaars en Life and Mobility.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
10: Mediamarkt. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Wichmond Vieracker heeft bij de provincie Gelderland ruim €377.000 aangevraagd voor een zogenoemde dorpendeal. Met het geld wil het dorp verschillende projecten uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren. Het grootste plan is de verbouwing van de sporthal tot een multifunctioneel centrum voor onder meer verenigingen, schoolmusicals en bijeenkomsten. Ook zijn er plannen voor een beweegplek, een moestuin bij basisschool De Garve en een welkomstboekje voor nieuwe inwoners. De gemeente Aalten is op zoek naar de rechthebbenden van zo'n 700 graven of begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Van deze graven is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij de graven zijn daarom oproepbordjes geplaatst. Melden rechthebbenden zich niet, dan kan de gemeente grafstenen en overwoekerd groen verwijderen. De graven zelf worden niet geruimd. Inmiddels zijn al zo'n 200 rechthebbenden opgespoord. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo stond donderdag voor de rechter na een zwaar ongeval in Winterswijk vorig jaar. Volgens justitie reed ze onder invloed van alcohol en met snelheden tot ruim 130 km per uur tegen een boom. 2 inzittenden raakten daarbij zwaar gewond. 1 van hen liep blijvend hersenletsel op. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 200 uur en een rijontzegging van 30 maanden. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De Graafschap neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club boycott het uitvak nadat de autoriteiten in Almelo slechts 11 uur voor de aftrap een verplichte buscombi oplegden. Aanleiding is informatie over een mogelijke vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs. Naast supporters reizen ook geen clubofficials mee, behalve het team en de staf. De wedstrijd tegen koploper Heracles gaat wel gewoon door en begint om 8 uur. De uitzending van 8 Sport op Regio 8 start om 7 uur. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.
0: Dan de verkeersinformatie. In totaal 500 kilometer file in heel Nederland. Een aantal gemeld op de A12. Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven heb je 7. 20 minuten vertraging. Ja, 20 minuten vertraging tussen Utrecht en de Duitse grens dus. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. En ook de andere kant op staat het knettervast tussen Arnhem en de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 13 minuten over 2 kilometer. Heb ik er dan nog één gemist? Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven. Doe je ook 10 minuten langer over. Sterkte als je in de file staat.
8: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

Zometeen even naar Wigmond. Een vieraker over die dorpendeal. Eerst naar Doetinchem, want dit weekend zijn de stadsfeesten in Doetinchem. Ja, en dat is altijd groot feest. Kermis en van alles te beleven. Ik ben heel benieuwd of jij een beetje een man bent van de kermis. Over kermis gesproken. Ik geef ergens de komende, nou ja, nog 2,5 uur... nog kaarten weg voor de kermis in Gaanderen. Ik ben benieuwd of jij ook naar de kermis in Doetinchem gaat dit weekend. En zo niet, ga je dan misschien voor de muziek. Want er staat best wel wat leuks op de planning. Ik heb even gekeken naar de programmering voor vandaag, bijvoorbeeld. Nou, ik zie onder andere Senna op het podium staan. Ik zie Drak op het podium staan. En de Boetners ook. Ook ontzettend lekker. Ja, en morgen, ja, dan hebben we ze ook bizar grote namen naar de Achterhoek weten te halen. Waaronder Justin de Weld van Oh Cheer. Ja, je kent het wel. En ik zie onder andere Jannes ook voorbij komen morgen. Dus het wordt één groot feest daar in Doetinchem. Laat even weten of je erbij bent en voor welke artiest je gaat. Dat vind ik leuk om te weten. 06 47 47 0022. Ik stuur Balthazar straks nog even de stad in.

Dit is Regio 8 richting het weekend. De inwoners van Wichmond en Vieraker die hebben een aanvraag van bijna 378.000 euro ingediend bij de provincie Gelderland. Met de zogeheten dorpdeal wil dorp verschillende projecten uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren. Nou, en het grootste plan van die verbetering van de leefbaarheid is het ombouwen van de sporthal tot een multifunctioneel centrum voor onder meer verenigingen, optredens en bijeenkomsten. Nou, ook zijn er dus plannen voor de sportkantine voor SRC 24... een beweegbank, een moestuin bij basisschool De Garve en een welkomstboekje voor nieuwe inwoners. Wethouder Hans Puik heeft de werkgroep namens de gemeente Bronckhorst gefeliciteerd met het indienen van de aanvraag en zegt het geweldig te vinden dat er in zo'n kleine gemeenschap zoveel enthousiasme en samenwerking is tussen diverse clubs en verenigingen. Dat willen ze als gemeente dan ook graag ondersteunen. Nou, de kosten voor de plannen die zijn ruim 755.000 euro. De helft daarvan moet dus het dorp zelf financieren. Dit is Regio 8 met nu Lady Antebellum.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Premier Jetten noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jetten laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Hockeyen. Pluto Sports. Sticks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
15: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
16: we doen nog veel meer!
15: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water! Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
0: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door...
5: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zeilhem.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Sven Dimmendaal.
23: Dit is Regio 8, waar vanavond een prachtige wedstrijd op de planning staat. Hein Scheur, schuif zo meteen aan over die wedstrijd. Tegen Heracles Almelo natuurlijk.

0: Dit is Regio 8 Freestylers. En push up. Regio 8. Ja, hij is er weer. Hein, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sven.
0: Ja, het is. We hadden het net even over. Iets wat ik van jou niet wist. Maar jij bent dus tweebenig.
1: Ja. Ik was zowel links als rechts.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar dat lijkt me. Er zijn weinig spelers die dat kunnen, volgens mij, met beide benen goed voetballen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Het zijn niet zo erg veel. Kijk, bij in betaalde voetbal ook. Als je wel wedstrijden ziet, dat sommigen naar links kunnen of alleen rechts.
0: Ja.
1: En sommigen kunnen dan een klein beetje met de andere been. Ja. Ja, nou. Ja.
0: En jij hebt het geluk dat je beide benen goed was. Heb je daar veel voor moeten trainen? Of liep dat eigenlijk allemaal een beetje automatisch?
1: Alles is trainbaar.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Als je maar op tijd begint.
0: Dat is ook zo.
1: En wat wil is er weg. En als je iets wilt, dan lukt het.
0: Zeker. En dat geldt eigenlijk denk ik ook wel voor de Graafschap. Want ze moeten toch wel wat punten gaan pakken. Zometeen gaan we het hebben over de wedstrijd tegen Heracles. Ja. Of Heracles, hoe je het wil noemen. Maar eerst toch even het laatste nieuws erbij pakken. Want dat is nogal wat. Weer geen uitsupporters. Wat is er aan de hand daar, joh?
1: Ja, het is natuurlijk, het werd net door jouw collega's op het nieuws. Die zei het ook al van, ze hebben 11 uur voor de aftrap. Dus de aftrap is vanavond om 8 uur. Dus gisteravond om 9 uur hebben ze doorgegeven van jongens, jullie kunnen niet zelf komen. Je moet gebruik maken van een buscombi. En dat houdt niks anders in dus dat je het kaartje wordt gekoppeld aan jouw vervoer via de bus.
0: Dus je kunt niet zelf zeg maar even naar het stadion rijden?
1: Nee, en de mensen zijn natuurlijk mensen die moeten werken tot nu 4, 5. Ja, en die bus die vertrekt op tijd, want de bus doet er langer over dan een personenauto. Dat is nou helemaal zo. Dus ik snap best dat dat mensen daar kwaad over zijn. En nou, de supporters gaan niet. Die zeggen van jongens, hoe moeten we er komen? Maar de directie gaat ook niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat vind ik wel een goed statement.
0: Ja, een statement om te zeggen van jongens, waar slaat het op? Ja, ik las dat er een mogelijk vechtpartij tussen beide harde kernen zou zijn. Ja, ik bedoel, dan moet je ook elke wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord aflassen.
1: Nou, ik denk niet alleen Ajax en Feyenoord. Ik denk dat je bijna elke wedstrijd dan moet zeggen van jongens, ik wil alles gecombineerd hebben. Ja. Dan houden we alles in de hand. Maar ik denk dat we gewoon strenger moeten straffen. In Engeland hebben ze een hekje van 60 centimeter. Ja. En niemand haalt zich in het hoofd om over het hekje het veld op te rennen. Want dan kom je het voerveld nooit meer op.
0: Nee,
1: mensen moeten zich melden op een bureau tijdens de wedstrijd. En die blijven daar zitten. En als het afgelopen is, mogen ze weer weg.
0: Ja.
1: Dus, er zijn heel veel die zeggen, het is niet zo, strenge straffen.
0: Strenge straffen, dat is de oplossing volgens, volgens jou. Nou, goed, misschien luistert de KNVB en weet ik het allemaal wat ook nog wel mee. Zou mooi zijn. Strenge straffen dus, dat over vanavond. Toch best wel jammer, want de supporters, of het nou uit of thuis is, die maken toch de wedstrijd.
1: Ja.
0: En als je ze dan niet mee kunt nemen of om deze reden dus niet wil gaan. Ja, dat is
1: het is zonde, want onze supporters zijn gewoon een van de beste die we hebben in Nederland. En die doen het hartstikke goed en dan is het gewoon door en door zonder mij. Ja, zo'n club ook. 500, ik heb gelezen dat het 500 supporters zijn.
0: Ja.
1: Keer 30 of 40 euro is dat 20.000 euro voor Heracles.
0: Ja.
1: Wat niet doorgaat.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Dan
0: dus er is ook nog
1: een beetje bij, of weet ik het wat.
0: Ook nog een financiële stroom.
1: Ja. Niet alles is aan geld. Moet je voor geld maar door laten gaan. Maar als ik zie dat de spelers van 100 miljoen en 125 miljoen verkocht worden.
0: Ja, 8 miljard in totaal geloof ik op de transfermarkt, of niet?
1: Ja, het is mij om te gek af.
0: Gaan we het zo meteen ook nog even over hebben, over die transferperiode. En inderdaad, heel veel mensen die zeggen, er is belachelijk al die prijzen. Ja. Ben ik zo benieuwd, ook nog naar jouw mening. Eerst even wat anders, de open dag, die zit eraan te komen. En Ver Altiet, die is volgende week ook.
1: Ja, Ver Altiet is volgende week, 9 september. We beginnen om 1 uur. Van 1 tot 3:30. En dat is in Stadion de Vijverberg. En dat is de traditionele lunch met de selectiespelers en de staf.
0: Ja, want dat is elk jaar tijdens de seizoenstart, of niet?
1: Ja, ja, en dat had alles te maken. Dat doen ze elke keer. En de open dag, want dat wou ik zeggen. Het heeft alles te maken met het, het bestraten en het herindelen van de straten om het stadion.
0: Ja, want die zijn nogal druk bezocht tijdens die wedstrijden natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is allemaal volgende week en in het weekend uiteraard.
1: Woensdag 9 september.
0: Wat zei je? 9 september?
1: Ja, woensdag 9 september komt alle mensen, 55 plus.
0: Ver Altiet. En in dat weekend 12 september de open dag.
1: Ja, zaterdag 12 september.
0: Hey, zo meteen praten we nog even over die wedstrijd inderdaad tegen Heracles en over de transfermarkt.

0: De man die niet alleen ervaring heeft voor de tv, het bekijken van wedstrijden en het analyseren van wedstrijden, maar zelf ook heel vaak op het veld heeft gestaan. Kun je ze nog, heb je ze bijgehouden hoe vaak je eigenlijk op het veld hebt gestaan? Hoeveel wedstrijden je gespeeld hebt?
1: Ik denk rond 350 à 400.
0: Oh, dat zijn best wel wat wedstrijden. Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven?
1: Ja, dat was toen Johan Cruijff.
0: Ja? Ja,
1: dat was... op de Vijverberg.
0: Ja.
1: Ja, toen was hij net weer terug. En ja, dat was echt 12.500 mensen die waren er in het stadion. Ja. Waarschijnlijk nog meer. Ja. Ze hingen in de lampen en overal in de hekken. Nou, noem maar op. Ja, dat was wel iets... bijzonders.
0: Iets unieks ook. Ja. Wat tof, wat tof. En wanneer is dat geweest? Welk jaar ongeveer?
1: Even denken, dat was 78, rond 82, 82.
0: Oh joh, maar dat zijn wel mooie momenten die je natuurlijk nog steeds wel eens oprakelt, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, dat zijn echt bijzondere. Kijk, het gevoel wat Wim van Hanegem en zo.
0: Ja.
1: En natuurlijk Kieft, Lerby, Anezen, noem ze maar op.
0: Ja, ja. Ja, dat zijn mooie wedstrijden ook, denk ik, of niet? Ja,
1: ja, dat is hartstikke
0: mooi. Ik zie de lach al op je gezicht weer als je eraan terugdenkt. Het is mooi. Voetbal is sowieso een mooie sport. Ja. De scheidsrechter die kan een spel wel maken of breken, of niet?
1: Nou ja, ik heb afgelopen week heb ik me toch een beetje geërgerd aan de scheidsrechter. Van tegen Almere City. Eerst zelf ook. En, in mijn ogen, en ik was niet de enige, had hij gewoon een penalty kunnen geven. CQ ja. Moeten geven. En dan, je verliest de wedstrijd uiteraard niet door scheidsrecht.
0: Nee.
1: Maar op dat moment sta je nog 0-0. Kom je waarschijnlijk op 1-0 voor. Ja, dan krijg je toch een wat anders. En die scheidsrechter, dat was een dame. Ik vond ze echt niet zo heel goed fluiten. En die druif van... Nou, die hit zo.
0: Ja.
1: Dat is een speler van Almere City. En die jongen die bespeelde die scheidsrechter. En die kregen ook alle vrije ballen mee. En Ferdi Druijf is dat. Ja. Als ook aanvoerder. En dan denk je, ja, ervaring. En hij naartoe Poku. Ja, ja. En dat is een razendsnelle rechtsbuiten. En de tweede goal, de bal ging eruit.
0: Ja.
1: En er was één van of een speler, een wisselspeler, of een... trainer of begeleider gooide de gouden bal naar die speler. Die gooide in op rechts. Hij ging er vandoor. Zet de bal voor en was 2-1.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel heel frappant. Dat je dan op zo'n moment ook... Ja, dan word je eindelijk door mensen die op de bank ook alert zijn.
0: Ja.
1: Die gooien op gewoon rechts. Ja, die Poku is gewoon een geweldige voetballer. En een Ferdi Druijf ook. Hè, voor, en ja. Zeker voor de keukenkampioen divisie.
0: Ja, zeker. Ja. En als je dan dat soort kansen kunt krijgen en de scheids vindt het goed. Tenminste, ja, je zegt, die heeft niet echt fantastisch gefloten ook. En daar zou je dus best wel heel veel... misschien had het wel, had Raas wel 2 punten kunnen scoren, toch?
1: Nou ja, op 20 minuten van tijd stond het nog 1-1.
0: Ja.
1: Toen waren ze echt niet slecht. Eerst zelf ook toch wel redelijk wat kansjes gemist.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel jammer. Want zowel de links- als de rechtsbuiten, dat is onze Italiaanse vriend Finocchiario. En die speelde rechtsbuiten en linksbuiten was onze Finse linksbuiten was Mero. En die speelde echt goede wedstrijd.
0: Ja.
1: En die jongens die gaven de bal nog goed voor. Maar ja, we misten een paar mooie kansen. Ja. Keeper hield er ook wel vreselijk veel uit trouwens van hun. En nee, was jammer. Want nogmaals, 20 minuten vertijd, ik denk nou, we konden wel eens gaan winnen.
0: Ja, en dat wordt hem dus dan
1: toen
0: net niet.
1: Dan was het tik, tik, tik en ja, wat vier in.
0: Ja, ja, dat is dan wel weer balen. Dat is dan natuurlijk ook wel weer jammer. Ja, vanavond wordt er ook geen makkelijke wedstrijd. Dat zo meteen. Eerst nog even over die transfermarkt. Want die is afgelopen woensdag is die gesloten. Ik zei het van de week mooi van... Hè, dat is de markt waar je normaal naar je voedsel, je groente haalt. Is dit een markt voor spelers?
1: Ja.
0: Die verkocht en gekocht kunnen worden. Ik hoorde iets van 8 miljard euro wereldwijd... dat er verkocht is aan spelers.
1: Ja, het is tegenwoordig ook in de Saudi-Arabië en zo kunnen ze overal naartoe. En als je dan 8 miljoen of 10 miljoen per jaar verdient... Het is
0: belachelijk die prijs eigenlijk.
1: Het is gewoon van de gekken. Maar ja, die jongens doen het allemaal.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, geeft ze ongelijk.
0: Ja, ja, want het levert natuurlijk mooi geld op. Ja, ik hoor heel veel mensen zeggen, hadden we het net ook even over... van goh, hè, die stoppen op hun 40ste, hè, met een beetje geluk. Dan moeten ze ook binnen zijn. Dat is, vind, dan kun je daarna toch ook gewoon lekker aan het werk, of niet?
1: Dat lijkt mij wel. Het voetballeven, hè, dat je daar heel veel geld in verdient, dat zal allemaal wel. En sommigen die zeggen, ja, daar kan de hele familie ervan leven en zo. Maar het lijkt me heel, heel stug... dat je na je 35 of 40ste niks meer kunt doen.
0: Ja, geen enkels meer over, geen knie meer over.
1: Ja, dus, ja, je kunt altijd werken. Maar ja, nogmaals, ze hebben het niet meer nodig.
0: Nee, ja, want ze verdienen geld zat. Ik hoor heel veel mensen zeggen, hadden we het net ook even over, van goh, hè, die stoppen op hun 40ste, met een beetje geluk. Dan moeten ze ook binnen zijn. Dat is, ja, ik vind, dan kun je daarna toch ook gewoon lekker aan het werk, of niet?
1: Dat lijkt mij wel. Het voetballeven, hè, dat je daar heel veel geld in verdient, dat zal allemaal wel. En sommigen die zeggen, ja, daar kan de hele familie ervan leven en zo.

0: Daar veel verschillende meningen over. Mensen die zeggen, ja, de Graafschap heeft er niet alles uitgehaald. Toch nog best wel twee goede binnengehaald. Op het laatst ook nog Martens natuurlijk. En nu op huurbasis is de keeper van Ajax.
1: Die jongen die keepte de laatste keer toen ze hier hebben gespeeld hartstikke goed, vond ik. Ja. Goede keeper. En we hebben Nolan Martens. Nou, die heeft vorig jaar een goede indruk achtergelaten. Echt een goede rechtsback. Ik zei gekscherend, je kunt hem met mij vergelijken. Ja. Echt verdedigen wanneer het moet en aanvallen als het kan.
0: Ja, ja.
1: En dat doet hij perfect.
0: Goeie aanwinst dus.
1: Ja. En Joren Triep, ja, dat is een aanvallende middenvelder van Jong Sparta.
0: Ja.
1: Dat zegt me verder niks, maar Jong Sparta, die hebben altijd geweldig goede jeugd.
0: Ja, ja, en dus, dat gaat hij waarschijnlijk, of tenminste hopen we, ook laten zien bij de Graafschap. Ja. Staat hij vanavond ook in de basis?
1: Nou, ik denk Martens wel.
0: Martens wel, ja.
1: Dat denk ik wel. Aan de rechtsback, we moeten verdedigen. Dan moeten we zien dat we toch wat minder goals tegen krijgen. Dus ik verwacht wel dat hij speelt.
0: Kijk, en dat hopen dat hij dan vanavond lekker de stand op een 0 houdt. En dus dat het bijvoorbeeld een 0-2 wordt. Kan maar zo. Wat verwacht jij van de wedstrijd vanavond?
1: Nou, ik ga voor een gelijkspel.
0: Een gelijkspel.
1: Ik ga voor 2-2.
0: 2-2. Ik denk dat we dan al heel blij moeten zijn, want het wordt alles behalve een makkelijke wedstrijd vanavond. Dus in Almelo natuurlijk. Tegen Heracles. Of is het nou Heracles? Heracles, en je spreekt op 100.000 manieren uit.
1: Hetzelfde als Silvolde. De ene zegt Silvolde, de andere zegt Silvolde.
0: Ja.
1: Dat is maar. Iedereen mag het doen.
0: Ik zeg dan ook een gelijkspel. Ik denk 1-1. Daar moeten we heel blij mee zijn, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Want je krijgt nou Heracles uit. Dan ga je volgende week naar Emmen uit. Ook geen makkelijke. En dan NAC thuis.
0: Ja.
1: Dus het wordt een pittig programma. Het wordt echt tijd voor punten.
0: Ja, daar sluiten we mee af. Want dat is wat de Graafschap moet gaan doen. Punten halen. Hopelijk met 3 punten naar Doetinchem. Maar ja, dat wordt vanavond denk ik nog wel lastig. Wat denk jij dat het gaat worden? Laat het even weten. 06 47 47 00 22. Hein, dankjewel.
1: Yep.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Eerste weekend van september, bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit.
4: 12 podia.
3: 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en
4: gezelligheid.
3: Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem. Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life and Mobility.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Tijdens Open Monumentendag zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september 21 monumenten in Winterswijk te bezoeken. Onder meer 3 molens, 3 kerken, de 100-jarige watertoren en het vernieuwde Het Lappenschaar openen hun deuren. Bezoekers kunnen ook de toren van de Jacobskerk en de watertoren beklimmen. De 40ste editie wordt zaterdagochtend geopend in de Jacobuskerk, waar ook de Monumentenprijs 2025 wordt uitgereikt. Wichmond Vierakker heeft bij de provincie Gelderland ruim 377.000 euro aangevraagd voor een zogenoemde dorpendeal. Met het geld wil het dorp verschillende projecten uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren. Het grootste plan is de verbouwing van de sporthal tot een multifunctioneel centrum voor onder meer verenigingen, schoolmusicals en bijeenkomsten. Ook zijn er plannen voor een beweegplek, een moestuin bij basisschool De Garve en een welkomstboekje voor nieuwe inwoners. De Graafschap neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club boycott het uitvak nadat de autoriteiten in Almelo slechts 11 uur voor de aftrap een verplichte buscombi oplegden. Aanleiding is informatie over een mogelijke vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs. Naast supporters reizen ook geen clubofficials mee, behalve het team en de staf. De wedstrijd tegen koploper Heracles gaat wel gewoon door en begint om 8 uur. De uitzending van 8 Sport op Regio 8 start om 7 uur. De gemeente Aalten is op zoek naar de rechthebbenden van zo'n 700 graven of begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Van deze graven is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij de graven zijn daarom oproepbordjes geplaatst. Melden rechthebbenden zich niet, dan kan de gemeente grafstenen en overwoekerd groen verwijderen. De graven zelf worden niet geruimd. Inmiddels zijn al zo'n 200 rechthebbenden opgespoord. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.
9: Dan nog even naar de weg waar het best wel druk is. 466 kilometer aan files. Een aantal gemeld op de A12. Om te beginnen Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 12 minuten over 8 kilometer. Ook de andere kant op staat het vast. En moet je aanschuiven tussen de Duitse grens en Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven doe je een kwartier langer over. Sterkte als je in de file staat.
7: Sven Dimmendaal, Regio 8.

verwacht. De Spice Girls en Stop. Ja, zometeen. Als ik je binnen nu en... ja, heel flauw weer dit. Binnen nu en 7 minuten bel, win jij 2 kaarten voor de kermis in Gaanderen. Wil je daar nou nog kans op maken? Moet je nu kermis appen naar 0647470022. Bel ik je binnen nu en 7 minuten moet jij de telefoon opnemen. En ben jij erbij? We close.

0: 20 seconds. Ja, dat is niet veel, maar dat kan maar zo net genoeg zijn om het woord kermis te appen naar de studio. 06-47-47-0022. Dat was het nummer wat je moest appen. Wil je kans maken op kaarten voor de kermis in Gaanderen? Laten we even de achterhoeken induiken. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Nicky.
0: Nicky, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, ja, jij bent een van de vele appers die kermis heeft geappt naar de studio. Wat ben je op dit moment aan het doen? Ben je nog aan het werk? Ben je inmiddels al vrij? Heb je weekend?
1: Nee, ik heb al lekker weekend.
0: Ah, je hebt al lekker weekend. Goed zo. En ja, zit je nog op school of doe je een opleiding of werk je
1: al? Ja, nee, ik zit op school. Ik doe de kappersopleiding.
0: Kappersopleiding. Oh, wat goed joh. Dat lijkt me best een toffe en ook creatieve opleiding, of niet?
1: Zeker.
0: Kun je ook echt van die hele ingewikkelde... Soms zie ik wel eens als mensen een bruid hebben of zo, een bruiloft, ik noem maar wat. Zie je soms van die heel mooi opgesteekt haar. Kun jij dat ook?
1: Nee, niet heel goed, nee.
0: Oh, dat moet je nog leren dus.
1: Ja.
0: Kijk, nou ja, alles valt te leren toch, zo is het ook. Hey Nicky, jij hebt kermis geappt. Waarom wil jij heel graag naar de kermis in Gaanderen?
1: Nou ja, ik woon zelf in Gaanderen en nou, ik vind het het mooiste feest van het jaar eigenlijk.
0: Ja.
1: En het is gewoon een keertje lekker dichtbij, dus gratis kaarten kan ik altijd mooi gebruiken.
0: Kijk, fantastisch. En ja, ik heb hier twee kaarten liggen. Wie zou je meenemen?
1: Nou, gewoon mijn beste vriendin.
0: Kijk, dat is altijd gezellig toch?
1: Zeker.
0: Nicky, ik mag je feliciteren, want ik heb hier nog twee kaarten voor je liggen. En die zijn voor jou.
1: Top.
0: Ga ervan genieten. Maak er een fantastische week van. En nou ja, hou het beetje binnen de perk, hè?
1: Ja, nee, dat zal wel goed komen.
0: Helemaal goed. Nicky, fijn weekend. En de kaarten die komen jouw kant op.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 5 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning, aan de Honingklaver, zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door...
12: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Sven Dimmendaal.
17: Heb je nog vuurwerk in huis liggen? Dan kun je dat inleveren bij een vuurwerkbus. Mits het maar 45 minuten rijden is. En dat is vanaf hier niet te doen, kan ik je vertellen. Meer daar.

0: in de tijd met de muziek van Donna Summer en Could It Be Magic. Regio. Ja, dan moeten we het even hebben over vuurwerk. Een vuurwerkverbod, dat wil dus zeggen dat er dit jaar ook geen vuurwerk meer afgestoken gaat worden tijdens de jaarwisseling. Althans, ongetwijfeld dat er nog best wel wat de lucht in gaat, maar het mag officieel niet meer. Nou, vuurwerk is dus nu echt verboden in Nederland, maar juist in de Achterhoek is er nog maar weinig mogelijkheid om dat vuurwerk wat je nu nog hebt liggen in te leveren. De laatste restjes vuurwerk toch binnen te krijgen, rijdt er daarom een vuurwerkbus door Nederland. Ik zei dat het maximaal 40, 45 minuten mocht rijden zijn. Dat is niet zo, het is een schatting. Hoe lang je er maximaal ongeveer over zou kunnen doen om dat vuurwerk in te leveren in de Achterhoek. Dat is een beetje een schatting. Je mag er dus wel verder mee rijden. En dat zei ik dus net niet, dat dat niet mocht. Ja, het mag dus wel, maar de schatting is dus dat het maximaal maar 40 tot 45 minuten ongeveer rijden is. En of dat in de Achterhoek ook echt gaat lukken, Bart Solman legt het je uit.
1: Vrijdagochtend staat hij hier in Lochem. Later komt hij nog in Zutphen en nog in Enschede. En dan houdt het wel op voor de Achterhoek. Dat de Achterhoek zo'n blinde vlek is, komt volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid omdat die bus niet zomaar overal neergezet mag worden. De locatie moet geschikt zijn en er moeten aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden worden voldaan. Doel van de actie is natuurlijk dat het vuurwerk niet thuis blijft liggen. Volgens de woordvoerder van het ministerie is daar de eerste twee dagen al volop gebruik van gemaakt en is er meer dan 90 kilo vuurwerk ingeleverd. Hier in Lochem loopt het op vrijdagochtend ook wel aardig door. Maar wat je hier vooral ziet is het kleine spul. De rotjes, de kleine vuurpijltjes en zelfs sterretjes worden ingeleverd. Toch maar eventjes het vuurwerk ingeleverd?
2: Ja, we hebben het even ingeleverd. We hadden het al heel vaak tegen onze jongens gezegd, waar er nog vuurwerk liggen van hun. Van, wat doen jullie ermee? Of halen het een keertje op? Maar dat gebeurde niet. En toen lazen we dit in de krant en zeiden, nou is onze kans, we brengen het mooi weg. Zijn wij eraf en geen gevaar meer in huis.
3: Dit was dichtstbijzijnde. En ja, je moet er toch een keer vanaf, hè? Dus vandaar.
1: Wat had u allemaal nog liggen?
3: Nou, heel oud spul hoor. Een paar kleine flutdingetjes. Waar je niks mee kunt, wat niks voorstelt.
4: En elke keer dachten we, wat moeten we ermee, wat moeten we ermee?
3: Ja.
4: En toen lazen we dus daarin dat ze er hier inleveren konden. Nou, meteen naar zolder, weg met die rommel.
1: Is dat ook nog een beetje een voordeel dat het ook nog in de buurt was? Want ik kan me voorstellen.
2: Zeker. Als je naar Eindhoven moet rijden, hadden we het misschien niet gedaan. Maar dit was mooi in de buurt. We komen uit Laren, dus ja.
1: Uitgangspunt van het ministerie is wel dat je maximaal 45 minuten mag rijden om je vuurwerk in te kunnen leveren. We hebben de proef op de som genomen. Vanaf onze redactie in Ulft is Lochem, Zutphen en Enschede allemaal buiten de 45 minuten cirkel. De komende twee maanden rijdt de vuurwerkbus nog door Nederland. Hij komt dus niet meer in de Achterhoek. Maar als je je vuurwerk niet inlevert, je wordt ermee betrapt of je steekt het af, beginnen de boetes bij €100 en een aantekening op je strafblad.

Regio 8, Blondie, Denise, zo vlak voor je weekend. Aan het begin van je weekend, eet smakelijk als je al aan het eten zit en al weekend hebt. Doe je met de muziek van Regio 8. Ja, en mocht je nou dit weekend nog naar Duitsland willen gaan om te zwemmen, ja, dan heb je een probleem. Want het zwembad Bahia in Bocholt is sinds vandaag een week gesloten. Vinden grote schoonmaak, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden plaats. Niet iedereen was daarvan op de hoogte. Je leest het hele verhaal op regio8.nl of in de Regio 8-app.

bijkomen van je werkweek. Doe je met de muziek van Regio 8. Zometeen schuift hij weer aan onze weerboer van het Oosten, Gerrit Vossers. Hij heeft het laatste weerupdate voor je. Ja, en bijkomen van een goede, flinke werkweek. Een eerste werkweek misschien wel na de vakantie. Kan ik me heel goed voorstellen. Of een eerste schoolweek. Ja, er is maar één manier om echt, echt, echt lekker bij te komen. En dat is uiteraard even je ogen sluiten. Onder de zonnebank.

0: weer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus,
3: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life & Mobility.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo stond donderdag voor de rechter na een zwaar ongeval in Winterswijk vorig jaar. Volgens justitie reed ze onder invloed van alcohol en met snelheden tot ruim 130 km per uur tegen een boom. Twee inzittenden raakten daarbij zwaar gewond. Een van hen liep blijvend hersenletsel op. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 200 uur en een rijontzegging van 30 maanden. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De Graafschap neemt vanavond geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De club boycott het uitvak nadat de autoriteiten in Almelo slechts 11 uur voor de aftrap een verplichte buscombi oplegden. Aanleiding is informatie over een mogelijke vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs. Naast supporters reizen ook geen clubofficials mee, behalve het team en de staf. De wedstrijd tegen koploper Heracles gaat wel gewoon door en begint om 8 uur. De uitzending van 8 Sport op Regio 8 start om 7 uur. Wigmond Vieracker heeft bij de provincie Gelderland ruim 377.000 euro aangevraagd voor een zogenoemde dorpendeal. Met het geld wil het dorp verschillende projecten uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren. Het grootste plan is de verbouwing van de sporthal tot een multifunctioneel centrum voor onder meer verenigingen, schoolmusicals en bijeenkomsten.

0: toekomsten. Ook zijn er plannen voor een beweegplek, een moestuin bij basisschool De Garve en een welkomstboekje voor nieuwe inwoners. Tijdens Open Monumentendag zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september 21 monumenten in Winterswijk te bezoeken. Onder meer 3 molens, 3 kerken, de 100-jarige watertoren en het vernieuwde Het Lappenschaar openen hun deuren. Bezoekers kunnen ook de toren van de Jacobskerk en de watertoren beklimmen. De 40ste editie wordt zaterdagochtend geopend in de Jacobuskerk, waar ook de Monumentenprijs 2025 wordt uitgereikt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en in de app van Regio 8.
1: Ja, eens even kijken of hij al wakker is.
2: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
1: Gerrit, hallo, hallo.
3: Goedemiddag.
1: Wat was je aan het doen? Je bent normaal altijd lekker op tijd, maar nu kwam je net binnenstruimelen hier. Wat was je aan het doen?
3: Ja, maar als je niks had gezegd, dan had iedereen gedacht dat ik nu ook weer op tijd was. Dus,
1: Oh ja. Je bent ook op tijd, hè, toch? Dat is ook wel weer zo.
3: Ja, het is soms wel een beetje spannend, ja. Dan denk je, ja, 28, nou even gauw even dit nog wegleggen en dan ga ik er gauw in en dan is er onderweg weer wat en dan is het zo 17:31.
1: Ja joh, de tijd vliegt voorbij. Heb je al lekker gegeten of moet je zo meteen nog eten eigenlijk?
3: Nee, ik heb al goed gegeten. Ja? Dus,
1: wat heb je gegeten? Want ik kan nog wel wat inspiratie gebruiken voor zo meteen.
3: Nou ja, dus, we hadden vandaag wat lekkere kost. De dochter had gekookt en die had zelf 3 kinderen. En vrijdags eet ze vaak bami en zo, zulke dingen. Dus daar hebben wij ook gehad.
1: Lekker, lekker. Altijd goed zelfgemaakt bami, toch?
3: Ja, nee, is prima. Was helemaal top.
1: Kijk, genieten. Hey, ik hoop dat het weer ook genieten is de komende dagen. Dat ga jij ons vertellen, of niet, Gerrit?
3: Ja, nou ja, je hebt van de week ook al meer geluisterd. Dus je weet al wel dat het weekend beter zal worden. Maar vandaag en vooral vanmiddag trok het toch nog wel een stevige buienlijn over. Die ook nog wel een beetje regen met zich meebracht, moet ik zeggen. Maar voor die tijd was het best wel aardig. Want de temperatuur begon vanmorgen met 20 graden. En voor de buien uit was het ruim 22 graden. Maar toen eenmaal vanmiddag vooral wat regen viel en later die buienlijn overtrok. Ja, toen kwam er even behoorlijk wat neerslag in korte tijd naar beneden. En daarna ook nog wel een klein beetje regen. Maar je voelde al dat het wat af was gekoeld. Want de temperatuur zat na die buienlijn op 18, 19 graden. En uiteindelijk, wat is er gevallen? Groenlo had nog 7 mm en Hengelo Halle, die zaten tussen 8 en 10 mm. Doetinchem ook 10. Nou, Zelhem had ook 10 mm en zoveel viel er ook in Lichte Voorde. En als we wat de andere kant uitkijken richting Arnhem, daar was ook 7 mm gevallen. Dus al met al toch wel tussen de 5 en de 10 mm over het algemeen in de Achterhoek. Wat meer noordelijker van onze omgeving, daar trokken vanmorgen ook al wel wat buitjes over. Daar is tussen de 12 en 18 mm gevallen in de noordelijke provincies. Maar voorlopig zijn we van de meeste regen af, want op dit moment zijn er zelfs ook nog opklaringen. Er zijn wel wat mooie wolkenpartijen, maar de zon die probeert er af en toe al wat door te komen. En het is ook al een klein beetje rustiger geworden. En vanavond en komende nacht blijft het dan ook droog. We hebben wolkenvelden en opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 13. En morgen dan hebben we ook een dag met toch wel wat goede vooruitzichten. West tot noordwestelijke wind is er. Minder dan vandaag, maar wel over het algemeen matig. Windkracht 3 tot soms 4. En toch wel wolkenvelden, maar ook geregeld zon. En meest droog weer als helder in de middag. Er ontstaan wel wat stapelwolken. Misschien een heel lokaal buitje kunnen vallen. Maar de meeste plaatsen houden het gewoon droog. Ja, en de temperatuur zit dan rond de 21, 22 graden. Dat is echt het maximum. Maar het wordt nog wat warmer op de zondag. In de nacht naar de zondag kan het wel even aardig afkoelen naar een graad of 10. En zondag dan gaat de wind wat meer om naar zuidoostelijke richtingen. Is er ook wat minder bewolking en meer zon. En dan zullen de temperaturen oplopen naar 24 graden. En of het nog niet genoeg is, maandag doet er ook nog een schepje bovenop. Want dan is de wind helemaal zuidelijk. En dan zal het kwik ook snel oplopen in de ochtend. Na een graad of 5, 26 zullen we maandag zeker halen. Het is wel zo dat in de middag de wind wat omgaat naar zuidwestelijke richtingen. Komt er ook wat meer bewolking. Kan eind van de dag een enkel buitje opzitten. Maar dat is nog niet zo heel veel. Meer neerslag kunnen we vanaf dinsdag verwachten. Dinsdag in de loop van de dag en ook woensdag. Dan vallen er ook wat buien tussendoor, wat zon. En temperaturen die zijn dan overdag rond de 20 graden. En ik heb het van de week al vaker gezegd, 20 graden is ook een beetje normaal voor deze tijd van het jaar.
1: Kijk, lekker. Gerrit, nog weekendplannen? Of?
3: Nee, nog niet echt. Ja, we willen mais gaan hakselen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Dus dat zal het weekend, een groot deel van het weekend in beslag nemen. Dus als ik dan thuis kom, dan zitten de vensters zo haast wel zo ver dicht dat je meteen in slaap valt.
1: Ja, precies. Druk aan het werk dus dit weekend. Gerrit, dank je wel weer. En ik spreek jou volgende week maandag weer. Want dan val ik in voor Marcel.
3: Ja, tot volgende week. Goed gaan.
1: Goed gaan.

denk er liever niet aan. Donkere fietspaden, overlast door drugsgebruikers, verwarde of verkeerd begrepen personen, intimidatie op straat. Dat kwam naar boven tijdens 3 gespreksavonden over sociale veiligheid in de gemeente Doetinchem. Inwoners die deelden daar hun uiteenlopende situaties en plekken waar zij zich niet veilig voelen. Dat was dus allemaal afgelopen week in Doetinchem. En ik heb eigenlijk, dat brengt mij eigenlijk bij de vraag: zijn er plekken in jouw gemeente waarvan jij denkt, goh, daar kom ik liever niet, of daar, die plekken vermijd ik liever? Ja, de gemeentes die doen er alles aan om dat soort dingen tegen te gaan. Maar goed, dat wil niet zeggen dat dat overal zo is. Dus heb jij plekken in de gemeente waar je jezelf niet veilig voelt? Laat dat even weten.

appelsap in, Bob Marley in the Wailers, Could You Be Loved, theezakje, ja, het is wat je lekker vindt. Ik drink liever koffie, een stuk of 4, 5, 6, 7 per dag zo'n beetje, vind ik lekker. Ik ben echt een koffiedrinker, met heel veel melk dan. Dus cappuccino vind ik heerlijk, maar gewoon een zwarte koffie of espresso moet je me niet voorzetten. Goed, het is bijna 6 uur, zometeen na 6 extra veel muziek voor je. En ook live verslag vanaf de binnenstad in Doetinchem. Er zijn de stadsfeesten en Balthazar, die is daar. Dus je hoort hem zometeen live vanaf de binnenstad. En uiteraard vanavond vanaf 7 uur zijn ze bij je, de mannen van 8 Sport. De wedstrijd tegen Heracles Almelo. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Dat volg je dus allemaal hier op de radio. Voor nu, goed weekend. Tot zondag. En ik draai nog Shepherd voor je. Beautiful Something.

0: en 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door...
5: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 locations of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Stadsfeest in Doetinchem. Regio 8 is erbij.
1: Ja, tot zondagavond 9 uur doen wij live verslag hier op de radio. Maar ja, het allerleukste is om zelf te komen kijken. Goed, straks hoop ik een oud collega van mij te spreken. Adrienne Huizer, ken je die nog? Ja, die bijzondere nieuwslezeres. Werkt bij een Zweedse meubelgigant ergens in Duiven. Althans, de laatste 26 jaar dat ik haar gesproken heb. Ben benieuwd wat ze verder allemaal doet. Bij mij staat nu Jeroen en niet de eerste beste Jeroen.
2: Hoi, goeiedag. Alles goed?
1: Heel goed. Vrijwilliger van het Stadsfeest, maar in het dagelijks leven hele andere dingen.
2: Ja, onder andere raadslid, maar ook gastdocent. Of
1: raadslid?
2: Ja, raadslid hier in de gemeente, ja.
1: Je zit erbij?
2: Ja, ik ben al 9 jaar actief bij het Stadsfeest, dus ik ben lekker aan de slag.
1: Goed, maar na alle verkiezingen is het altijd even afwachten of ze je nog willen, of jij het nog wil natuurlijk. Hey, waar ben je vooral druk mee?
2: Ja, ik ben met het team communicatie bezig. Dus wij houden onder andere de website actueel, stadsfeestdoetinchem.nl. En de socials, waar je actueel ziet wat er allemaal te doen is.
1: Politiek, waar ben je daar weer druk mee? Vooral, waar zet je je op dit moment voor in?
2: Ja, de zomerreces is bijna is nu afgelopen.
1: Dus... Waar ga je binnenkort dan voor inzetten?
2: Ik denk het zwembad.
1: Het zwembad, ook zwembad. Roosgraden?
2: Roosgraden, daar moet wel wat mee gebeuren.
1: Wat moet er mee gebeuren volgens jou?
2: Ik denk dat we iets met nieuwbouw moeten gaan doen. Maar we hebben een combinatie met zorgwad en dat soort activiteiten wat we in één keer moeten gaan uitvoeren. Dus dat is wel een prioriteit wat ligt.
1: Veel gemeentes moeten die keuzes maken. Je hoort ook soms dat de baden gesloten moeten worden omdat het heel veel geld kost. Hoe belangrijk is volgens jou Roosgraden voor Doetinchem?
2: Ik denk heel belangrijk. Dus het wordt tijd dat we daar ook serieus mee aan de slag gaan.
1: Wanneer is het reces afgelopen?
2: Ja, nu ongeveer. Dus na het Stadsfeest.
1: Nu ongeveer?
2: Nu ongeveer. Ze hebben net gesprekken gehad. Maar na het Stadsfeest zit ik weer in het gemeentehuis in de avonden.
1: Helemaal goed. Nou, heel veel plezier. Geweldig ook dat je hier inzet, want het is een beetje ons feestje hier in Doetinchem. Hè?
2: Zeker. En iedereen is welkom natuurlijk.
1: Wil je meer weten over het Stadsfeest? Kijk op www.stadsfeestdoetinchem.nl. Ik meld mij over een half uur weer.
0: Stadsfeest in Doetinchem.

0: Stadsfeest in Doetinchem. Regio 8 is erbij.
1: Ja, regio 8 is erbij. Ik ga zo even zoeken. Van harte welkom. Het Stadsfeest 2026. En waar kun je niet mooier beginnen als op ons eigen Simonsplein. Waar, ja, niet normaal wat hier allemaal opgebouwd is en wat hier allemaal aan de gang is. De hele binnenstad is de komende 3 dagen één bruisend feest. Straks hoop ik Jeroen nog even te spreken. Is een van de vrijwilligers. Maar bij mij staat nu eerst Adrienne, die volop aan het likken is. Dat moet je even uitleggen, want dit is radio.
2: Dit wordt gênant. Ik heb gewoon een ijsje.
1: Ja, zo simpel is het, hè?
2: Gewoon een simpel soft ijsje. Lekker, man.
1: Wat doe jij precies bij het Stadsfeest?
2: Ja, dat vraagt iedereen schaf. Nee, ik doe de communicatie. Ik heb...
1: Communicatie?
2: Jazeker. Ik heb de krant geschreven die als het goed is iedereen in Doetinchem gaandere wil op de mat heeft gekregen. Als het niet zo is, dan staat hij sinds vanmiddag ook op onze website, dus dan kun je hem daar lezen. Er staat eigenlijk in wat er deze dag allemaal te doen is in de stad.
1: Ja, want wat doet iemand die vrijwilliger is bij de communicatie van het Stadsfeest?
2: Nou, die schrijft dus de krant en die maakt video's. Dus wij interviewen ook mensen die, hoe noem je dat? Bijvoorbeeld hebben we vanmiddag Daan gesproken van het jongerencentrum die bij de Urban Playground staat. En wat ze daar gaan doen.
1: Oké, waar kunnen de mensen die filmbeelden of die opnames terugzien?
2: Op onze website en voornamelijk ook op onze Instagram. En dat is eigenlijk gewoon Stadsfeest Doetinchem.
1: Heel simpel, kind kan er wel doen, Stadsfeest Doetinchem. Goed, het programma ook, ja, het is te veel om op te noemen.
2: Het is echt te veel om op te noemen. Ja, ik geloof dat we 10 podia hebben. En dan de rest nog wat er in de stad allemaal te doen is met los... 20 podia, daar staat iemand met handen te wijzen, maar meer dan 100 acts hoor ik in mijn linkeroor.
1: En natuurlijk op het Simonsplein, natuurlijk op de Boliestraat, natuurlijk in het Markt en Amplantsoen. Het is echt te veel en vervelend om op te noemen. Wil je precies weten wat hier allemaal is, kijk je gewoon even op www.stadsfeest.nl.
2: Nee, stadsfeestdoetinchem.nl.
1: Stadsfeestdoetinchem, oh, er zijn er meer,
2: ja.
1: Voor ons is er maar één natuurlijk, stadsfeestdoetinchem.nl. En je kunt natuurlijk ook gewoon voor de sfeer komen. Hè. Wat mij wel opvalt, er zijn heel veel oud-Doetinchemmers zijn al gearriveerd. Het is wel een beetje een volksfeest hier, hè?
2: Het is zeker een volksfeest. Het is net na je zomervakantie gewoon nog even met z'n allen samenkomen en die zomer heerlijk afsluiten.
1: Fantastisch. Stadsfeest 2026. Regio 8 is erbij. Tot zondag 9 uur.
0: Stadsfeest in Doetinchem.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: In de Achterhoek regelen we het samen.
8: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
9: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
10: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van 2 politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi, groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
17: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op KLM.nl.
21: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
22: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
21: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
12: Dit is Regio 8. Sport.
23: Vrijdagavond 4 september 2026. Een hele goede avond. Dit is 8 Sport tot 10 uur vanavond. We gaan volgen de wedstrijd van de Graafschap vanavond uit bij Heracles. De nummer 1 tegen de nummer 19. We hopen dat dat voor de Graafschap wat zelfvertrouwen gaat geven. Hoewel, als je tegen de nummer 1 moet, dan vraag ik mij dat af. En verder gaan we uitgebreid praten met Roy Bongers. Hij is voorzitter van Ulster Boys. We gaan hem het eerste uur alles vragen over het 75-jarig jubileum van deze club. Natuurlijk houden jullie ook op de hoogte van alle andere wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Dat zijn er 6 vanavond. En in de eredivisie, en dat is er 1. Dat allemaal, ik zei het al, tot 10 uur. Goedenavond.
24: Dit is 8 Sport met Fred Jansen.

0: En kwam onlangs een hele lange rij met platen tegen op mijn zolder. Daar zat deze ook tussen, met een 12-inch versie. Ja, ik heb onderhand zo ook maar weer een nieuwe pick-up aangeschaft. Ik denk, nou, dat gaat toch wel leuk worden om al die plaatjes weer een keer te draaien. Het ouderwetse vinyl. En daar was Abba er inderdaad eentje van. We gaan even kijken naar de wedstrijden van vanavond. Die gaan we allemaal volgen. En je hoort natuurlijk alle tussenstanden en ook de eindstanden vanavond rond 10 uur. De wedstrijden in de keukenkampioendivisie vanavond. Dat zijn Almere City tegen Jong Ajax, FC Emmen tegen Volendam, Helmond Sport tegen VVV Venlo, Heracles Almelo tegen de Graafschap, die wedstrijd die we live volgen hier, RKC tegen NAC Breda en Vitesse tegen Top Os. Dan één wedstrijd in de Eredivisie, die hebben we natuurlijk ook in het vizier, en dat is Sparta tegen PEC Zwolle. Goed, alle handelingen zijn afgedaan. We gaan lekker beginnen met onze gast Roy, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik kondig je al aan, Roy Bongers, voorzitter van Ulfse Boys. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Nou, het kan niet mooier, want je kwam binnen met een aantal mooie mokken van de club.
1: Nou ja, collectors item 75 jaar Ulfse Boys. Dat hebben we in de vorm gegoten van een koffiemok. Dus ik kan niet bij negen handen komen hier.
0: Nou, ik vind het helemaal top. Had niet gehoeven.
1: Nee, maar graag.
0: Daarom krijgen we ons een glaasje water. Dus.
1: Ja, lekker.
0: Hey Roy, welkom. Ik zei het, jullie club 75 jaar. Jullie hebben afgelopen weekend dat jubileum gevierd. Hoe hebben jullie het gevierd?
1: Nou ja, dat was een compleet weekend. We zijn afgelopen donderdag begonnen met een sponsoravond. We wilden eigenlijk dit hele weekend dermate inkleden dat wij voor iedere geleding binnen de club iets wilden doen. Hm. En dat is op donderdag begonnen met de sponsoren. Een leuke avond, er werd een quiz en alles erbij. En het netwerk, het sponsoren kunnen gebruiken om elkaar eens een keer weer te zien.
0: Ja.
1: De vrijdag hebben wij was in het teken van seniorenvoetbal. Al onze senioren, inclusief de dames elftallen, onderling gemikt. Tegen elkaar voetballen in een poolvormpje. En na de tijd gezellig samen zijn in de feesttent die wij 4 dagen hebben staan. De zaterdag overdag veel jeugdactiviteiten. Sport en spel en dat soort zaken. En bij voetbal wordt ook een feestje. Dus hebben we zaterdagavond gedaan.
0: Ja.
1: Met een ouderwetse kermisgevoel. Een grote band erin. En veel schik met elkaar hebben. En op zondag was er ruimte voor een tentoonstelling / reunie. Waarin met name ook oudleden er welkom waren. En een complete tentoonstelling neergezet is van 75 jaar Ulfse Boys.
0: Ja, al die activiteiten zijn geweldig. Maar ik vind zelf altijd zo'n tentoonstelling heel mooi. Omdat je dan echt een beeld hebt van de club door de jaren heen.
1: Ja, nee, dat hebben ze aardig zo keurig gedaan. Allemaal in verschillende soorten tijdszones. Hadden wij bij wijze van spreken van panelen met foto's en curiosa. Van oude bekers, sjaaltjes tot oude clubbladen van vroeger. Ja. En dat was ontzettend leuk om te zien. Ook voor jongeren eerlijk gezegd. Tegenwoordig foto's die zijn er in overvloed. Ja. Maar de foto's van vroeger die werden goed bekeken.
0: Ja.
1: En dat was echt leuk opgezet.
0: Ook de verhalen van toen denk ik. Hè? Zeker de oud-leden die nog allerlei dingen kunnen vertellen waarvan de jeugd denkt, was dat toen de tijd ook zo?
1: Of? Ja, gewoon veel anekdotes. Er komen natuurlijk ook veel oud-leden of gewoon leden die oud-spelers zijn. En het was wel leuk om te vertellen, er waren een aantal groepen die vroeger Heren 1 waren. En die kwamen elkaar dus op de reunie tegen. Nou ja, dan komt de ene anekdote naar de andere anekdote. En ze hebben nog nooit zo goed gevoetbald. Tegenwoordig is er niks. Vroeger was alles beter, bewijs ervan.
0: Ja,
1: nee, dat was ontzettend leuk. En daar hebben we het allemaal wel voor gedaan.
0: Ja, nou is dat niet zo makkelijk om alles te organiseren? Zijn jullie al maanden mee bezig? Is er een feestcommissie opgezet?
1: Nou ja, eigenlijk al een jaar mee bezig. We hebben bewust gekozen om alle activiteiten die we hebben een beetje te verdelen in werkgroepen.
0: Hmm.
1: Zodat iedereen van start kon gaan met zijn eigen thema, zeg maar. En daar heb je vrijwilligers voor nodig. Daar zijn we ontzettend blij mee dat we die wel hebben. Het is natuurlijk ook wel een mooie aanleiding om mensen te vragen. We maken er een leuk feest van met ons allen.
0: Ja.
1: Maar dus verdeeld in werkgroepen. En iedere werkgroep heeft zijn eigen thema georganiseerd. De sponsorcommissie voor de donderdagavond. De reuniecommissie voor het feest op zondag. Dus zo is het een beetje verdeeld.
0: Ja, dan heb je al die mensen natuurlijk hard nodig. Ik bedoel, hebben jullie genoeg vrijwilligers?
1: Wij hebben qua vrijwilligers dezelfde uitdaging als iedere vereniging, zegt dan maar even. Maar wij mogen op dit moment niet klaren. Zowel in de jeugd, met trainers-leiders, maar ook bij senioren. Kunnen we alles nu nog vullen. Maar het is lastig genoeg, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, een kenclub zoals bijvoorbeeld in Westervoort, waar ouders hun kinderen aanmelden. Er wordt wel gezegd van we verwachten ook wat van jou terug als ouder.
1: Ja.
0: Is dat bij jullie ook zo?
1: Nee, het is geen verplichting. Uiteraard is iedere vrijwilliger van harte welkom. Maar het is niet zo dat wij aan de poort zeggen van luister, je moet dit doen, je moet dat doen. Want over het algemeen vinden wij het prettig als iets uit vrije wil gebeurt.
0: Hm.
1: Dan heb je de meeste waarde aan de vrijwilliger. En tot op heden, nogmaals, kunnen we dat goed invullen. Maar we moeten wel waakzaam blijven. Dus iedere hulp is welkom. Maar om daar een verplichting op te leggen, dan ja, dat wordt voor ons gewoon heel erg lastig.
0: Dat
1: ja.
0: zijn al clubs die dat moeten doen, omdat het anders gewoon dat ze het niet meer rondkrijgen.
1: Nee, ik begrijp het maatschappelijke probleem. Ja. Dat is denk ik niet alleen bij de voetbalvereniging, maar dat is overal wel een issue. En nogmaals, ik kan hier kloppen op de tafel, maar wij mogen op dat moment, op dat vlak, mogen wij niet te overdreven klagen.
0: Nou, gelukkig. Ja. Je had het over de activiteiten van het afgelopen weekend, waar heel veel gebeurd is. Is er dit jaar nog verder wat staat te gebeuren? Of zeggen jullie nou, we hebben alles bewust in het ene weekend gevolgd?
1: Nee, officieel zijn we natuurlijk op 26 augustus waren we ook 75 jaar. Dus het viel perfect in het weekend samen. Bewust gekozen van, we starten met een groot jubileumweekend. Maar we zijn het hele seizoen 75 jaar. Dus er komen nog een aantal activiteiten in het seizoen waarin we aandacht geven aan het 75 jaar. Ik mag daar nog, of wil daar en kan daar nog niet zoveel over vertellen. Het is een beetje het verrassingseffect. Ja. Maar nee, we gaan echt het hele seizoen nog een aantal activiteiten ontplooien.
0: Oké, okay, we gaan zo nog even luisteren naar muziek. En we gaan straks eens even terug in de geschiedenis. Want er is wel het een en ander gebeurd bij de club. Ik zag een optreden van Normaal, zag ik staan.
1: Dat is ooit een keer bij het openluchtse theater geweest.
0: Dat ja, klopt. Dat ja. gaan we doen naar de volgende plaat.
1: Ja, heel goed.
2: Acht Sport. Voor sport uit de Achterhoek.

0: Dit is Regio 8, de avond van de Graafschap uit bij Heracles. Die wedstrijd begint om 8 uur. We gaan om 6:30 naar inderdaad Almelo om te kijken hoe het met Martijn is en met alle spelers van de Graafschap. Ja, ze hebben wat goed te maken naar aanleiding van de laatste weken. Maar de tegenstander is natuurlijk niet een van de makkelijkste. We gaan het straks allemaal horen van Martijn. We gaan nog even verder praten met Roy Bongers, voorzitter van Ulftse Boys. Roy, je hebt al even geschetst hoe het afgelopen weekend verlopen is. Alle activiteiten die jullie gehouden hebben. En je hebt nog een aantal activiteiten in petto, maar daar horen we misschien binnenkort meer van. Ik wil even terug in de tijd met de club. Want jullie zijn opgericht officieel, zie ik staan, 25 augustus 1951.
1: Ja, ik zei net 26 augustus, maar ik bedoelde dus 5 augustus.
0: Ja, oké, okay, ik zie het hier op mijn papiertje. Ja. Ik wist het ook niet. er is heel wat gebeurd in de jaren. Kun je wat hoogtepunten noemen? Je hebt zeker het een en ander gezien op die tentoonstelling. Misschien ook van oud-leden. Wat waren nou de hoogtepunten voor de club?
1: Nou, inderdaad, je zegt het goed. Op het moment dat je die tentoonstelling rondgaat, dan zie je ook foto's, et cetera, van tijden wie je A, zelf niet meer meegemaakt. Maar B, waar je ook heel veel verhalen niet van wist. Voor mijzelf weet ik dat wij, Ulftse Boys is ooit begonnen aan de Strang. Noemen ze op de Bult. Later zijn ze verhuisd naar de IJsselweide in de buurt van Gent. Ja. En in de jaren 80 weer terug naar Oer, zoals het hier bij ons heet, op het sportcomplex het Oerseveld. Ja. En daar is ook uiteindelijk ook een tribune gebouwd. Als extra voor de mensen bij het complex. En dat is allemaal gebeurd door vrijwilligers. En dat kan ik me vanuit de jeugd nog prima herinneren. Dat gewoon bij wijze van spreken iedereen die iets in de bouw kon opgetrommeld werd. Van tekenaar tot ontwerpen tot aan metselaar, et cetera, et cetera. En dat geeft wel een beetje aan dat met name voor Ulftse Boys het verenigen van het met z'n allen moeten doen en willen doen. Dat uitte zich een beetje in het bouwen van die tribune. Dat is wat mij bijgebleven is.
0: Ja, dat is wel mooi, hè? Als je die verhalen hoort van echt mensen die gewoon allemaal de koppen bij elkaar staken en zeggen, we gaan dit gewoon met elkaar doen.
1: Ja, die gewoon een club liever hebben, waar de club in het hart zit en gewoon dan ook hun werk doen. En dat vind ik mooi. En dat zag ik met het afgelopen jubileum weer terug. Je moet organiseren, je moet opbouwen, je moet het een en ander regelen. En daar zie je ook weer dat heel veel mensen van onderhoud tot aan andere vrijwilligers, horeca, ze dragen allemaal een steentje bij.
0: Nou, maar je kunt niet zonder, hè?
1: Nee, je kunt niet zonder en je moet ook niet zonder willen, want dat bindt de club bij elkaar. En dat is gewoon prettig om te zien. En die combinatie van wat in het verleden met de tribune heb gezien en nu in dit weekend, dat is denk ik waar de boys er goed in is.
0: Jullie hadden met het 25-jarig jubileum, dat is natuurlijk al een tijdje geleden, hadden jullie ook iets speciaals? Want jullie hadden een bekende speler over de vloer.
1: Ja, dat moest ik ook vanuit de tentoonstelling goed bekijken. Dat wist ik ook niet allemaal precies. Maar dat was Abel Lenstra, die heeft destijds een wedstrijd meegespeeld. En ook op de gevoelige plaat gezet. En dat kwam ook terug in de tentoonstelling. En dat zijn leuke momenten.
0: Hoe kwam dat hij vanuit het Friese naar jullie toe kwam?
1: Ja, dat moet je het antwoord schuldig blijven. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ergens was daar een link en er werd extra veel aandacht aan besteed. Volgens mij scoorde hij ook nog in die wedstrijd. Okay. Dat was een van de anekdotes. Maar we zijn al die jaren, hebben we altijd wel 20 jaar, 40 jaar, 50 jaar, altijd wel een reden gehad om iets te vieren. Dus met 20 jaar was dat ook zo. Of 25 jaar.
0: Normaal heeft opgetreden bij jullie?
1: Ja, in het verleden, naast het voetbal, de slogan van Ulftse Boys is meer dan voetbal alleen. En dat hebben we altijd gehad. Organiseerden we ook andere zaken, als er nou iets voor de jeugd was of iets in entertainment. En we hebben een aantal jaren concerten georganiseerd in het Openluchttheater in Genderingen. Hmm. En daar is normaal in de beginjaren ook eens een keer geweest. Toen waren ze nog niet zo heel erg beroemd en berucht zoals ze nu zijn. Maar dat is inderdaad destijds normaal geweest. Maar ook Herman Brood is er een keer geweest. Dus dat zijn wel leuke zaken om terug te kijken. En in de tentoonstelling zag je ook die affiches van vroeger, waar het gewoon keurig op stond. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
0: Als je kijkt naar het eerste elftal, hoe heeft dat zich de laatste jaren ontwikkeld? Een aantal keren gepromoveerd, gedegradeerd?
1: Ja, we zitten tussen de, bij wijze van spreken, vijfde en derde klasse qua niveau in. Vorig jaar hebben wij in de vierde klasse gepresteerd, omdat we het seizoen daarvoor zijn kampioen zijn geworden vanuit de vijfde klasse naar de vierde klasse. En het eerste seizoen zelf bovenaan gestaan. Dus we hadden zoiets van, nou, misschien kunnen we twee keer achter elkaar hetzelfde feestje vieren. Alleen het tweede seizoen zelf niet gered. En uiteindelijk in de vierde klasse gebleven. De heren elftal 1 staat er nu goed op. We hebben wat extra versterking gekregen. En dus ja, ik heb wel een goed gevoel voor dit seizoen.
0: Is dat de versterking van binnenuit de club? Vanuit de jongens onder 19? Of is dat van buitenaf?
1: En. Het is sowieso ook aanvulling van jeugd. Maar ook van een tweetal spelers die vanuit het verleden bij Ulster Boys gevoetbald hebben. En gewoon kwalitatief dermate goed waren. Doorgestoten zijn tot een hoger niveau. En uiteindelijk toch ervoor kiezen om wellicht hun laatste jaren van hun carrière nog bij de Boys te gaan voetballen. En, maar dat is voor ons een prima versterking.
0: Ja, want als je kijkt naar die leden, we hadden net over mensen die dan inderdaad ook wel eens een keer naar een andere club toe gaan.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen uit Ulft zelf heb je binnen de club zitten, als je dat ongeveer procentueel bekijkt?
1: Ik denk dat dat echt wel, dat komt tegen de 90% aan. Natuurlijk vliegen ook wel mensen uit en die blijven de club trouw. Maar ik denk dat het ergens tussen de 80% en 90% is.
0: Maar is dat echt iets voor het dorp? Ik had het laatst met de voorzitter, dat was met de trainer van VVG 25 erover. Dan heb je natuurlijk maar één of twee clubs in een plaats zitten. Ja, dan gaan mensen niet zo snel naar een andere vereniging zoveel kilometer verderop.
1: Nee, of je moet gegronde reden hebben. Soms heb je natuurlijk ook dat je een voetballer bent die wat hoger op kan. Nou, dan vind ik het alleen maar goed dat je het beste eruit haalt. In Ulft hebben we natuurlijk twee voetbalverenigingen. SIOC en Ulftse Boys. En we hebben omliggend ook nog de kernen die hun eigen vereniging zijn. Maar toch blijven mensen, denk ik, zo dicht mogelijk daar waar ze geboren zijn, waar ze wonen, willen ze een spelletje blijven spelen.
0: Ja, dus,
1: dat is wel procentueel is dat weer te herleiden dat we gewoon een grote groep uit Ulft hebben.
0: Ja, je noemde net al de andere vereniging hier binnen Ulft. Daar gaan we het naar de volgende plaat even over hebben. Want ik ben heel benieuwd hoe die samenwerking in één dorp gaat.
1: Oké.

0: Ja, we spelen hierin op de actualiteit, hoor. We hebben het over normaal en inderdaad, onze technicus zorgt meteen dat het liedje lekker op de radio komt. In de studio nog steeds Bo Bongers, de voorzitter van Ulster Boys. Ik zei net, we gaan het even hebben over de samenwerking met de verschillende clubs. Jij hebt natuurlijk één voetbalvereniging hier in Ulft zelf zitten.
1: Ja.
0: SDOIC, maar jullie hebben ook een samenwerking met andere verenigingen buiten Ulft.
1: Ja, we hebben een aantal jaren geleden al zijn we gestart met de eerste samenwerking. Omdat we toch met een toekomstperspectief wilden kijken van willen jeugdvoetbal ook voor onze eigen vereniging in stand houden. Dan wil je eigenlijk recreatief en prestatief op een goede verdeling hebben. Hmm. En we zijn destijds begonnen met onze buren te gaan samenwerken. Dat was GBVV uit Vasselde. En iedere keer zijn daar meerdere verenigingen bijgesloten in die samenwerking. NVC uit Netterden, VV Etten is aangesloten. Daar zaten wel jaren tussen uiteraard. Mm. SIOC, onze buurman uit Ulft, is toegetreden tot die samenwerking. En onlangs zijn zowel Genderingen en SVGG uit Mechelen toegetreden. En we hebben nu een nieuwe entiteit genaamd Joy 26.
0: Ja,
1: en daar, dat is het eerste seizoen waarmee ze het dagelijks zien, zeg dan maar even. En morgen is daar de openingswedstrijd van.
0: Kun je daar iets over vertellen, over dat ontstaan van Joy 26? Hoe ging dat?
1: Nou ja, we hadden natuurlijk al een samenwerking van 5 verenigingen. En Mechelen en Genderingen hadden ook een samenwerking. Nou ja, iedere uitdaging die wij destijds hadden als eigen club, die hadden Mechelen en Genderingen ook. Dat de aantallen in leden, in de jeugdleden niet meer werden. Je wil toch een goed voetbalaanbod kunnen bieden. Dus uiteindelijk kwam daar de vraag van om eventueel aan te sluiten bij de samenwerking van de 5 verenigingen. En dat hebben we gedaan met ons allen. En dan ontstaan er 7 verenigingen. En dan is een beetje de vraag, want destijds, toen we met 5 verenigingen samenwerkten, daar zat de naam op van Ulster Boys, SUC en al de verenigingen kwamen achter elkaar. En uiteindelijk hebben we besloten van we moeten dat misschien gieten in 1 nieuwe entiteit, 1 vereniging, of 1 stichting in dit geval, onder een andere naam. En zo is dat ontstaan. En dan ga je een traject in met betrekking tot naamgeving, tenue, et cetera, et cetera. Daar hebben we zoveel mogelijk onze leden in betrokken om daar keuzes in te maken. De leden van alle 7 verenigingen. En uiteindelijk is daar Joy 26 ontstaan.
0: Maar het is eigenlijk een hele nieuwe groep, zeg maar.
1: Ja, het is een nieuwe entiteit. Ja. Waarbij het voordeel is dat de leden van iedere vereniging wel lid blijven van hun eigen vereniging. Dus het is niet zo dat de leden afscheid nemen van hun vereniging. Nee, je blijft gewoon lid van je moedervereniging, maar je voetbalt onder de vlag van Joy 26.
0: Ja, hoe ging dat met de KNVB? Was de KNVB daar heel enthousiast over?
1: Ja,
0: de
1: KNVB was daar wel enthousiast over. Met name omdat er 7 verenigingen betrof. Dat is toch, heb je een clubje met bij wijze van spreken 7 eigenwijze voorzitters, die allemaal aan 1 tafel hetzelfde moeten vinden. En dus de KNVB was daar wel in die zin happy mee. Ik denk uiteindelijk dat de KNVB het liefst allemaal afzonderlijke verenigingen wil hebben. Maar het voetballandschap laat dat niet toe. Ik bedoel, de leden staan onder druk. Dus dan moet je elkaar samen opzoeken en samenwerken. En uiteindelijk hebben we daar prima met de KNVB ook afspraken over.
0: Nou, dat gaat dus nu allemaal starten.
1: Ja.
0: Wat verwachten jullie ervan?
1: Nou ja, vanuit de verenigingen is uiteraard ook binnen Joy een eigen bestuur opgestart. En daar zitten allemaal componenten, maar poppetjes, zeg maar even, van de moedervereniging in. Dus wij zijn daar ontzettend enthousiast over en we zien het graag dat Joy 26 een succes wordt. Ja. Tot op heden zie je gewoon dat het enthousiasme goed is. Leden hebben een keuze gemaakt in kleding en naam. En nu wordt het tijd om te gaan voetballen.
0: Hoe kwam die naam eigenlijk tot stand? Joy is natuurlijk een vrolijke naam. Dus,
1: Joy is mijn naam in het Engels, staat voor geluk en plezier, zegt hem even. Ja. Maar het is ook een soort verbastering van jeugd Oude IJsselstreek.
0: Okay.
1: En daar komt dat vandaan. En dat is door een van de leden, door de enquête die we uitgeschreven hebben, is dat verzonnen. En uiteindelijk is daar een stempel op gegeven.
0: Maar die gaan ook echt competitie spelen of is het toch meer recreatief? Om het even helder te krijgen.
1: Nee, het is ook zeker competitie. Ja hoor. Ja, okay. Het is gewoon een vereniging binnen de competitie.
0: En die wordt gewoon ingedeeld. Beginnen in de laagste klasse?
1: Nee, we kunnen van tevoren had je in kunnen schrijven wat het niveau van de klasse zou worden. Hmm. Want ook de 19-1 en de 17-1, die zitten echt wel op niveau te voetballen. Dat kan ook omdat je veel leden hebt. De vereniging bestaat uit plus minus 600 leden, de jeugdvereniging. Dus daar kun je echt wel de mix tussen recreatief en prestatief kun je prima verdelen.
0: Nou, dat is mooi. Ik ben heel benieuwd over een half jaar misschien dat we een keer een afspraak kunnen maken om met mensen van Joy erbij om eens te kijken hoe is dat gegaan tot
1: nu toe. Joy heeft

0: natuurlijk zijn eigen entiteit, dus zijn eigen bestuur. Dus dat is prima om ook die mensen aan te laten sluiten. Heel goed.
1: Ja, laten we dat rond de winterstop even
0: afspreken. Ja, dat is goed.
1: We gaan nog even luisteren naar muziek. En ik ga ook even naar de techniek kijken of we al een verbinding hebben met het stadion in Almelo. Dat is nog niet zover. Dus hier op Regio 8. Ik ga even kijken, jongens. Ik kan niet eens lezen. Ik heb de leesbril nu op. Zeg maar.

0: Regio Hart met Ilse de Lange. Het is 7:55, nog 25 minuten voor de wedstrijd van de Graafschap uit bij Heracles Almelo. Maar we gaan eerst even naar een van de spelers, want Nolan Martens die wilde deze zomer vooral één ding: spelen in de Eredivisie. Dat lukte uiteindelijk bij Excelsior niet zoals hij had gehoopt, waardoor hij terugkeerde naar zijn oude vertrouwde club, de Graafschap. Daar voelde hij zich naar eigen zeggen weer een beetje thuis, al stapt hij wel in een ploeg die moeizaam aan het seizoen begonnen is.
1: Ja, ik heb het hier naar mijn zin gehad. Ik ken heel veel jongens. Ik ken de omgeving. Ik ken de trainer. Eigenlijk is het wel een soort van thuiskomen, ja.
2: Waarom is het al zo lang geduurd?
1: Ja, omdat er een aantal dingen... Ik speelde eigenlijk gewoon eerst bij Excelsior. Het ging allemaal goed. Kwamen we niet helemaal overeen over wat... Ik wou natuurlijk spelen. Zoals elke voetballer wil natuurlijk. Het uitzicht bij de club was niet zo. Dus dan was het voor mij...
2: Boah, die Nolan mag als beste speler niet.
1: Dus dan was het voor mij duidelijk. Dan hebben we een oplossing gezocht. Was dit de oplossing? Was dit de juiste oplossing?
2: Zag dat de teleurstelling een beetje dat dit dan de oplossing is?
1: Ja, 100%. Ik denk, vorig jaar kwam ik naar hier met het idee om mezelf beter te maken. Heb ik zeker ook gedaan. En om dan de stap te zetten naar Eredivisie voetbal. Die stap heb ik gezet. In de pre-season heb ik eigenlijk alles daarvoor ook gedaan. Mijn eerste wedstrijd ook gestart. Dus het ging allemaal goed. Maar dan is het niet zo. Dan moeten we ook weer door. Dus dan verzacht het zeker de pijn dat ik terug hier kan voetballen en hier voor de club kan spelen.
2: Ja, je komt natuurlijk wel in een iets andere situatie terug. Vorig jaar begon je eigenlijk best wel hoopvol met z'n allen aan de play-offs. Uiteindelijk eindigde dat een beetje in een deceptie. Dit seizoen komt het ook nog een beetje moeilijk op. Hoe is het dan om op zo'n punt bij een club in te stappen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het voor mij gewoon... Heb ik daar niet heel veel aandacht aan besteed. Ik denk dat het voor mij de visie van de club heel mooi is. De club zelf. Hoe dat ik mij hier verder kan ontwikkelen is denk ik het belangrijkste. En op die manier help ik ook de club. Ik denk dat ik er heel positief in sta.
2: Wat trekt je dan zo precies aan de Graafschap?
1: Nou, ik denk dat ik de club zelf een heel, heel mooie club vind. Ik heb hier drie, vier maanden eigenlijk met heel veel plezier gezeten. Leuke jongens, leuke omgeving, leuke sfeer. In het stadion is het altijd heerlijk om te voetballen. De supporters geven mij heel veel liefde. En die probeer ik hun ook gewoon terug te geven. Ik denk dat zij mij ook graag hebben door mijn inzet. En dat is iets wat ik van mezelf heb. Door hun wil ik me ook nog meer laten zien. Dat is alleen maar mooi.
2: Als ik zie wat er bij is gekomen zomer op jouw positie, dan denk ik dat er best wel een hevige concurrentiestrijd kan ontstaan dan vorig jaar.
1: Ja, klopt. Vorig jaar was er eigenlijk... Was er eigenlijk niet echt een concurrentiestrijd. Maar ik denk dat het alleen maar mooi is om concurrentie te hebben. Dan maak je elkaar ook beter.
2: Morgen in de basis?
1: Dat is nog niet bepaald, eerlijk gezegd. Ik hoop het wel.
2: Ja, van die kant heb je dan mazzel met blessures ook.
1: Dat klopt. Het liefst hebben we gewoon iedereen fit in de groep. Ik hoop dat dat snel gebeurt. Is het aan mezelf om mij te tonen dat ik hier in de basis wil staan.
0: En je hoorde verdediger Nolan Martens in de wind. Gesprek met Bart Solman. We gaan naar het stadion. We gaan naar het stadion van Heracles Almelo. En daar zit voor ons Martijn Berkenveld. Martijn, goedenavond.
3: Goedenavond inderdaad.
0: Ja, Martijn, het is een bijzondere wedstrijd. Want de Graafschap op 1 punt. De nummer 19 in de keukenkampioendivisie. Heracles de nummer 1. Is het eigenlijk niet een heel lekker moment voor de Graafschap om meteen tegen de nummer 1 te spelen? Of misschien juist wel?
3: Ja, dat zou kunnen, want ik hoorde toevallig afgelopen week, voor de mensen die dat leuk vinden van podcast houden, Raymond Willemsen, de clubwatcher die namens de Gelderlander altijd de Graafschap volgt, die doet samen met Jasper Hazelaar, die kennen we ook nog van Regio 8 denk ik.
0: Zeker.
3: Maakt hij een podcast over de Graafschap. En ik hoorde ze erin wel zeggen dat ze vorige week de wedstrijd tegen Almere City wel een van de beste wedstrijden vonden van de Graafschap. Ja, resultaat dan niet, maar qua voetbal wel. Dus ja, heel... misschien zit de Graafschap ook wel gewoon in de positieve flow en begint het nu allemaal te lopen. Dat is misschien een beetje wishful thinking. Dan krijg je natuurlijk vandaag wel gelijk een zware tegenstander voor de kiezer. Maar ja, aan de andere kant, die hebben dan vorige week wel gewonnen. Of ze hebben eigenlijk alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. Maar afgelopen week tegen FC Eindhoven. Maar om nou te zeggen dat dat een enorme topwedstrijd was. Nee, eigenlijk ook niet. Dus ja, wie weet liggen er wel kansen. Tegelijkertijd moet je ook constateren dat de transfermarkt nu gesloten is. En ik zal zo dadelijk even met u doornemen welke spelers er allemaal gekomen zijn. Dan heb je een klein beetje een overzichtje. Waarschijnlijk kent u ze allemaal toch. Met andere woorden, Thomas Duivenvoorde heeft nu alle puzzelstukjes die hij nodig heeft om een puzzel te gaan leggen. En zullen die spelers nog wel op elkaar ingespeeld moeten gaan raken. Dus dat wordt misschien nog wel de grootste uitdaging. Het kan een boel kant op. Ze doen beneden hier in de persruimte hebben ze een polletje gedaan. En daarbij heb ik ingevuld dat het waarschijnlijk met de rust 1-0 voor Heracles is. En dat het uiteindelijk 2-2 wordt.
0: Kijk, daar hou je aan. Dat zou heel mooi zijn toch om tegen de nummer 1 gelijk te spelen. Maar dat is misschien een beetje voorbarig. Hey, als je naar de nieuwe trainer kijkt. Hè, bedoel, als een nieuwe trainer meteen bij een club wat mindere punten haalt. Kijk naar Correa bijvoorbeeld bij FC Utrecht. Dan zijn er meteen mensen die daar een mening over hebben. Wat is jouw mening? Moet deze man gewoon echt de tijd krijgen? De eerste periode is natuurlijk niet meer haalbaar. Maar een tweede of een derde periode bijvoorbeeld?
3: Ik vind zeker dat je Thomas Duivenvoorde de gelegenheid moet geven. Ik denk misschien dat het ook voor hem een valkuil is geweest in de afgelopen maanden. Dat hij misschien wel heel erg eager is geweest om zichzelf te bewijzen hier. Dat hij ook onder het juk van Marinus Dijkhuis er vandaan heeft moeten kruipen. Want die verhalen gaan ook. Dat Dijkhuis en hij nou niet echt een heel erg warm koppel waren. Dat Dijkhuis een veel voorzichtigere speelstijl voorstond dan dat Duivenvoorde eigenlijk wilde spelen. En Marinus Dijkhuis is ook gezegd hebben, nou wacht dan maar mooi even mee tot je zelf aan het roeren staat volgend seizoen als ik weg ben. Je ziet de hand van Duivenvoorde zie je wel. Maar tegelijkertijd weet je ook dat hij met die speelstijl heel veel risico's neemt. Dat hebben we in de eerste wedstrijden ook wel een beetje gezien. Maar toch, ik kan me voorstellen dat het zou kunnen werken. Heb je natuurlijk ook gelijk weer de pech dat je veel blessures hebt. Dan is het de volgende vraag, is dat pech? Of heeft dat ook te maken met de intensiteit waarmee je zelf de jongens het veld instuurt bij de trainingen? Dus ja, ik denk dat je hem echt nog even de tijd moet geven. Er lopen ook een boel mensen te klagen over het transferbeleid bij de Graafschap. Met al dat geld wat ze het afgelopen seizoen binnen hebben gehaald, hadden ze daar nou niet nog wat betere jongens voor kunnen binnenhalen. Ineens bijvoorbeeld de Mark Diemers. Ze zeggen dat hij niet wilde komen omdat het een privé dan niet goed uitkwam. Maar ja, als de zak geld waar je mee zwaait maar groot genoeg is, dan komt hij echt wel, denk ik. Dus ja, er spelen een heleboel dingen bij de Graafschap. Maar als ik eerlijk ben van wie moet daar dan voor hangen op het moment dat het hier niet goed zou gaan, dan denk ik niet dat Thomas Duivenvoorde de eerste is die eruit moet schoppen.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Deze man moet gewoon lekker de tijd krijgen. Maar goed, hoe vaak heb je in het voetbal heel lang de tijd? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Ik zie de trainer van Wilfse Boys ook knikken van ja, dat is inderdaad een feit, ja gewoon.
3: Ja, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik vind zeker dat Thomas Duivenvoorde een kans verdient. Hij heeft een visie. Tegelijkertijd moet je ook realiseren, hij heeft tot nu toe bij goede amateurverenigingen getraind. En daar heeft hij gewoon heel erg veel gewonnen. En nu kom je bij een profclub waar de hazen misschien wel een klein beetje anders lopen. Waar er veel meer druk op ligt. En waar je dus ook wel eens een keer onderuit kunt gaan. Hoe ga je daar dan mee om? En als ik heel eerlijk ben, ik gun Thomas Duivenvoorde echt het allerbeste. Dus ik hoop eigenlijk dat hij niet straks een keertje gruwelijk onderuit gaat. En dat hem dan zo'n deuk in zijn zelfvertrouwen oplevert dat hij straks weer ergens een derde klasse gaat trainen. Dat zou zonde zijn.
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Martijn, daar laten we het heel even bij. We gaan nog even verder praten met de voorzitter van Ulster Boys. We gaan jou straks weer spreken met de opstellingen van beide teams. Dat was Martijn vanuit Almelo. Hij heeft al opgehangen. Die is lekker aan de koffie, denk ik. We gaan nog even verder praten met Roy Bongers, de voorzitter van Ulster Boys. Roy, we hadden het net even over de jeugd. Hoe belangrijk is de jeugd bij jullie? Zeker als je ook naar de doorstroming kijkt naar de hogere seniorenteams.
4: Nou ja, allereerst belangrijk. Jeugd is altijd belangrijk. Valt ook bij ons in de gemeenschap, dus daar wil je iets voor bieden. En uiteindelijk is het het meest mooie dat jeugd doorstroomt naar senioren. In het model wat we nu met de entiteit van Joy hebben, Joy 26, is dat heel goed mogelijk. Want de leden binnen de jeugd blijven lid van je eigen vereniging. En dan is doorstromen naar de senioren belangrijk. Is niet altijd even makkelijk. Vaak ook een natuurlijk moment voor leden, voor jeugdleden, om te zeggen ik stop met voetballen.
0: Ja.
4: En dat is jammer. En dat proberen we zoveel mogelijk natuurlijk in stand te houden. op het moment dat je kwaliteit hebt, kom je al snel in beeld voor het eerste elftal. En daar is de doorstroming, daar mogen we echt niet op klagen op dit moment. Daarnaast is het net zo belangrijk dat de wat mindere bedeelde voetballers ook gewoon in de lagere elftallen hun ding blijven doen. En sinds een paar jaar hebben wij ook een zaterdag team, waar met name jonge jongens door blijven voetballen op de zaterdag. Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk.
0: Ja, dan heb je ook nog een dames 1 team.
4: Ja, we hebben dames 1 team en 7x7 vrouwen. Hebben vanuit de historie altijd een grote meidenafdeling gehad. En dat resulteert zich altijd in een vast dames 1 team. Groot team, groot aantallen, kunnen er net geen 2 elftallen van maken. Maar daarnaast hebben we wel een 7x7 vrouwen team op vrijdag. Dus ook de dames binnen onze vereniging zijn goed bedeeld.
0: Ook seniorenteams?
4: Ja, 2 seniorenteams dus.
0: Ja. Oké. Dat klinkt wel
4: uitgelegd. Seniorenteams bij de heren. Ja, daar hebben we de 5 van, ja. Inclusief de 45 plus. En we hopen dat we daar die aantallen voorlopig blijven houden.
0: Nou, je bent nu een voorzitter van een vereniging die 75 jaar bestaat. Dat is extra trots. Is het altijd leuk om voorzitter te zijn?
4: Nou ja, als ik heel lief zou zijn, een antwoord moet geven, zeggen, is het altijd leuk? Nee, ja. Nee, niet. Nee. Alleen, het is een eervolle baan, sowieso. En, maar 9 van de 10 keer is het leuk.
0: Neem je alle dingen, alle beslommeringen van de club ook altijd mee naar huis? Of?
4: Maar niet op een vervelende manier. Ik bedoel, ik slaap nog prima, dus daar is niks mis mee. En, maar ook gewoon binnen ons gezinsleven hoort voetbal is een onderdeel van. Ja. Ik heb 2 zoons die voetballen bij de club. Vanuit het verleden is onze familie verbonden aan de club. Dus dat is geen straf om het daar af en toe over te hebben.
0: Is het daarom ook zo leuk om voorzitter te zijn, omdat je al zoveel jaar bij de club zit en al in allerlei functies eigenlijk?
4: Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, je wilt iets doen voor de club. En in welke vorm maakt mij ook eerlijk gezegd ook niet zoveel uit. Ik bedoel, of het nou voorzitter is of bestuurslid, TC, maar ook trainer. Dat heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Je kunt iets doen voor de club en dat vind ik belangrijk. En je moet toch met z'n allen doen. En dat daar nu een sticker voorzitter op staat, dat is wat het is.
0: Ja. Ja. Nou, klinkt heel positief. Hey, ja, andere belangrijke zaak bij de club zijn natuurlijk de financiën. Je noemde straks al dat er een sponsorenavond was geweest in het kader van het jubileum. Hebben jullie genoeg sponsoren of kunnen jullie nog mensen gebruiken?
4: Nou ja, sponsoren kunnen we altijd gebruiken. Daar is niks mis mee. Maar de afgelopen sponsoravond liet ook wel zien dat we een zeer hechte groep sponsoren hebben. Maar dat er ook steeds een nieuwe aanwas komt. We hebben jarenlang een sponsorcommissie gehad met 5, met alle respect, oud-gedienden. Die hebben vorig jaar afscheid genomen. En dan is het altijd lastig om te kijken van nou, wie neemt dat stokje over. En we hebben nu een groep van 7 boysmensen, voetballend en niet voetballend, maar allemaal met een boyshart. 7 jonge jongens in de leeftijd van tussen de 30 en 40 jaar. Die op dit moment die sponsorcommissie helemaal invullen. En die boren ook een ander netwerk aan. Dus naast dat je je bestaande sponsoren behoudt, komen nu toch andere sponsoren in beeld. En dat is prettig, want dat genereert toch een paar centjes. En dat is ontzettend belangrijk voor de club.
0: En dat kan geld zijn natuurlijk voor allerlei zaken rondom de club. Maar dat kan ook zijn voor het sponsoren van ballen of wat dan ook. Of?
4: Nou ja, alles wat een voetbalclub nodig heeft, komt aan bod. We zeggen nooit tegen de sponsor, jij moet dit doen en jij moet dat doen. Helemaal niet. We zijn al lang blij dat ze iets doen. En het is aan ons om daar een evenwichtige verdeling in te maken. En het huishoudboekje van de club moet gewoon goed blijven. En dat is inkomsten van de sponsoren zijn daar een onderdeel van.
0: Ja. Ook iets heel belangrijks bij alle clubs is eigenlijk alle regels rondom normen en waarden. Ik bedoel, ik zie het bij allerlei voetbalverenigingen, zie ik dat als je het terrein binnenkomt, hangen er al borden van bij onze vereniging is dit de afspraak. En dan zie je een heel lijstje met punten. Dat is bij jullie denk ik net zo belangrijk, hè?
4: Nee, net zo belangrijk. Ik bedoel, het wordt ook door de KNVB ondersteund. Ik denk dat dat niemand daar oneens mee kan zijn dat je je gedragen moet op het veld. Dat we de normen en waarden gewoon hoog hebben zitten. Tuurlijk gaat het wel eens een keer mis. Voetbal is een spel met emoties. Ja. Maar dat is voor ons wel belangrijk. Je gedraagt je gewoon. En,
0: of het nou tegen de tegenstander is, of in het publiek, of naar de scheidsrechter.
4: Of wat dan ook allemaal. Ja. Maar goed, we zijn allemaal voetballers. Het kan eens een keer net iets over het randje gaan. En, maar liever niet.
0: Nee. Het grootste probleem wat ik altijd ervaren heb zijn de grensrechters. Zeker van de eigen vereniging. Ja. En alle discussies die je daaromheen krijgt. Ja, ik weet dat je kunt niet overal in alle klassen natuurlijk neutrale grensrechters hebben. Maar dat blijft gewoon een probleem. Hè? Dat de thuisgrensrechters altijd allerlei reacties oproepen bij de tegenstander. En
4: ja, als het dan maar bij iedere thuisvereniging zo is, dan is het in balans. Want je moet uit en thuis. Dus dan is het dan niet zo'n groot probleem. Maar nee, dat is wat het is. En soms brengt dat ook wel eens een beetje charme van de lagere seniorenvoetbal, zegt hij maar even. Maar tuurlijk, dat is, bij Ulster Boys kan het ook wel eens een keer voorkomen.
0: Ja, waar niet?
4: Ja,
0: Maar belangrijk dat die normen en waarden bij jullie ook hecht hoog in het vaandel staan.
5: Uiteraard.
0: Hey, we hadden het straks al even over in ons tussengesprekje over het volgende jubileum. Je zei misschien met 80. We gaan het gewoon weer lekker vieren. Hoe zie jij Ulster Boys over 5 jaar?
5: Nou ja, over 5 jaar zijn we nog steeds de club zoals we er nu voor staan. Liefst met nog wat meer leden, omdat je wellicht wat natuurlijke aanwas hebt door ook wat woningbouw wat bij ons in de regio plaatsvindt. En wij zijn een gezonde club, we zijn financieel gezond. Moeten wel waakzaam blijven, zo simpel is het. Iedere euro die er binnenkomt, die proberen we op een goede manier uit te geven. Maar ons 80-jarig jubileum gaan we echt nog wel vieren. Dit weekend hebben we ook gewoon gezegd, we gaan naar de 100 jaar, naar de volgende 25. Hmm. Maar ook 80 en 85 en 90 mag je gewoon prima vieren. En ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen.
0: Nee,
5: als je gewoon blijft samenwerken, daar waar het nodig is om samen te werken, om te blijven doen, kun je nog steeds je eigen entiteit houden.
0: Nou, dat is mooi. Ja. We gaan zo nog even afsluiten. We gaan nog even naar het stadion in Almelo. Martijn, je hebt voor ons vaste opstellingen van Heracles en van de Graafschap.
6: Ja, nou, het zegt inderdaad. Goed, daar zit aan de zijde van de Superboer niet zo gek veel verrassingen bij. Eentje misschien, Nolan Martens. Deze week bekend geworden dat hij toch bij de Graafschap komt / blijft. Die staat gelijk in de basis. Dus dat betekent dat de rechtsachterpositie in ieder geval gedekt is. Nou, de rest van het team dan van Thomas Duiven voor de Ties Wiegers heeft concurrentie gekregen van de Ajax ziet Paul Reversson, maar die zit nog op de bank. Dus voorlopig staat Ties Wiegers nog wel steeds als nummer 1 daar op doel. Roman Besseming, laatste man. Thomas Kok staat weer in. Kaya Simons, gingen geruchten dat hij naar Zweden zou gaan, maar ook die is er nog gewoon. Jason Meerstad, Donny Marmedang, Nart Ameti, Grantja. Toy Volmero, ook weer in de basis, zal ongetwijfeld linksbuiten gaan spelen. Julian Kania in de spits en Gabriele Finocchiaro. De Italiaan, die verwacht ik eerlijk gezegd op rechtsbuiten, maar ik denk dat hij nog op wel meer posities op gaat duiken, want hij is bijzonder bewegelijk. Even snel naar de bank kijken dan. Rick Jonkers, reservedoelman. En natuurlijk ook Paul Reversson. Joran Triep, Nick Hartkes, Tycho Grotenhuis. Die verwacht ik vandaag eigenlijk ook nog wel een invalbeurtje van. Gijs Bolk, Denzel Eiken, Bjorn van Zijl, Nathan Kaninda, Keanu Quint. Ook weer op de bank. Jannes Wiekhoff en Fedder de Jong. Ook hij is in ieder geval weer fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Aanvoerder van vandaag, Ties Wiegers. Dat is inmiddels de vierde aanvoerder in 5 wedstrijden. Dus het is niet zo heel erg heel goed voor je gezondheid om aanvoerder bij de Graafschap te worden. Dus laten we hopen dat het Ties Wiegers wat beter vergaat vandaag. Want u weet het, vorige week moest Joran Harneman de aanvoerdersband overnemen. En hij viel uiteindelijk geblesseerd uit. Dus vandaar nu Ties Wiegers. Nou, even bij Heracles kijken dan. Fabian de Keizer op doel. David Vincenzo Robles. Damon Mirani, Maurice Brusch, Manny Rodriguez, aanvoerder Sam Scheperman, Javentio van der Kust, Tristan van Gils. Die kennen we natuurlijk ook nog. En ze zullen af en toe denk ik wel met een zuur gezicht in de richting van Heracles kijken. Als ze zien hoe die jongen zich ontwikkeld heeft hier en hoe die de afgelopen weken in de wedstrijden zat. Hij doet het goed bij Heracles in ieder geval. Shafiq Abbas, Jean-Paul en Jolie, die weer een prachtige treffer hebben zien maken in de wedstrijd tegen VVV. De winnende 3-4 was dat, van de grote afstand met een boog over de doelman van VVV heen. En tot slot Max Hauswert. Dat zijn de mensen van Vincent Helman. Scheidsrechter van vandaag, Wouter Wiersma, bijgestaan door Kevin Wever en Rob van der Ven. En dat zijn een beetje de personele aangelegenheden voor zo dadelijk. We gaan over een minuutje of 7 beginnen hier in het Assito Stadion van Heracles.
0: Dankjewel Martijn, tot zover. We gaan even afronden met de voorzitter van Ulster Boys, Bo Bongers. Bo, we hadden het net even in het tussengesprekje over het eerste elftal. Alle teams zijn nog niet begonnen, het eerste elftal in de vierde klasse.
5: Ja.
0: Zijn er nieuwe teams bijgekomen in deze klasse?
5: Ja, we hebben ten opzichte van vorig jaar zijn wij van C naar D gegaan, even uit mijn hoofd. dus daar zijn voor ons is dat een toch de andere richting. Meneer meer richting Twentse op, Eibergen, Reuni.
0: Is dat prettiger? Of,
5: nou,
0: qua afstanden, qua teams?
5: Qua afstanden maakt het in die zin niet zo heel veel uit. Ik bedoel, of je nou naar de Liemense kant moet of naar een andere kant. Tegenwoordig moet je wat meer kilometers maken. Aan de andere kant krijgt het ook wel weer wat verfrissende wedstrijden. Ondanks dat we ook nog wel gewoon streekderbies hebben. In dit geval dit jaar ook Genderingen bij in onze competitie, dus dat is leuk. Nee, ik vind het een leuke competitie. We zitten nu nog in de beker. Nog 2 wedstrijden. Aankomende zondag tegen streekgenoot Etten. Dat is wel een leuk affiche.
0: Bij jullie thuis?
5: Bij ons thuis.
4: twee uur stadiontijd. Dus iedereen is van harte welkom.
0: Heerlijk, mooie tijd.
4: En dus nee, die competitieindeling die is prima.
0: Ja, je hebt het over de wedstrijddag. Is dat bij jullie ook nog een item geweest? Ik bedoel, heel veel amateurclubs zijn een beetje met de KNVB aan het stoeien over de zaterdag- en zondagvoetbal. Hoe zit dat bij jullie? Blijft het gewoon lekker zondag?
4: Het blijft zondag. We zitten natuurlijk in de vierde klasse. Alleen als je wat hoger komt, dan speelt dat wel. En nou ja, wij zijn vanaf 1951, zou ik gaan zeggen, een zondagclub. Dus over het algemeen hebben wij wel gevoel bij de zondag. Ook wel gevoel bij de clubs die daar in het verweer zijn gegaan. Dus ik snap wel dat je, als je eenmaal zo lang op zondag gevoetbald hebt, dat je dat wilt blijven doen.
0: Ja, in heel veel dorpen hoor je dat ook nog steeds. Ja. Er zijn weinig clubs volgens mij hier in Achterhoek die op zaterdag voetballen.
4: Nou ja, onze buurman, SUC natuurlijk, die heeft er een gecombineerde competitie. En alles wat vanaf volgens mij derde klasse, die heb je dan toch wel de verdeling van zaterdag zondag. En nou ja, wellicht volgend jaar, als wij de derde klasse mogen halen, dan hebben wij daar ook mee te maken.
0: Ja, ja. Ik vind toch wel wat hebben hoor, het zondagvoetbal.
4: Ik ben voorstander van zondag.
0: Ik ook. Ja. Nou, gaan we daarmee afsluiten. Roy, ontzettend bedankt voor je verhaal. Je blijft lekker even zitten als je nog wil. We gaan even naar de wedstrijd van de Graafschap kijken hier ook in de studio. Heel veel succes met de club, met de activiteiten die de komende maanden nog staan te gebeuren. En laten we misschien met jou even een afspraak maken met een contactpersoon voor de winterstop, om eens even te kijken hoe het met het team van Joy gaat. Want daar ben ik echt heel benieuwd naar.
4: Ja, er zijn echt wel mensen vanuit bestuur Joy die er echt iets over kunnen vertellen.
0: Gaan we een afspraak voor maken. Dankjewel voor je komst.
7: Achtsport. Voor sport uit de Achterhoek.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
15: Koekoek. De Lulu.
16: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
17: Mediamarkt. Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
18: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
17: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
19: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld, waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond, en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Daaraan!
9: Het live verslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
10: Dit is Regio 8. Sport.
11: Het is iets na 8 uur. De wedstrijd van de Graafschap is begonnen bij Heracles. Volgens mij, Martijn, is er al gescoord.
12: Het is om te janken. 1 minuut gespeeld. 1-0 voor Heracles. Het is Abbas die er op de rechterzijde vandoor ging. Fraaie versnelling. Vervolgens ook een prachtige voorzet. Het moet zeker gezegd worden. Op het bolletje van de 1,91 meter tellende Angioli. En die kopt hem gewoon vrij achter Ties Wiegers. En dan staat de Graafschap na 1 minuut spelen. Al tegen een achterstand aan te koekeloeren. 1-0. Dan wordt het helemaal een zware avond hier in het Assito Stadion. Dus ik heb er eerlijk gezegd een beetje een hard hoofd in. Dus laten we maar hopen dat de superboeren snel gelijk hun rug kunnen gaan rechten. Want dit is wel een enorme domper. Ik heb in het verleden ook wel eens, dat doe ik af en toe nog wel eens, niet verder vertellen, verslag gedaan bij Vitesse. En die hebben heel lang een soort kleedkamersyndroom gehad. Dat op het moment dat, dat de wedstrijd begonnen was, dan duurde het ongeveer 5 minuten voordat de spelers dat ook in de gaten hadden. Nou, dat is eigenlijk wat ik nu bij de Graafschap ook wel een beetje zie. Het was gewoon een vrij makkelijke uitbraak over de rechterflank. Mooie krullende voorzet. Moet 100% gezegd worden. Ik heb zo'n prachtig geplaatste voorzet gezien. Terwijl nu de Graafschap er overigens wel kan door kan gaan. Die kleine Italiaan, die dondersnelle Italiaan. Die is er vandoor, die kan schieten. En die stuit uiteindelijk op de doelman. De nummer 20, Gabriele Finocchiaro. Die wordt weggestuurd van achteruit. Heeft de snelheid, 100%. Alleen dan het schot. Ja, dat had nog wel even een beetje krachtiger gemogen. Maar dat geeft de superboer in ieder geval wel even moed. Ook moed voor Kaya Simons. Die in ieder geval hard aan het werk is hier op die rechterflank. Maar ja, ik kan toch niet helemaal uitsluiten dat hij net wel verantwoordelijk was voor het feit dat Abbas er iets te makkelijk langs ging. Maar goed, Graafschap wel een tegenstootje in ieder geval. Na 4 minuten spelen. Dus mocht u net pas inschakelen. Het is inmiddels al 1-0 voor Heracles. Datzelfde Heracles krijgt op dit moment een ingooi te nemen. Die ingooi die belandt bij Kaya Simons. Maar uiteindelijk krijgen de superboeren die bal ook niet helemaal lekker weg. Nu dan misschien met Donny Warmer dan. Met de bal vervolgens met een halve omhaal naar voren toegepeerd in de hoop dat men daar Julian Kania bereikt. Dat lukt uiteindelijk niet. De bal belandt bij de doelman van Heracles, Fabian de Keizer. Die bedenkt zich niet al te lang. Hijst die bal naar voren toe. Zo hebben we letterlijk en figuurlijk een beetje hoogstaand voetbal. Veel kopduels, veel balwisselingen. En nu dan opnieuw een diepe bal die bijna nog goed valt. En het is ergens maar goed dat Thomas Kok met al zijn ervaring eventjes Angioli vasthoudt. Want anders was hij er vandoor gegaan. Die Fransman die doet daar niet al te veel op uit. Dus ik denk dat dit gewoon onder de categorie mannelijke duels valt. Wouter Wiersma doet er ook niets op uit. Dat is de scheidsrechter van dienst. Dus waar klagen we dan over? De Graafschap inmiddels wel weer een bal bezit. Bal nog wel op de eigen helft. Maar Heracles lijkt niet van plan om de superboeren heel erg veel rust te gaan geven. Krijgen die bal maar moeilijk weg. Moeten nu zelfs ook terug in de richting van Ties Wiegers. En dan voert Angioli ook gelijk de druk op. Moet Wiegers die bal dan diep geven in de richting van Ameti Grancia. Die verliest uiteindelijk het kopduel. Dat is in dit geval een voordeeltje. Want degene die dat kopduel wel won, die kopt hem over de zijlijn heen. Dus mag de Graafschap weer in gaan gooien. doen ze wel helemaal op de eigen helft. Bal in de richting van Thomas Kok. Kok terug in de richting van de doelman. En Heracles had onmiddellijk de druk opvoerd. Maar uiteindelijk zijn het Angeli en Abbas die dan toch maar eieren voor hun geld kiezen. En Wiegers de gelegenheid geven om een uittrap te nemen. Die zoekt het hoofd van Kania. Kania die voelt dan wel iets in zijn rug. Dat is de centrale verdediger Maurice Bruce. De scheidsrechter die doet daar niets op uit. Terecht naar mijn idee. Kania laat zich wel heel erg makkelijk hier de kaas van het brood afeten. En dan is Heracles weer weg nu over de linkerflank. Mannetje weggestuurd uiteindelijk. Zou de voorzet kunnen komen vanaf die linkerflank. Uiteindelijk wordt die bal dan toch het 16 meter gebied uitgewerkt door Kaya Simons. Maar het gemak waarmee die bal mag komen vanaf die flank. En dat is dan geweest van Rodriguez. Het baart mij toch wel een beetje zorgen. Als die bal nu opnieuw het 16 meter gebied ingepompt wordt. Maar daar uiteindelijk belandt bij Thomas Kok. Die moet die bal veel sneller wegwerken. Schiet hem dan tegen een Heraklit aan. Die Heraklit op zijn beurt die geeft daar onvoldoende richting aan. En Abbas kan dan uiteindelijk ook niks meer. Maar de druk blijft hoog. Maar nu is het een mogelijkheid. Want Kaya Simons wordt weggestuurd. Als hij nou uit zijn ooghoeken kijkt. Dan had hij Finocchiaro moeten zien. Die ziet hij wel. Maar hij besluit zelf te schieten. Vanaf de rand van het 16 meter gebied. En dat weinig kracht achter die bal. Kan vrij makkelijk gepakt worden door de doelman van Heracles Almelo. Dus de kans is weer even voorbij voor de superboeren. Finocchiaro die maakte wel degelijk meters. En die had daar echt wel de ruimte. Maar ik denk dat Kaya Simons het niet aandurft. Om die bal met een mooie krul bij de Italiaan te parkeren. Dus kansje weer voorbij voor de Graafschap. Twee kansen voor de Graafschap. Eentje voor Heracles. Alleen die ene van Heracles die ging er dan uiteindelijk wel in. Heracles, nu weer in balbezit. Ter hoogte van de middenlijn. En dan rustig aan even rondspringen. Nou ja, rustig aan. Ik moet zeggen dat Heracles het tempo behoorlijk hoog weet te houden. Bal nu opnieuw op links gegeven. Daar worden meters gemaakt. Maar niet genoeg meters om die bal uiteindelijk binnen te houden. Bovendien is er gevlacht voor buitenspel. Dat is er geweest van Maurice Vruus die mee opgeschoven is. Ja, ik weet niet of jullie in de studio mee zitten te kijken. En jullie hebben waarschijnlijk het doelpunt inmiddels al wel gezien, denk ik.
11: Ja, we hebben het doelpunt wel gezien. Roy zit nog even naast mij. Roy, wat vond je van het doelpunt?
8: Nou ja, vrij makkelijk weggegeven. Ik bedoel, aan de zijkant in één keer die voorzet. En hij kopt wel vrij eenvoudig in.
11: Ja, vind ik ook. Ja, zonder... Wat ons ook nog opviel, Roy, dat was dat spandoek. Hè? Wat van tevoren op het veld verscheen. Hoe zit dat precies, Martijn?
12: Nou, eigenlijk gewoon een hele mooie statement, denk ik, van de spelers. Daar stond namelijk op vrijheid voor supporters. Met andere woorden, ook de spelers die tonen toch een stukje solidariteit met de supporters die vandaag hier afwezig zijn vanwege die verplichte buscombi. Die pas 11 uur voor de wedstrijd bekend werd gemaakt. En toen hebben zowel supporters als het kader van de Graafschap gezegd. Ja, dan bekijk het maar, dan komen we allemaal niet. En de spelers laten dus nu ook even duidelijk merken wat zij ervan vinden. En ja, het moet ook gezegd worden, het is gewoon een trieste aanblik hoor. Want het had een heel mooi affiche kunnen zijn voor de Graafschap. Maar nu geef je het feestje eigenlijk volledig weg aan Heracles Almelo. Want ja, er zit alleen maar Heraclite hier in het stadion. Een handje vol verslaggevers. En de hoofdrolspelers op het veld. En dat is eigenlijk zo'n beetje alles wat er dan eventueel nog vanuit Doetinchem is overkomen.
11: Maar is de KNVB hier blij mee, denk je? Dat spelers dit soort acties gaan ondernemen met zelf spandoek op het veld. Kijk, op het publiek, op de tribunes gebeurt dat regelmatig. Maar dat spelers al op het veld gaan staan met een spandoek, dat is voor mij toch wel vrij nieuw.
12: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de KNVB hier niet zo gek veel mee te maken heeft. Want het is natuurlijk de lokale driehoek, oftewel de burgemeester samen met de politie die deze beslissing hebben genomen. Dus de KNVB heeft daar denk ik niet zoveel mee, niet zoveel over te vertellen. En ik denk dat die lokale driehoek zich misschien enerzijds achter de oren mag krabben. Aan de andere kant, als we hier een massale vechtpartij hadden gehad en er waren ernstige gewonden gevallen en misschien wel doden. Dan vraagt iedereen zich af, hoe heb je zover kunnen laten komen? Dus het lastige is, wij weten gewoon niet wat hier achter heeft gezeten en waarom er zo'n rigoureuze beslissing is genomen. Dus ik vind het moeilijk om erover te oordelen.
11: Nee, dat begrijp ik. Dan gaan we ons weer richten op de wedstrijd, Martijn.
12: Oh, dat is waar, ja. Dat zijn we ook nog aan het doen, hè, voetballen. Het is 1-0 voor Heracles. 9,5 minuut op de klok. En een ingooi voor de Graafschap. Kaya Simons mag dat gaan doen op de linkerflank. Gooit terug in de richting van Roland Besselink. Die heeft nu even wat meer ruimte voor zich. Kan die bal kwijt bij Jason Meerstad. Ook die heeft wat ruimte voor zich. Want Heracles heeft zich wat terug laten zakken. Dus misschien wel even een verademing. En misschien denken ze bij Heracles ook wel van... Nou, blijkt toch dat de Graafschap af en toe best wel wat gevaarlijker uit kan komen. Nu dan wordt de druk door de Graafschap ook weer wat opgevoerd. En ja, het is dat er een onnauwkeurige bal gegeven wordt door de nummer 20 van de Graafschap. Die zoeken we er even bij, Finocchiaro. Uiteindelijk volgt er dan toch een schotje. Dat is dan volgens mij Kania geweest. Of de voorzet die komt vanaf de rechterflank van Donny Warmer. Maar Kania krijgt er net het been niet tegenaan. Eindresultaat is in ieder geval wel dat die bal voorlangs hobbelt. Maar ja, als je deze meetelt, dan hebben we toch al 2,5 kans gezien voor de Graafschap.
13: graafschap. Dus ja, het kan de superboeren moed geven. Maar het is gewoon ontzettend pijnlijk dat ze in de afgelopen wedstrijden echt iedere keer relatief snel tegen een achterstand aan zaten te kijken. Dus dat ze iedere keer maar weer terug moeten komen vanuit een achterstand. Ja, dat betekent gewoon heel erg goed terug kunnen rechten. En ik weet niet of deze ploeg daar op dit moment al toe in staat is. Terugspeelbal nu in de richting van Ties Wiegers. Die krijgt opnieuw Angeli op bezoek. Die maakt nu even wat minder haast om het de keeper van de Graafschap wat lastig te maken. Maar uiteindelijk wordt er bij de Graafschap nog wel, naar mijn idee, een beetje te lang achterin rondgespeeld. Ik heb eigenlijk iets zoals dat ding dan nu maar gewoon blind naar voren toe. Want die Heraklieten die zijn ook niet helemaal van gisteren. Nou ja, uiteindelijk komt de Graafschap er nog wel uit. Het is voor mij Donny Warmer dan die er wat meters gemaakt heeft. Dan wel Nolan Martens. Houdt u even van me te goed. Geeft in ieder geval wel een fraaie paas in de richting van Toy van Mero. En die glijdt dan vervolgens onderuit. Herstelt zich snel. Sleept dan het maximaal haalbare er nog uit. Namelijk een ingooi op de helft van Heracles. De hoogte van de punt van de 16 meter. En dan hebben we het over de linkerzijde van het veld. Mero krijgt die bal uiteindelijk terug van Kaya Simons. Dan gaan we in de richting van Warmerdam. Ja, inderdaad Warmerdam. En dan toch uiteindelijk maar weer terug in de richting van de doelman Ties Wiegers. Dus ja, het, ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet denken. Er wordt behoorlijk veel teruggespeeld in de richting van de doelman. Al is het maar omdat er gewoon nergens een opening lijkt te zijn in die almeloze muur. En uiteindelijk komen er toch misschien zo dadelijk wel wat gaatjes. Kania laat zich opnieuw vrij makkelijk wegzetten door een directe tegenstander. Hij hoopt dat die bal misschien gewoon doorschiet. En dan kan hij er gelijk vandoor. Ja, dat is mooi, maar je zult toch echt moeten knokken voor zo'n bal. Moet ik gelijk weer aan Ralf Seuntjes denken. Want dat was altijd zo'n fantastisch aanspeelpunt daar in de spits. Dan wel op de teampositie. Die kon je gewoon een bal in de voeten geven. En vlak voordat hij hem aannam, dan keek hij even in een ooghoekje van wie zie ik opstomen. Legde hij hem daar vervolgens span klaar. En dan mocht die speler hem afmaken. Ja, dat zie ik op dit moment bij Kania nog niet gebeuren. Hij heeft natuurlijk 2 doelpunten gemaakt voor de Graafschap. Eerlijk is eerlijk. Dus doelpunten maken, hij kan het wel. Maar ik zie hem nog niet helemaal uit de verf komen. Vrije trap inmiddels geweest voor Heracles. Overgenomen door de Graafschap. Opgepikt door Finocchiaro. Finocchiaro, balletje breed in de richting van Ameti Krantja. Die houdt de bal wat langer aan de voet. Kan hem dan uiteindelijk ook weer kwijt bij Finocchiaro. Die kapt en draait. Ziet dan vervolgens Mero op de linkerflank. Mero, ziekenhuisballetje in de richting van Kaya Simons. Maar die reageert uiteindelijk wel op tijd. Moeten we alleen wel toch even terug richting Donny Warmerdam. Die vandaag een soort rol van vrije speler heeft. En die zie ik inmiddels in alle hoeken van het veld opduiken. Een soort Bretijntje, zou ik maar zeggen. Voor de mensen die nog kennen. Philip Bretijn, die zag je ook echt altijd in alle hoeken van het veld. En Teun Gijsselaat was daar ook goed in voor seizoen. Dus misschien dat Warmerdam die rol in dit seizoen ook wel gaat krijgen. Bal inmiddels beland bij Julian Kania. Die heeft zich wat terug laten zakken. Probeert dan een crosspaas, maar dat komt niet helemaal lekker aan. Uiteindelijk houdt de Graafschap wel balbezit. En is het uiteindelijk de nummer 27, Ameti Grantja, die een steekballetje probeert in de richting van een van de spitsen van de Graafschap. Maar het wordt niet begrepen, waardoor Heracles weer overneemt. Alleen Angeli is de enige op dit moment in de voorhoede bij Heracles. En die heeft Roland Besselink bij zich. En Besselink, dat weet u, die maakt je de kop niet gek. Die zet of op tijd een blok, dan wel hij prikt die bal tijdig over de zijlijn. En dat laatste, daar kiest hij in dit geval voor. 13,5 minuten op de klok. Nog steeds 1-0 voor Heracles. Ik weet niet wat jullie indruk is op dit moment in de studio. En of jullie het idee hebben dat de Graafschap dit nog kan keren. Of dat jullie zeggen, nou, ik ben er bang voor.
11: Nou, het lastige is, Martijn, dat wij naar het schakelkanaal van ESPN aan het kijken zijn. Dat de Graafschap niet live uitgezonden wordt op een van die andere kanalen. Dus we zien flarden. Dus het is moeilijk om het helemaal, hele verhaal helemaal compleet te krijgen.
13: Oké, maar dat betekent wel dat je wat, misschien wat tussenstanden hebt.
11: Die hebben we zeker.
13: Ik pak even een kansje mee. Hoor, want Abbas die wordt hier vanuit die ingooi aangespeeld op de rand van het 16 meter gebied. En die bedenkt zich geen moment. Er is een rare stuit in die bal. Maar hij poft hem toch in één keer in de richting van Ties Wiegers. Maar die reageert daar perfect op hoor. Dus ik denk dat Reversson voorlopig nog wel even op de bank blijft zitten als Wiegers zo doorgaat. Maar goed, we kunnen weer even ademhalen. Ik was inderdaad wel benieuwd naar tussenstanden.
11: Ja, Almere City tegen Jong Ajax. Daar is een penalty momenteel gaande. We hebben nog niet gezien of daar gescoord. Er staat nog 0-0. FCM en Volendam 0-0. Helmond Sport, VVV 0-0. Heracles de Graafschap dus 1-0. En al die andere wedstrijden, RKC tegen NAC en Vitesse Top Os ook daar nog 0-0. Dan hebben we 1 wedstrijd in de Eredivisie. En we gaan even kijken bij die wedstrijd, want dat is de wedstrijd van... Ja, dan moet ik even goed scrollen. De Graafschap, de Pek Zwolle, die spelen bij Sparta in Rotterdam. Daar wordt net gescoord, zie ik. Het stond 0-0, daar wordt nu gescoord. Het is daar 1-0.
13: Oké, 15 minuten precies hier. Precies 15 minuten hier. Hier ook 1-0. En Heracles, die ruikt weer superboerenbloed.
14: proberen weer een aanval op te bouwen. Wordt uiteindelijk een corner uitgehaald. Eerste corner van deze wedstrijd. Gaat uit naar Heracles en wordt uiteindelijk veroverd door de nummer 15. David Vicente Robles, die mee opgestomd is. Corner vanaf de rechterzijde van het veld voor Heracles. Gaat genomen worden door Abbas. Dat is niet de grootste. Wel degene die een verfijnde trap heeft. Dat zagen we straks wel bij de doelpunt. Want hij prikte nou echt fantastisch op het bolletje van Angeli. Die zien we nu ook weer mee opstomen. Maar uiteindelijk belandt die bal vrij makkelijk op het hoofd van Jason Meerstad. Slecht genomen corner. Namelijk op een hoogte van ongeveer 1,5 meter. En ja, en dan moet je dat blok van dat Meerstad heeft ook nog voorbij. Is het uiteindelijk dus ook niet gelukt. Alleen niet dat de Graafschap daar dan het balbezit aan over heeft gehouden. Dat was weer iets te veel wishful thinking. Uiteindelijk nu dan wel weer vechten om die bal bij de zijlijn. Dat lukt alleen niet helemaal zoals men dat graag gewild had bij de superboeren. Nolan Martens die raakt die bal als laatste. Ingooi dus voor Heracles op de linkerflank. Afgehoord in de richting van Mirani. Mirani probeert dan uiteindelijk met een voorzet te komen. Doet dat veel te hard waardoor die bal helemaal aan de andere kant belandt. Daar zou Mero hem op kunnen pikken. Maar die kiest ervoor om eerst over de zijlijn te laten lopen. Dan mag de Graafschap in gaan gooien. En Kaya Simons is de man die dat mag gaan doen. Kijkt even ja, wie zich dan uiteindelijk aanbiedt. Ja, dat is dan wel Besselink. Maar ja, dat is de laatste man. En ja, hij kiest daar dan uiteindelijk toch wel voor. En dan weet je dat Heracles gelijk de druk weer op gaat voeren. Angeli, die nu in de richting van Besselink komt. Besselink dan wel afgespeeld in de richting van Ties Wiegers. Ties Wiegers die bal op tijd voor zijn rechter. En, kan hij wel naar voren toe spelen. Maar ja, dan is dat dan maar de vraag of hij aankomt. Kania dan probeert zijn mannetje te omspelen. Dat is de nummer 14. Maurice Vrouche. Die komt hier uiteindelijk niet voorbij. Dus is het Heracles weer een balbezit. Die gaan weer bouwen nu over de rechterflank. Bal belandt bij de nummer 15. Dat is David Vicente Robles. Die krijgt hem uiteindelijk bij Abbas. Abbas dan een actie maken. Heeft wel twee superboeren bij zich. Krijgt hem dan toch uiteindelijk bij een medespeler. Tristan van Kils. Ja, dan weet je, dan wordt het gevaarlijk. Die gaat het 16 meter gebied in. En dan uiteindelijk heel slim gespeeld door Thomas Kok. Die tikt hem tegen de bovenbenen van Tristan van Kils staan. En dan gaat die bal over de achterlijn. Is de doelschop voor de Graafschap met 17 minuten op de klok. En misschien ook wel mooi om te melden. Want dat ziet u als radioluisteraar natuurlijk niet. Maar een prachtige roze lucht hier boven Almelo. Met een beetje onweerswolken. Maar ja, het is wel een prachtig plaatje als je dat zo ziet. En dan hier dat... ik moet ook zeggen, het veld ligt hier ook prachtig bij. Dus in dat opzicht, qua plaatje is het prachtig. Qua stand is het een drama. Namelijk na 1 minuut spelen al op 1-0 achter voor de superboeren. En dan toch maar hopen dat ze de rug een keertje kunnen rechten. Maar voorlopig moet ik eerlijk zeggen dat het klassenverschil wel heel erg duidelijk is. Terwijl de Graafschap hier nu een vrije trap tegenkrijgt. Moet die bal uiteindelijk wel nog even een paar meter terug. Heracles wil die bal nemen zo'n beetje halverwege de helft van de superboeren. Nou, de scheidsrechter Wiers, maar het niet helemaal mee eens. Besluit dat die bal terug moet in de richting van de rand van de middencirkel. Nou, daar is die beland en inmiddels nu uiteindelijk ook genomen. Bal beland bij Abbas. Die krijgt een klein tikje van Kaya Simons. Maar Heracles houdt de bal bezit met Juventio van der Kust. Van der Kust heeft hem inmiddels bij een medespeler weten te krijgen. Nu goed opgelet door Jason Meerstad. Bal blind naar voren. En daar is Julian Kania de enige superboer die daar iets mee zou kunnen. Maar ja, in zijn eentje gaat hij dat natuurlijk niet redden. Dus inmiddels alweer de bal bij de doelman van Heracles. Die hem een blinde peer naar voren heeft gegeven. En dat is iets waarvan ik zeg van joh, doe dat bij de Graafschap misschien ook maar even iets vaker. In de hoop dat hij dan gewoon een keertje goed valt. Tristan van Gilst nu aan de zijde van Heracles. Gemeld op de linkerflank. En uiteindelijk gaan we door het midden proberen voor Heracles. Van de Kust, balletje aan de voet. Dan toch uiteindelijk maar terug in de richting van Vrouche. Vrouche op zijn beurt, bal aan de voet. Kan hem dan uiteindelijk kwijt bij Housewiert. Housewiert actie maken of niet? Nee, doet hij uiteindelijk niet. Dan vervolgens de bal over de zijlijn. Slim gespeeld door Roman Besselink. Ja, dan kun je toch merken dat dat echt een van de routiniers is in de verdediging bij de superboeren. Sleept er een ingooi uit. Maar ja, die ingooi die is wel ter hoogte van het eigen strafschopgebied. Daar zullen ze dan die bal toch een keertje weg moeten krijgen. Nou, ingooi genomen. Uiteindelijk koppend verlengd door Ameti Grancia. Die hem vervolgens in tweede instantie ook nog krijgt. Moet dan echt wel hard aan het werk om het balbezit te houden voor de Graafschap. Lukt uiteindelijk met Mero. Mero kan nu de middenlijn oversteken. Ziet dan Kaya Simons gaan. Maar hij besluit uiteindelijk om dan toch zelf maar de actie te maken. En dat betekent dat hij nu uiteindelijk teruggedrongen wordt door Van de Kust. En de snelheid uit aanval is gehaald. De Graafschap gaat dan iets rustiger aan opbouwen. Doet ze dan via Roman Besselink. Besselink dan naar Meerstad. Meerstad helemaal breed in de richting van die kleine Italiaan. En die krijgt een klein schopje van een van de middenvelders van Heracles. Fino Chiaro houdt daar een vrije trap aan over. Die vrije trap is inmiddels alweer genomen. Beland bij Warmerdam. En die zie je bijna wanhopig om zich heen kijken. Waar kan ik die bal kwijt? Nou, dat wordt dan uiteindelijk Thomas Kok. Die een klein beetje opgeschoven is naar de linkerflank. Dan naar Besselink. Besselink weer breed naar Meerstad. Maar dan zitten we nog steeds in de laatste linie van de superboeren.
13: Dit ook door die Warmer dan nog maar even een duit in het zakje. Want ja, dat is echt die vrije man die je op allerlei posities tegen kunt gaan komen. En die rol vervult hij echt met verven. En, ik denk dat hij druk gaat krijgen vandaag. Helaas, balbezit kwijt. Abbas nu gevaarlijk aan de rechterzijde van het veld. 16 meter gebied en mannetje voor zich. Maar uiteindelijk goed afgeblokt door Thomas Kok. Dan mag Abbas het nog een keertje gaan proberen. Maar Kok opnieuw goed opletten. Is dat met zijn Kok? Nee, dat is Ahmeti Krantja die uiteindelijk aan het meeverdedigen is zo te zien. Even goed op de rug kijken. Ja, Ahmeti Krantja die niet te beroerd is om ook verdedigend even wat bij te springen. Bal dan uiteindelijk wel naar de voorhoede geschoten. Daar opgepikt door Heracles. En dan is het van de kust met de bal aan de voet. En wordt er eigenlijk niet echt actief ingegrepen bij de Graafschap. Laat de Graafschap zich ook wat makkelijk terugdringen. Als die bal weer naar Abbas gaat. En de superboer trept hem dan uiteindelijk maar een achterhoekse muur op. Maar dan kan Van de Kust een steekballetje geven. Ik dacht even, die gaat zelf schieten. Doet hij uiteindelijk niet. Kiest voor een fraai steekballetje in de richting van David Vicente Robles. Alleen die hadden hem ook niet helemaal verwacht. En om eerlijk te zijn, ik ook niet. Maar het is een voordeeltje voor de Graafschap dat die bal uiteindelijk over de achterlijn heen gaat. En dat Ties Wiegers een doorschop mag gaan nemen. 21 minuten op de klok. Nog steeds die hatelijke achterstand van 1-0. En ik moet heel eerlijk bekennen, Heracles inderdaad een stuk beter. Veel meer dominant aanwezig in het spel. Veel meer druk op de ploeg van de superboeren. En de Graafschap, ja, het probeert er sporadisch even uit te komen. Maar je kunt duidelijk merken dat deze ploeg nog niet op elkaar ingespeeld is. Dat ze elkaar niet blindelings kunnen vinden. Terwijl er zit echt wel kwaliteit in, hoor, dat weten we. Mero, die zich echt aardig begint te ontwikkelen. Fino Chiaro, die echt een mooie Italiaanse stijl van voetballen heeft. Handige acties heeft. Je hebt natuurlijk Roman Besselink, betrouwbare laatste man aan de zijde van de Graafschap. Dus ja, kwaliteit, het is er wel. Nu dan misschien Jason Meerstad. Die heeft wat ruimte op de rechterflank voor de Graafschap. Maar in plaats van dat hij die bal meeneemt, draait hij om zijn as. Krijgt men dan uiteindelijk wel bij Fino Chiaro. En die krijgt een enorme rotschop van de nummer 14 van Heracles. Die krijgt er ook terecht de gele kaart voor, Maurice Wrusch. Want dat is misschien nog wel een klein voordeeltje voor de Graafschap. Het was een behoorlijke tik. Maar nou moet ik zeggen dat Fino Chiaro ook wel als een echte theatermaker tegen het gras aanging. Want dat kunnen die Italianen natuurlijk ook. Het is in ieder geval een gele kaart voor Wrusch. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij wel terecht is, hoor. Maar als jullie straks de herhaling kijken, als hij tenminste in het schakelprogramma zit, deze overtreding, moet je maar eens even kijken of je het van dichtbij ingezoomd bij ESPN, of jullie het ook een gele kaart vonden of niet, of dat het echt theater was. Feit is wel dat de Graafschap een vrije trap mag gaan nemen op de rand van dat 16 meter gebied. Dan hebben we het over een afstand van een metertje of 14 van het doel, maar dan wel aan de rechterzijde van het veld. Mooie plek voor een indraaier om hem in één keer te doen, of een afdraaier om hem op het bolletje van een kopsterke spits te leggen. Dat zou bijvoorbeeld Julian Kania kunnen zijn, maar ook Roman Besselink is mee aan de zijde van de superboeren. 23 minuten gespeeld. 1-0 op de voorsprong voor Heracles. En dan is het nu de vraag, wordt dit de gelijkmaker? Warmenang achter de bal? Nee, het is uiteindelijk een van de andere spelers die dat doet. En die probeert het in één keer. Even kijken wie dat dan geweest zou moeten zijn. Ahmeti Krantja zo te zien. Die prikt hem uiteindelijk naast de kruising. Dus kansje weer voorbij voor de superboeren. Nee, Kaya Simons was het. Die dat toch even probeerde vanaf die rechterflank. Er zat een fraaie krul in. Maar uiteindelijk de kruising niet gevonden door Simons. Dus kansje weer voorbij. Blijft even 1-0. Dan... Als ik even verder in het veld kijk, inmiddels de doelschop weer genomen. Heracles, ja, balbezit maar van korte duur. Thomas Kok pikt uiteindelijk op in de verdediging bij de superboeren. Geeft aan dat hij wel graag wil dat iemand die bal komt halen. Nou, Warmer dan geeft daar gehoor aan, maar die krijgt ook direct de middenvelder van Heracles bij zich mee in de rug. Ontvangt die bal uiteindelijk wel. Kan hem dan met een aardig driehoekje toch bij Kaya Simons parkeren. Nou, Simons op zijn beurt dan weer terug naar Warmerdam. En Warmerdam die kan een stukje opschomen. Het is nog niet allemaal op hoog tempo. Mero dan op de linkerflank. Kiest dan toch voor de weg terug naar Roman Besselink. Zitten we in de middencirkel. Als Meerstad aangespeeld wordt, dan gaat de Graafschap het over de rechterflank proberen. Nu met de nummer 16, Nolan Martens. Die is wat mee opgeschoven. Ja, dat weten we dat het een box-to-box speler is, zoals dat dan heet. Dat laat hij af en toe wel even zien. Maar op dit moment nog geen resultaat voor de Graafschap. Als die bal nog steeds helemaal achterin hangt. Nu weer bij Thomas Kok. Kok dan maar wat meters maken. Kijken of die bal dan bij een van de voorwaartsen kan parkeren. Lukt uiteindelijk niet. Maar Besselink die stoomt dan ook mee op. Sterker nog, die gaat in de richting van de spitspositie. Besselink heel dapper. Als die bal nu vanaf de rechterflank misschien wel voor zou kunnen komen. En ik ondertussen even een paar van die kleine onweersvliegjes van me af moet houden. zit hij namelijk midden onder zo'n lamp op de perstribune. Dat is hartstikke lekker, maar dan krijg je die vliegjes er ook gratis bij. Dat is hartstikke leuk als je verslag zit te doen. Goed, beestjes weer opgerot. De Graafschap inmiddels nog steeds in balbezit, maar de snelheid is wel uit de aanval. Jason Meerstad even teruggetrokken naar de laatste linie. Samen met Thomas Kok, omdat Besselink mee opgeschoven was. Maar Besselink begint zich inmiddels alweer wat meer terug te laten zakken. Dan de bal even naar de andere kant, de linkerzijde van het veld, bij Ameti Granja. Dan terug naar Meerstad, die even centraal op dit moment aan de spelers achterin. Kaya Simons, nu wisselingetje, die is wat meer naar de rechterkant opgeschoven. Krijgt die bal nu dan ter hoogte van de middenlijn. Toch maar weer even rustig in de richting van Meerstad. Meerstad, middenlijn oversteken. Crosspaas is de bedoeling in de richting van Mero. Wordt uiteindelijk niet bereikt. Laag over de grond zit een Heraklu tussen. Maar dan weer opgepikt door Ameti Granja. En die levert hem dan wel heel erg makkelijk in. En dan is Heracles weer op snelheid op de rechterflank. Het uiteindelijk goed ingegrepen door Meerstad. Alleen wel een beetje aan de harde kant. Het gaat hem geen gele kaart opleveren, zo te zien. Ondanks dat u op de achtergrond hoort dat het publiek daar wel om vraagt. Voor een klein tikje dat hij uiteindelijk uitdoelde aan David Vincente Robles. Die speelt iets minder toneel dan dat Fino Chiaro dat zojuist deed. Het levert hem wel een vrije trap op, maar geen kaart. De enige gele kaart van deze wedstrijd ging dus uit naar Maurice Ruche aan de zijde van Heracles Almelo. Dan vraag ik weer even naar de studio. Ik ben benieuwd of jullie inmiddels die actie van Fino Chiaro al op beeld hebben gehad en of het inderdaad een gele kaart was.
11: Hij is nog niet verschenen hier, dus we zitten nu bij RKC NAC. Daar staat het nog 0-0. Dus, maar jij bent vast benieuwd naar al die andere uitslagen, of niet? De tussenstand.
13: Oh ja, laat nog maar even komen, hoor.
11: Almere tegen Jong Ajax. Daar staat het nog 0-0. FC Emmen Volendam, daar nog 0-0. Dan Heracles, de Graafschap dus 1-0. RKC NAC Breda 1-0. En Vitesse Top Os, daar staat het 0-0. En dan ga ik even om het paaltje heen hier. Dat is even heel lastig. Ja, net zo'n slangenmens. Je moet het even voor je zien. Maar ik zit precies achter, achter zo'n paal van de microfoon. Dus,
13: Of het inderdaad een gele kaart was?
11: Hij is nog niet verschenen hier. Dus, zitten nu bij RKC NAC. Daar staat het nog 0-0. Dus, maar jij bent vast benieuwd naar al die andere uitslagen, of niet? De tussenstand.
13: Oh ja, laat nog maar even komen, hoor.
11: Almere tegen Jong Ajax. Daar staat het nog 0-0. FC Emmen Volendam, daar nog 0-0. Dan Heracles, de Graafschap dus 1-0. RKC NAC Breda 1-0. En Vitesse Top Os, daar staat het 0-0. En dan ga ik even om het paaltje heen hier. Dat is even heel lastig. Ja, net zo'n slangenmens. Je moet het even.

0: Het leuke is, die stomme beesten die gaan ook precies op het randje van je bril zitten.
1: Heb je ze meegenomen, die rouwvliegjes?
0: Nee, nee, dat was ik niet. Dit zijn echt verse ameloze vliegjes. Want ze zoomen ook met een lange O.
1: Oh, nee.
0: Even kijken, goed. Voetballen. 1-0 nog steeds voor Heracles. 27 minuten op de klok. De Graafschap weer een bal bezit. Kaya Simons probeert die bal in één keer door te spelen die van Roman Besseling krijgt. Maar wordt uiteindelijk geblokt door Van der Kust. Uiteindelijk komt de Graafschap er nog wel uit, wilde ik zeggen. Wordt er een overtreding gemaakt op Warmedam. De Kok. Het is Kok geweest in dit geval. En de scheidsrechter dacht even aan voordeel. Besloot uiteindelijk toch, toen hij zag dat de Graafschap een balbezit aan het verliezen was, om dan toch die vrije trap maar aan Kok toe te kennen. Is de Graafschap blij mee, denk ik. Want anders was het toch echt wel even gevaarlijk geworden. Want Heracles die dacht al aan uitbreken in de richting van Ties Wiegers. Nu mogen de superboeren het juist op de andere flank even gaan proberen. Wordt er teruggespeeld door Martens. Toch maar weer in de richting van Wiegers. Die heeft al wat ruimte voor zich. En Jolie probeert wel te storen. Maar iets minder fanatiek dan dat hij dat straks deed. Meerstad laat die bal lopen. In de hoop dat Finocchiaro die bal op kan pikken. Gebeurt er eigenlijk niet. Is Heracles weer weg. Oeh, fraaie actie daar op de flank. Linkerflank van de nummer. Ik wilde zeggen nummer 20. Maar die is het niet. Dit moet Manny Rodriguez zijn geweest. Die bal heel fraai meenam op het moment dat hij aangespeeld werd. Daar is een beetje het hoogte van de punt van de 16 meter gebied. Uit te draaien en dan vervolgens gelijk in één keer schieten. Deed hij mooi, maar uiteindelijk te hoog gemikt. Dus dat is een gelukje voor Ties Wiegers. En als ik nu even goed kijk, dan zie ik dat het Max Housweert was die dat uiteindelijk deed. Nummer 18 op de rug. Ging allemaal zo snel die draai dat ik zijn rugnummer niet kon zien. 28,5 minuten tot de klok. 1-0. Ties Wiegers. Moeten we zien dat hij van die bal afkwam. Probeert hem van die bal afkomt. Probeert hem dan weer op het hoofd van Kania te leggen. Lukt uiteindelijk niet. Kania springt niet hoog genoeg. Mero wel mee opgeschoven. Wat druk zet op de doelman. Heeft uiteindelijk ook geen resultaat. Waardoor die hem ook vrij makkelijk weer een lange peer kan geven. Maar goed, lange peren betekent over het algemeen wel vaak balverlies. Is nu ook weer het geval. Dus de Graafschap overgenomen met Mero. Op de linkerflank. Kijkt waar hij hem kwijt kan. Helemaal aan de andere kant. Die bal die is weg vrij hoog. Maar uiteindelijk kan Finocchiaro hem nog wel koppen. Maar dan te weinig richting meegeven. En dan is het uiteindelijk wel Donny Warmedam die mee opgeschoven is naar de spitspositie. Maar te weinig richting. En daar zit de doelman uiteindelijk tussen. Nu dan aan de andere kant. En Jolie die probeert die lange bal dan op te pikken. Maar heeft Ties Wiegers goed het oog in. Op de rand van dat 16 meter gebied pikt hij die bal op. En mag de Graafschap weer gaan bouwen als we het half uur naderen. Donny Warmedam in balbezit. Kan hem kwijt bij Kaya Simons. Simons dan toch maar even rustig aan opbouwen via Meerstad. Meerstad naar Thomas Kok. Thomas Kok helemaal naar de andere kant. Waar Toivo Mero en Ameti Grancia staan. Mero is de man die de actie mag gaan maken. Maar die heeft twee Heraklieten voor zich. En dan moet hij ook nog zo dadelijk een derde voorbij. Nou, daar glijdt er in ieder geval al eentje van weg. Dat is al eentje minder. Maar uiteindelijk besluit Mero toch maar die bal breed te leggen naar Meerstad. En dan betekent het wel weer helemaal opnieuw opbouwen. Nu met Donny Warmedam. We zitten op de linkerflank. Want dat moet ik altijd bij vertellen als ik de naam Warmedam noem. Bij sommige anderen weet je in welke hoek we zitten. Bij Warmedam weet je het maar nooit. Hier kan die bal uiteindelijk wel kwijt bij Thomas Kok. Nog steeds rustig aan die opbouwfase. Besseling probeert het met een balletje diep in de richting van de kleine Italiaan. Maar wordt niet begrepen. En uiteindelijk dan makkelijk in de handen van Fabian de Keizer. Ja, ik merk echt een beetje dat dat het grote probleem bij de Graafschap op dit moment is. De jongens zijn nog onvoldoende op elkaar ingespeeld. Het zijn allemaal losse puzzelstukjes. Die moeten rustig aan samenvallen. Lukt op dit moment nog niet heel erg. Terwijl ik nu inmiddels de vliegjes worden een maatje groter. Want er valt er eentje uit het dak en die valt op mijn arm. Dat ik gelijk denk van nou, dat is een grote. Maar mocht u wat minder geïnteresseerd zijn in insecten en wat meer in het voetballen, dan ga ik u proberen daar wat meer van op de hoogte te houden. Het is nog steeds 1-0 voor Heracles. En de Graafschap krijgt een vrije trap te nemen in de middencirkel. Nou, die wordt op een totaal andere plek genomen door Jason Meerstad. En bovendien rolde die bal ook nog eens een keer. Dus vindt scheidsrechter Wiersma het nu wel even mooi geweest. En zet hij zowel Meerstad als de bal even op de juiste plaats. Dan kan de vrije trap nu wel genomen. Dat wordt dan nu gedaan door Donny Warmedam. Rustig aangenomen. Bal nu uiteindelijk toch weer bij Meerstad. Meerstad, ik dacht even, die gaat voor de optie Thomas Kok. Maar hij ziet Angelie daar uiteindelijk tussen opduiken. Dus houdt hij uiteindelijk toch nog net op tijd zijn paas in. Nu dan Besseling mee opgeschoven. Krijgt dan vervolgens Angelie wel in zijn rug. Maar is op tijd van die bal af. En dan mag Mero het weer gaan proberen op die linkerflank. Die heeft nu maar één verdediger voor zich. Dat kan misschien nog wel eens wat gaan worden. Hij kijkt in ieder geval eerst eventjes voordat hij de paas geeft. Met andere woorden, niet blind naar voren toe geven. Geen blinde voorzet te geven. Maar eerst kijken, wie zijn er allemaal? En dan komt hij tot de conclusie dat het beter is om helemaal geen voorzet te geven en maar terug te spelen. Gevolg is wel dat we weer helemaal terug zijn bij de Graafschap, bij Thomas Kok. Thomas Kok kan hem kwijt bij Warmedam. Warmedam heeft een heleboel mensen voor zich, draait een paar keer om zijn as. Ziet dan de ruimte liggen helemaal aan de andere kant. Martens die mee opgeschoven is. Kaya Simons die zich nu weer even helemaal aan de andere kant van het veld gemeld heeft. Maar die dan uiteindelijk

0: Ook weinig andere mogelijkheden zien dan terug in de richting van Ties Wiegers. Die hem dan met zijn linker bij Ameti Krajnča weet te krijgen. Ameti Krajnča heeft van de kust bij zich. Geeft dan een fraaie diepe bal in de richting van Mero. Maar Mero die start net iets te laat weg. Start iets te traag op. Waardoor uiteindelijk ingegrepen kan worden door Fabian de Keizer. Die pikt hem op in het eigen strafschopgebied. Geeft hem dan mee in de verdediging in plaats van hem lang te geven. Nou, dat zou misschien dan nog wat mogelijkheden geven voor de Graafschap om de druk wat op te voeren. Onder andere met Finocchiaro. Die kan er uiteindelijk wel voor zorgen dat er een wat onnauwkeurige paas gegeven wordt. Maar dan moet het vervolg ook nog komen bij de Graafschap. Dat lukt uiteindelijk wel. Meerstad, hardwerkend daar. Nu eventjes wat meer vooruitgeschoven. Als, laten we zeggen, vooruitgeschoven verdediger. En uiteindelijk dan toch weer die rustige opbouw bij de Graafschap. Kaya Simons breed in de richting van Thomas Kok. Thomas Kok middenlijn oversteken. Toch maar terug in de richting van Simons. Simons dan ziekenhuisbal in de richting van Mero. Komt er duidelijk niet aan. En Mero die hoeft die bal maar twee keer te raken. Om hem dan vervolgens naar Angioli te schieten. Maar Angioli die zit tussen twee verdedigers van de Graafschap in. Eén daarvan Donny Warmerdam. Die even mee op die zich mee heeft laten zakken. Of is het Thomas Kok? Nee, Thomas Kok is het die bal uiteindelijk op weet te pikken. Voordat Angioli gevaarlijk kan worden. Gaat de bal wel daarna net zo blind weer naar voren toe. En heeft de Heracles weer overgenomen met 33 minuten op de klok. Nog steeds de achterstand voor de superboeren hier. 1-0. Doelpunt werd al gemaakt in de eerste minuut. Door een voorzet van Abbas vanaf de rechterflank en ingekopt door Angioli. Nu zo'nzelfde situatie. Alleen een andere man die de voorzet geeft. Komt er uiteindelijk nog een corner voor Heracles. In dit geval de voorzet die kwam van de nummer 15 David Vicente Robles. Kopstoot van een van zijn medespelers. Zit er eigenlijk nog iemand van de Graafschap tussen. Dat betekent corner nummer 2 van deze wedstrijd. Is ook de tweede voor Heracles Almelo. En ook dit exemplaar gaat genomen worden vanaf de rechterzijde van het veld. En de man die hem gaat nemen, die noemen ze Max Housewiert. Housewiert, balletje ja, net buiten het driehoekje gelegd. Grensrechter die lijkt daar een mening over te hebben, maar doet daar niets op uit. Gaat er één arm de lucht in, zou betekenen eerste paal. In codetaal is dat ook het geval. Nee, die bal die gaat wel heel erg ver de tweede paal voorbij. Bovendien wordt er een overtreding geconstateerd daar ter hoogte van de penalty stip. Dus een vrije trap voor de Graafschap. Dan gaan we waarschijnlijk het spelletje krijgen dat die bal heel erg rustig aan terug naar de doelman gaat. Nee, doen we in dit geval even niet. Bal breed in de richting van Nolan Martens. Martens op zijn beurt terug naar Besselink. Besselink dan kijkt waar hij die bal kwijt kan. Kiest dan toch maar voor rustig aan breed spelen bij Thomas Kok. Die probeert wel de lijnen uit te zetten. Geeft aan dat er wat meer bezetting moet komen op de linkerflank. Dat komt nu uiteindelijk dan. Maar dan gaat die bal via een omweg die Ameti Krajnča heet. Wilde ik zeggen in de richting van Toivo Mero. Maar Toivo Mero die staat uiteindelijk toch nog gedekt. Waardoor Ameti Krajnča die bal niet bij hem kan krijgen. En dan moet er uiteindelijk een andere oplossing verzocht worden. Om die bal dan toch een beetje in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied te krijgen. Gebeurt in ieder geval wel in alle rust. En Heracles lijkt het wel even best te vinden. Laat de Graafschap nu even iets meer in het eigen spel komen. Kan een voordeeltje zijn. Kan ook zijn dat ze zo dadelijk gewoon keihard in de omschakeling terug toe willen gaan slaan. Voorlopig is het nog niet zover. De Graafschap nog steeds in balbezit. De hoogte van de middenlijn is het Martens die meters maakt. Met een aanvaller van Heracles in de rug. Krijgt hij die bal uiteindelijk toch nog wel bij Ties Wiegers. En Ties Wiegers die krijgt wat gelegenheid van Angioli om die bal uiteindelijk dan toch nog bij medespeler te krijgen. Ameti Krajnča die wordt opgejaagd door de nummer 15 David Vicente Robles. En weet hem dan uiteindelijk via die aanvallen van Heracles over de zijlijn heen te krijgen. En dan is het een inworp voor de Graafschap. Is het Kaya Simons die inworp gaat nemen. Als we 35,5 minuten op de klok hebben staan. Simons ingooit op de linkerflank voor de Graafschap. Donny Warmerdam die bal komt halen. En dan Simons die een beetje te lang wacht. Waardoor Van de Kust uiteindelijk in kan grijpen. En Simons in de achteruit gedwongen wordt. Komt hij overigens wel goed uit. Kania dan ook een beetje terug laten zakken. Neemt die bal aan op de borst. Heeft hij hem dan vervolgens meegegeven aan Warmerdam. Warmerdam op zijn beurt. Bal breed in de richting van die kleine Italiaan Finocchiaro. Martens mee opgeschoven. Geeft dan een bijzonder slappe bal het 16 meter gebied in. En is het gevaar voorlopig even geweken voor Heracles. Maar houdt de Graafschap wel de druk erop. Nu met Warmerdam. Die heeft wel drie Heraklieten om zich heen staan. Komt hij uiteindelijk ook niet uit. Hij had die bal graag bij Finocchiaro willen hebben. Maar uiteindelijk maakt hij zelf een overtreding. En is de vrije trap voor Heracles net buiten het 16 meter gebied van de Almeloers. Is de kansje dus weer even voorbij voor de Graafschap. 36,5 minuut op de klok. En kijken of jullie inmiddels vanuit de studio wel wat beelden hebben gekregen van deze wedstrijd.
1: Nee, Martijn, er wordt heel slecht verzorgd door ESPN.
0: Nou ja, misschien ook omdat het niet zo ontzettend interessant is.
1: Ja, ik zit nu naar Sparta Apex Zwolle te kijken. Daar staat het trouwens 1-1 nog.
0: Oké, kijk, ja, want ik kan me ook wel voorstellen, want als ik even naar mijn eigen blaadje kijk. Enerzijds is het best druk in je eentje en kom ik niet toe aan het maken van aantekeningen. Anderzijds moet ik ook eerlijk zijn dat er ook zo gek veel is dat nou eigenlijk ook weer niet gebeurt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ESPN dan denkt van nou, ja, laat maar even, we gaan even bij wat andere wedstrijden kijken bijvoorbeeld. Heracles, nu in balbezit op de voor hen linkerflank. De hoogte van het 16 meter gebied. De Graafschap de boel wel redelijk goed dichtgezet. De Tukkers die lijken uiteindelijk die bal niet echt lekker kwijt te kunnen. Wordt ook in de achteruit gedwongen. En die achteruit betekent dan ook helemaal in de richting van Mirani. Mirani krijgt dan Kania op bezoek. Die loopt ook vervolgens door in de richting van de Keizer. En de Keizer die is behoorlijk ver uit zijn doel. Die zit halverwege zijn eigen helft zo'n beetje. Waar hij die bal uiteindelijk met rechts en Peer geeft naar voren toe. En dan is het Thomas Kok. Die alvallend die bal weg moet werken. Dat lukt hem niet helemaal. En juist omdat hij uit evenwicht is, tikt hij die bal uiteindelijk over de achterlijn. Dat betekent corner nummertje 3 voor Heracles Almelo. Opnieuw een exemplaar vanaf de rechterzijde van het veld. Ik heb ze nog niet vanaf de linkerkant gezien. De Graafschap overigens nog geen enkele corner gekregen. Heracles 3. En in gele kaarten staat het 1-0 in het voordeel van Heracles. En het doelpunt, ja, helaas ook 1-0 voor de Almeloers. Corner genomen vanaf de rechterzijde van het veld. 200 de lucht in. Nou ja, straks was één hand de lucht in, betekende tweede paal. Dus eens kijken wat deze variant inhoudt. Ja, dat betekent ook tweede paal. Dus hoe die jongens van Heracles er dan wijs uit kunnen worden, die codetaal weet ik ook niet. Maar ze zullen er ongetwijfeld op gestudeerd hebben. Bal belandt uiteindelijk bij niets of niemand. Heracles wel het balbezit. Nu nog steeds vanaf de rechterflank. Steekpaasje in de richting van de kust. En keurig ingegrepen door Kaya Simons. Wil ik zeggen, moet hij wel een corner weggeven? Ja, inderdaad. Corner nummertje 4 voor Heracles. Die bal die gaat uiteindelijk net aan de verkeerde kant van de cornervlag het veld uit. En dus een nieuwe corner vanaf de rechterzijde van het veld. Moet wel eens de tweede bal nog even het veld uitgewerkt worden. Want die bal die belandde uiteindelijk via het hekwerk weer opnieuw het veld in. De speler die nu de corner gaat nemen, die heeft toch liever dat andere exemplaar. En wat hem zojuist bij het hoekje neer is gelegd. Komt die corner dan weggewerkt in eerste instantie? Lijkt het door Roman Besselink. Maar die heeft er een behoorlijke, letterlijk en figuurlijk hard hoofd in. Die voelt aan zijn hoofd of aan zijn benen. Nee, allebei niet. Hij wordt wel geraakt. Maar ja, die jongen is niet van glas. Dat weten we inmiddels ook wel. Staat inmiddels weer 40 keer door zijn gezicht. Eigenlijk volledig onaangenaam. Maar kreeg wel degelijk een duwtje. Dus ook vrije trap voor de Graafschap in het eigen strafschopgebied. Teruggespeeld in de richting van Ties Wiegers. Die legt hem voor zijn linker. Probeert dan een bal in de richting van Finocchiaro. Die wordt uiteindelijk niet bereikt. Want Finocchiaro staat ook dubbel gedekt. In dit geval door de nummer 32 die voor zijn neus staat. Sam Schepeman, aanvoerder aan de zijde van Heracles. Heeft de thuisploeg uiteindelijk overgenomen, maar ook erg slordig overgenomen. Bal over de achterlijn, dus een nieuw doelschop voor Ties Wiegers. Die laat hij even over aan Thomas Kok. Die legt de bal op de 5 meter. En dan gaat Kok, ja, dat dacht ik al wel, inderdaad in de richting van Wiegers spelen. Wiegers krijgt dan Angelie op bezoek. Geeft dan een wat slordige bal in de richting van Kaya Simons. Die is er nog wel op tijd bij. Brengt dan uiteindelijk Donny Warmerdam in de problemen. Die komt er uiteindelijk ook wel uit. En dan vervolgens terug in de richting van Ties Wiegers. En dan is het maar gewoon blinde voorperen. Belandt hij wel op het hoofd van Kania, die nu dit kopje wel wint. En daarmee die Grancha die mee opgeschoven is. Maar uiteindelijk ook niet in balbezit komt. Want ja, Kania won het kopduel wel. Maar ja, dan zeggen dat hij hem dan ook keurig bij medespeler kreeg. Nee, eigenlijk ook niet. Heracles wel weer overgenomen. Ook een diepe bal gegeven. Opgepikt door Besselink. Afgeleverd bij Wiegers. Wiegers dan naar voren toe. Opnieuw hoofd van Kania gezocht. Niet gevonden. Want ingevlogen door Maurice Vruch. Die het kopduel wint. En dan aan de zijkant nog een keer Kania. Die een afvallende bal probeert op te pikken. Heeft uiteindelijk wel succes. Het is slordig. Maar meer staat uiteindelijk wel in balbezit. Op de rechterflank voor de Graafschap voorzetten. En met die Grancha die net achter zijn man zit. Waardoor Damon Mirani in kan grijpen. Kans is weer voorbij voor de Graafschap. Had iets meer ingezeten naar mijn idee. Als men bij de Graafschap weer net even wat nauwkeuriger was. En dit is weer echt zo'n voorbeeldje van, ja, je moet op een gegeven moment elkaar blindelings kunnen vinden. En zover is het op dit moment nog lang niet bij de superboeren. Heracles daarentegen wel. Zeker met Abbas. Balletje voor zijn. Ja hoor, daar zit hij erin. De 2-0. Abbas aangespeeld op de rechterflank. Eén keertje kappen, draaien, bal voor zijn linker leggen. En dan uiteindelijk de korte hoek kiezen bij Ties Wiegers. Dan is het 2-0 voor Heracles. En nu gaat het voor de superboeren wel heel erg moeilijk worden, vrees ik. Want waar het bij 1-0 had ik nog het idee van, nou ja, hij hoeft maar één keertje goed te vallen. En je hebt een hele andere wedstrijd. Nu een achterstand van 2-0 goed maken. Terwijl je ook nog eens een keer je 12e man mist. En je eigenlijk nog niet lekker op elkaar gespeeld bent. Tegen de koploper. Kortom, er zitten niet heel veel dingen mee, zal ik maar zeggen. Dus, het tegenvallen voor de Graafschap op een psychologisch gezien vervelend moment. Zo'n beetje 4 minuten voor het rustsignaal. Om dan op achterstand te komen. Dan ga je echt niet lekker die kleedkamer in. 1-1 was natuurlijk een stuk lekkerder geweest. Nu nog snel een aansluitingstreffer maken. Dan wordt het misschien nog een beetje draaglijk die tweede helft. Ik heb eerlijk gezegd een hard hoofd in. Hebben jullie hem al in beeld inmiddels op de studio? Dit doelpunt?
1: Nee, ik wou dat iedereen zo snel was als jij, Martijn. Maar nee, we zitten naar Helmond Sport VVV te kijken. Dus daar wordt net gescoord. Of net niet.
0: Oké, dan praat ik hier nog even verder. En dan moeten jullie ze dadelijk even kijken. Dan ben ik ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden van het doelpunt. Ik moet zeggen, ook een fraaie actie van Abbas. Hoor. Supergoeie speler daar op die rechterflank. Dus het is jammer dat de transferwindow dicht zit. Anders zou ik zeggen, dan trekken we deze kant op naar Doetinchem.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Wat jij zegt, ook die 12e man, Martijn. Dat maakt natuurlijk in zo'n wedstrijd ook uit. Hè? Dat net even die extra boost kan geven.
0: Ja, en dat 100% bij de supporters van de Graafschap. Ik heb de vorige wedstrijd niet gezien hoor, bij Almere City. Dat was mijn werkweekend voor de andere baas. Maar ik ben mee geweest naar VVV, die uitwedstrijd. Nou, als ik zag wat ze daar lieten zien. Ze maakten herrie voor half Limburg, zeg maar. En ze hadden 3 bijzonder fraaie spandoeken gemaakt die één voor één daar over het uitvak heen gingen. Dat geeft toch echt wel die 11 spelers op het veld een extra boost. Ja, en dat mis je hier gewoon. Want je staat hier gewoon tegen. Nou ja, als ik even het hele stadion rondkijk. Ik weet even niet wat de capaciteit van dit stadion is. Maar ik denk dat het... Dat het zeker voor 5-6 de uitverkocht is zo'n beetje. Ja, dat is...
1: We gaan nu kijken naar het doelpunt, Martijn. Okay, komt er nu aan. Dus ik laat Roy even meekijken als deskundige.
0: Nou ja, dan vertel ik gelijk even over de volgende kans die eraan komt voor Angelie. Die krijgt die bal wel lekker mee, maar wie anders dan Roman Besseling, die ligt er in de weg. Die probeert het dan vervolgens met een steekpaasje in richting van Finocchiaro. Maar helaas, die komt niet aan. Maar Heracles is nog niet weg. Ik pak deze even mee en dan mag je zo dadelijk vertellen wat jullie van het doelpunt vinden. De paas van Heracles komt er duidelijk niet aan. Wel helemaal aan de andere kant beland. Veel vrijheid nu voor Heracles. Balletje op het hoofd van Angelie. Maar dan in de veilige handen van Thies Wiegers. Kansje voorbij voor Heracles. Dus kom erop, Roy. Ik ben benieuwd wat je ervan vond.
2: Nou ja, het viel me op dat je met 1-2 momenten vanuit de keeper vrij snel voor de goal bent. Alleen die actie is gewoon een prima individuele klasseactie. Prima goal. In de korte hoek. De keeper staat op verkeerde been. Dus ja, daar kun je volgens mij niets van zeggen. Maar alleen het is met 1-2 momenten staat hij redelijk dichter op de keeper. Kappen. Ja, prima goal.
0: Ja, precies. Ja, ik denk inderdaad dat wat je daar zegt, dat ook wel gelijk hout snijdt als je het vergelijkt met de Graafschap. Want daar merk je gewoon dat ze inderdaad niet met 1, 2, 3 bewegingen ineens voor het doel van de tegenstander staat. Dat gaat echt over veel meer schijven. Ja. Er is veel meer tijd voor nodig. En als je echt een geoliede machine hebt, dan kun je elkaar blindelings vinden. Dat is bij Heracles absoluut het geval. En bij de Graafschap nog lang niet. Dus ik denk dat je zeker een punt hebt, Roy.
2: Nou, dat is goed om te horen. Neem me mee.
1: Je vrouw is trots op je. Jullie zitten luisteren thuis en denken, mooi.
0: Ja. Even kijken, officiële speeltijd zit erop. We krijgen 1 minuut blessuretijd erbij. Als er geen gekke dingen gebeuren, ja, dat hoort u hier op de achtergrond. Ook al 2-0 de voorsprong voor Heracles Almelo. En ja, om eerlijk te zijn, op basis van de eerste helft heb ik er echt een hard hoofd in. Ik ben heel benieuwd wat Thomas Duiven voor de zalen gaat zeggen in de rust. Ik ben ook heel benieuwd wat dit uiteindelijk teweeg gaat brengen binnen de club, de Graafschap. Want we hebben het straks al een beetje gehad over wat kun je de trainer verwijten. Wat kun je eventueel de technische staf verwijten. Wat kun je een directeur verwijten. Ik vind het nog moeilijk om daarover te oordelen. En dit soort wedstrijden tegen dit soort clubs. Want je kunt zeggen wat je wil, maar Heracles is gewoon een hele goede club. Hele goede ploeg. Neem bijvoorbeeld ook een wedstrijd tegen Jong AZ. Waar je bijna tegen een half eerste van AZ staat te voetballen. Ja, moet je daar je oordeel op baseren op die wedstrijden? Ja, nee, eigenlijk ook niet. Dus ik wil het heel graag een beetje tijd geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die de superboer een warm hart toedragen, dat die langzaamaan een beetje ongeduldig en onrustig worden. Daarover gesproken, voor de mensen die onrustig worden, het is tijd voor koffie, broodjes, bal, wat dan ook. Voor de mensen die niet mee konden vandaag in de richting van Almelo. Het is hier inderdaad rust. Dus ook thuis of waar jullie je dan ook bevinden. Jullie kunnen even op rust. En hopen ze dadelijk om een betere tweede helft.

Ja, dit nummer heb ik weer in mijn lijstje voor de top 2000 staan, hoor. Ja, voor komend jaar. Ja, dat duurt nog een aantal maanden, 4 maanden, op Radio 2. Maar hij staat erin op volgens mij nummer 6 of zo. Ik vind het een leuk nummer. Save Tonight. Eli Cherry, dat was hem. We gaan even kijken naar de ruststanden. Almere tegen Jong Ajax, daar staat het 0-0. FC Emmen Volendam 1-0. Helmond Sport, VVV Venlo 2-0. Heracles tegen de Graafschap, helaas ook 2-0. RKC tegen NAC Breda 1-0. En Vitesse Top Os, daar is nog niet gescoord. Het staat daar nog 0-0. Dan kijken we even naar de Eredivisie. 1 wedstrijd vanavond in de Eredivisie. En dat is de wedstrijd Sparta tegen PEC Zwolle, daar 1-1.

Op deze zangeres was ik vroeger verliefd. Ja, inderdaad, vroeger. Ja, toen was ik er al. 1972, Sally Carr. Dat was de liedzangeres met de blonde haar van Middle of the Road. U hoort er weinig van. Ik zit wel eens een andere radiostations te luisteren. En ook daar hoor je weinig meer van dit soort bands. Leuk, fijn dat je hem even opzet. Je wist het niet eens, maar bedankt. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Mocht je trouwens willen reageren op de wedstrijd van de Graafschap, dan kan dat altijd op 06-4747-0022. Dus 06-4747-0022. En stuur je WhatsAppje. En wat vind je van die wedstrijd van de Graafschap? Heb je andere meldingen over de Graafschap? Stuur dat ook op dit telefoonnummer. Dat kan allemaal nog tot 10 uur vanavond. Wij gaan op naar de tweede helft van de Graafschap. Helaas achter met 2-0. Na 9 uur zijn we er weer.

0: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 120.

0: de prijzen. Grote glimlach.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Sportlife. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
14: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
15: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
14: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
16: Topdeals op je
11: favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Koekoek. Oko.
17: Lulu.
16: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Daaraan!
20: Het live verslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door... De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
6: Dit is Regio 8. 8 Sport.
21: 8:06 op deze vrijdagavond. De tweede helft is begonnen in Almelo. Ja, Martijn, 2-0. Dat wordt moeilijk voor de tweede helft. Of denk jij, met de wissels erbij gaat het nog wel lukken?
22: Ja, het blijft KKD-voetbal. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat Heracles Almelo niet een ploeg is... die zich zo heel makkelijk weer onderuit laat schoffelen hier door de Graafschap. En ja, de Graafschap, ze kunnen op dit moment gewoon niet echt een vuist maken. Dat is gewoon jammer. Nu dan misschien wel met Fino Chiaro. Die even op de linkerflank geposteerd is nu. Je ziet dan Toy van Mero buitenom komen. Uiteindelijk heeft hij daar een kap en een druiver nodig om die bal in ieder geval in de richting van Mero te krijgen. Maar dat lukt uiteindelijk niet en is onderkend. En dan is Abbas er aan de rechterzijde van het veld weer vandoor voor Heracles. Heeft wel meer stad bij zich. Nou ja, die ben je niet zomaar voorbij. Maar Abbas is handig. Eén keer kappen, draaien, schieten en uiteindelijk over het doel van Ties Wiegers heen. Dus dan komen de superboeren wel bijzonder goed weg. En is het bijna weer in de eerste 5 minuten een doelpunt om te horen. Dus het maar goed dat Abbas het vizier nu even niet op scherp heeft staan. Had hij in de eerste helft wel toen hij die assist gaf op het hoofd van Angioli. En natuurlijk ook het doelpunt dat hij zelf maakte zo'n 5 minuten voor rust. Dus nu komt de Graafschap er in ieder geval nog mee weg. Inderdaad gewisseld. Bjongen van Zijl is eruit gegaan. En even snel een kijkje doen heb ik de indruk dat Amati Krantja eruit is gegaan. Die laat ik nog eventjes in het midden. Dus in ieder geval degene die ik op dit moment niet op het veld zie staan. Dus dan denk ik dat ik daar wel gelijk in heb. Van Zijl in ieder geval wel eager om ook wat positiefs te gaan doen voor de Graafschap. Hij heeft zich voorin geposteerd op dit moment op de rechtsbuitenpositie. Als er een vrije trap wordt toegekend aan de Graafschap. Dat heeft er alles mee te maken met het feit dat Nolan Martens daar een innige dans verwikkeld raakte met zijn directe tegenstander. Heeft de Graafschap een vrije trap opgeleverd. En Martens heeft die vrije trap inmiddels genomen terug in de richting van Wiegers. Die wil hem graag voor zijn linker hebben. Kijkt dan waar hij die bal kwijt kan. Maar ziet Angioli bij hem in de buurt komen. Maar uiteindelijk is het Wiegers die bal wel in ieder geval in de richting van de kleine Italiaan krijgt. Nu dan overgenomen door Kania. Die is niet snel. Die wordt ondersteboven gelopen door Van der Kust. En je zou toch denken dat die kleine Van der Kust daar die grote Kania niet zomaar opzij kan zetten. En al helemaal niet tegen de grond aan kan werken. Maar dat lukt uiteindelijk wel. Wordt geen overtreding ingezien door scheidsrechter Wiersma. En dus gewoon doorvoetballen. En dus ook balverlies voor de superboeren. Levert uiteindelijk een ingooi op voor Heracles Almelo. Want die bal die gaat uiteindelijk via superboer over de zijlijn op de helft van Heracles. 5 minuten in de tweede helft. Ruststand is nog steeds gehandhaafd. 2-0 in het voordeel van Heracles. De Graafschap nu wel de druk een beetje aan het opvoeren. Wat meer aan het voetballen op de helft van Heracles. Dat nu opnieuw een ingooi te nemen krijgt op de rechterzijde van het veld. Hebben daar natuurlijk wel de tijd voor. Staan maar 2-0 voor. Maar op hun beurt kunnen ze die bal eigenlijk ook maar vrij moeilijk kwijt. Daar op die rechterflank in dit geval. Nu in de richting van Abbas. Abbas steekballetje in de richting van Angioli. Maar goed ingegrepen door Thomas Kok. Die bal uiteindelijk voor de voeten van Angioli weg weet te werken. En dan over de zijlijn heen. Voordat die boomlange, lees 1,91 meter, lange spits aan de zijde van Heracles gevaarlijk kan worden. Wel een ingooi voor de Heraclieten op de rechterzijde van het veld. Moet even een bal gehaald worden vanaf die hoedjes. Want ja, u weet het hè, die goede oude tijd dat je nog wel eens een bal aangespeeld kreeg van een ballenjongen of meisje. Dat is niet meer. Dan gaat er zo te zien wel een klein bestwimpje plaatsvinden. Maar dan de Twentse variant. Ja, inderdaad. Gaat die bal gevaarlijk dicht in de richting van van de penalty stip. Wordt er wel uitgewerkt uiteindelijk door de Graafschap. Nu dan Warmerdam, kopbal in de richting van Kania. Kania ondersteboven geschoffeld. Wordt er uiteindelijk niets in gezien door de scheidsrechter. De boosdoener was Rodriguez. En Kania blijft even liggen. Heeft dan nu uiteindelijk wel ontdekt dat de Graafschap inmiddels weer balbezit heeft. En dan is het even de vraag of hij nu zelf zoveel pijn heeft. Waarom hij met de vuisten tegen het gras aanslaat. Of dat hij gewoon van zichzelf baalt. Dat hij zich weer in de luren laat leggen. Nou, de pijn lijkt wel mee te vallen. Hij loopt zich wel een klein beetje te verbijten. Loopt een beetje te hinkenpinken. Dan gaat uiteindelijk toch weer wat meer in de richting van de positie waar hij hoort te staan. Namelijk de spitspositie. De Graafschap. Balbezit overgenomen met Besselink. Breed in de richting van Martens. Martens dan diep in de richting van Kania. Die lijkt de pijn goed verbeterd te hebben. Die wordt wel aangespeeld. Maakt dan meters. Maar komt er duidelijk niet op tijd voordat Fabian de Keizer die bal weer in bezit kan nemen. En mag Heracles weer gaan bouwen. En dan is het Kania die achter de feiten aanhobbelt. Nu dan nogmaals een keer gaat proberen te storen bij de Keizer. Maar die wordt daar niet warm of koud van. Ook al omdat Kania weliswaar een grote verschijning is. Maar niet heel erg veel dreiging uitstraalt op het moment dat hij in de richting van die doelman gaat. Dus ik moet eerlijk zeggen. Kania wel 2 doelpunten gemaakt. Maar het is nog niet de spits waar ik eigenlijk een beetje op gehoopt had bij de Graafschap. Wat niet eens kan er komen. Misschien ingooi nu wel voor Heracles Almelo. Nummer 25, Rodriguez. Heeft die bal uiteindelijk wel bij een medespeler gekregen. Is het uiteindelijk die kleine Italiaan Finocchiaro die de overtreding maakt op de nummer 32 van Heracles Almelo. Sam Scheperman is de aanvoerder. Haalt daar inderdaad een vrije trap uit. Het gaat zo'n beetje gebeuren halverwege de helft van de superboeren. En dan een klein beetje links van de middenas. En is het zo te zien van de Kust die bij die bal gaat staan. Trekt scheidsrechter Wiersma nog wel even de scheidsrechterspray om aan in ieder geval Finocchiaro duidelijk te maken dat hij echt achter dat lijntje moet blijven. Nou, ik heb niet de indruk dat Finocchiaro heel veel zin heeft om veel dichter bij Van de Kust te komen. En Van de Kust besluit overigens ook om die bal niet direct op doel te schieten, maar af te leggen in de richting van een medespeler. Waarvan hij hem nu uiteindelijk ook weer terugkrijgt. Die kleine Van de Kust, die nu even de positie van laatste man heeft in de middencirkel. Vindt uiteindelijk wel een medespeler, een andere Herakliet, nummer 4 Mirani. Mirani op zijn beurt, balletje ook weer kijkt. Krijgt hem dan met een driehoekje wel weer terug. En dan volgt er een aanval over de rechterflank met Abbas. Die heeft Kaya Simons voor zich. En Simons die heeft wel de nodige moeite met Abbas. Krijgt nu wat hulp van Toivon Mero. Maar nog steeds Heracles in balbezit. Afgelegd nu naar Van de Kust. Steekballetje op de rechterflank. Kan die bal dan nog voorkomen? Kan die inderdaad. Maar wordt door Thomas Kokker 16 meter gebied uit gepeerd. En is de Graafschap even vrij van zorgen. Waren het niet dat die bal uiteindelijk toch nog weer bij Van de Kust komt. Die vanuit de tweede lijn kan gaan schieten. En die bal wordt uiteindelijk gepakt door Ties Wiegers. Bal in de korte hoek met niet al te verkracht. Bovendien ook nog aangeraakt. Waardoor het al wat minder gevaarlijk werd. Dan geeft de scheidsrechter aan dat er nu snel uitgeschoten moet worden door Wiegers. Die telt de seconde af, die scheidsrechter Wiersma. En Wiegers geeft daar ook netjes gehoor aan. Heeft die bal inmiddels via wat omwegen bij Finocchiaro gekregen. Finocchiaro dan naar de opstomende Kaya Simons. Die mag best ver komen. Legt hem dan af bij Toivon Mero. Linkerflank, mannetje voor zich, Van de Kust in dit geval. Toch nog de voorzet. Iets wat onnauwkeurig. Wordt uiteindelijk door de aanvoerder van Heracles nog wel verlengd. Waardoor hij aan de andere kant terecht komt bij Nolan Martens. Die is mooi mee opgeschoven. Komt hij dan een mannetje voorbij? Ja, kan hij zeker. Voorzetje geven dan, maar die is een beetje laag. En dan is het Kania die er wel afschuwelijk lomp in gaat. Het is ook geen fraaie voorzet hoor. Dat moet zeker ook gezegd worden door Nolan Martens. En Kania die wil die bal uiteindelijk wel controleren. Doet dat alvallend met een iets wat hoger even been. Waarmee hij ook gelijk het bolletje van Van de Kust raakt. Dat levert hem een vrije trap tegen op. Geen gele kaart. Ja, daar zat ik weinig opzet in. En ik kan me van Kania ook wel voorstellen dat je iets moet doen om die bal dan toch nog in bezit te houden. Ongelukje. En zo wordt het ook beoordeeld door scheidsrechter Wiersma. Wel een vrije trap voor Heracles Almelo in het eigen 16 meter gebied. En bal inmiddels genomen door Fabian de Keizer. Krijgt hem via wat omzwervingen bij een medespeler. Precies zijn de nummer 18 Max Housewiert. Die krijgt wat hulp daar dan aan de zijkant van Angioli. Die wat opgeschoven is naar de linkerflank. Angioli op zijn beurt naar Maurice Fruch. Oh, die mag wat meters gaan maken. Krijgt hem dan vervolgens ook weer in het 16 meter gebied. En dan uiteindelijk keurig ingegrepen door Donny Warmerdam. Die daar goed het oog in had. Op een steekpaas die in de richting van de strafschopstik ging. En dan nu, daar had veel meer ingezeten als die bal uiteindelijk voor de Graafschap op de rechterflank belandt. En Toivon Mero al klaar stond om weg te rennen, weg te starten. En uiteindelijk een slecht vervolg aan de zijde van de Graafschap. Voor mij Bjorn van Zijl, die die bal in één keer doorspeelt. Maar zonder de nodige nauwkeurigheid. Ja, ook weer zo'n gevalletje van niet op elkaar ingespeeld zijn. En het allemaal net even te snel willen doen. Heracles dan nu weer weg. En dan gaat Abbas weer. En die is zijn mannetje kwijt. Kan het 16 meter gebied ingaan. Heeft maar 2 graafschappers bij zich. En dan is het Angioli die bal voor het inschieten heeft. Maar dan uiteindelijk gelukkig voor de Graafschap Roman Besselink. Die dan redt op de lijn. En die bal dan min of meer per ongeluk in de handen van Ties Wiegers weet te krijgen. Maar daar had de 3-0 erin gemoeten voor Heracles. En dat het niet gebeurt. Denk ik dat de Graafschap daar heel erg dankbaar mag zijn. En mocht het hier toch nog minimaal 1 punt weghalen, dan zal dit het moment zijn waarop Angioli denkt van, ik heb een wereldtreffer gemaakt tegen VVV. Maar waarom krijg ik zo'n eenvoudige ballen dan niet in? Dat zal hij zich dan afvragen. Maar voorlopig staat zijn ploeg nog met 2-0 voor. En hoeft hij zich dat helemaal niet af te vragen. Terwijl als ik nu naar beneden kijk, dan zie ik dat de Graafschap een bestelingje krijgt. Ingooi vanaf de zijkant. In ieder geval de bedoeling is bij de strafschopstip. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Aanvallende overtreding door de nummer 15 van de Graafschap, Thomas Kok, die ook mee opgeschoven was. En dus een vrije trap voor Heracles. Als ik even naar beneden kijk, dan wordt er in ieder geval warm gelopen door een aantal spelers van de Graafschap. Verder de Jong loopt warm. Keanu Quint is bezig met een warming-up. Ik weet niet of hij ook daadwerkelijk in gaat vallen. Maar op zich heeft Keanu Quint wel een aantal malen bewezen dat hij een gouden wissel kan zijn. Dus laten we het hopen voor de Graafschap. Ik hink een beetje op twee gedachten. Je gunt die ploeg gewoon dat ze nu eindelijk eens een keertje punten gaan pakken. Tegelijkertijd weet je dat je hier tegen een ontzettend goede ploeg staat te voetballen. Tegelijkertijd weet je ook dat het bij de Graafschap echt tijd nodig gaat hebben. Dus ik hoop er maar gewoon het beste van. Voorlopig nog steeds 2-0 achter hier in het Asito Stadion in Almelo. Als de bal over de zijlijn gaat via Bjongen van Zijl, die bal niet onder controle kreeg. En dan heeft men bij Heracles natuurlijk de tijd om die ingooi te nemen. De bal wordt het veld ingegooid door een van de stafleden. Dan weer teruggepaast. Heel rustig aan. En dan mag Rodriguez ingaan gooien ter hoogte van de middenlijn. En zegt de scheidsrechter Wiersma. Het wordt nu langzaam wel tijd om die inworp te gaan nemen. Dat doet hij nog steeds niet. Ja, uiteindelijk komt die bal dan. Dat belandt op het hoofd van de kust. Een van de kleinste mensen aan de zijde van Heracles. Wint dan toch het kopduel. Maar de Graafschap kort even overgenomen. Nu dan toch weer Angioli die met de bal vandoor is. En dan wordt het gevaarlijk. Want Van Geels vrij voor het doel. Wordt uiteindelijk geblokt door Thomas Kok. Die zichzelf ervoor gooit. Tot groot genoegen van de Graafschap fans. En dan is het nu Finocchiaro die de middenlijn over mag gaan steken. Probeert het met een actie. Probeert hij zijn mannetje voorbij te komen. De nummer 15 aan de zijde van Heracles. En dat is dan David Vicente Robles. Die houdt hem vast. Vrije trap voor de Graafschap inmiddels genomen. Donny Warmerdam in balbezit. Draait op zijn as. Kan hem niet direct kwijt. Uiteindelijk dan wel bij Kaya Simons. Simons dan via wat omwegen naar Jason Meerstad. Meerstad zoekt dan vervolgens de linkerflank Toivon Mero. Wordt niet bereikt, maar Finocchiaro pikt die bal dan op. En dan heeft Mero misschien toch nog wat ruimte. Die gaat voor de actie. Heeft Abbas voor zich. Nou, die is hij nu al kwijt. Maar ja, wat moet je er dan vervolgens mee? Breed in de richting van Nolan Martens. Die vangt die bal op, maar lijkt ook nog niet direct een aanspeelpunt te hebben. Meerstad, die zich dan wel meldt, maar eigenlijk ook niet veel met die bal kan. Terug naar Martens dan. Martens, 1-2'tje dan met Meerstad. Misschien Meerstad onderuit geschoffeld door Van der Kust. Die echt zoiets heeft van, scheidsrechter, dit is toch geen overtreding. Nou, ik denk er anders over. En de grensrechter die er bovenop stond, denkt daar ook anders over. En Meerstad, die denkt er sowieso anders over. Want die voelt als een rechter Achillespees. Gaat er nu vervolgens wel weer op staan. En heeft terecht naar mijn idee de vrije trap gekregen. Want Van de Kust ging er inderdaad op zijn zachtst net wel lomp in. Vrije trap voor de superboeren. Ter hoogte van de punt van het 16 meter gebied. Rechterzijde van het veld. Bijna tegen de zijlijn aan. En Warmerdam is aan het overleggen met Kaya Simons. Wie van die twee heren uiteindelijk die bal gaat nemen. Warmerdam steekt zijn linkerhand in de rug. Vijf vingers omhoog. Alleen waar dat de codetaal voor is, dat weet ik nog niet. Maar het lijkt alsof hij degene is die de aanloop gaat nemen. Hoewel Kaya Simons ook nog op sterren staat. Nee, het is Warmerdam die inderdaad met de voorzet gaat komen. Wie gaat er dan met de kop tegenaan? Niemand van de superboeren in ieder geval. Nu dan wel Martens, afvallende bal. Kan die uiteindelijk ook niet helemaal lekker controleren. Weggewerkt door Heracles. Terug in de richting van de middenlijn. Opgepikt door Jason Meerstad. De Graafschap opnieuw aanvallen. Nu over de rechterflank. Nolan Martens nogmaals een keertje proberen. Dan komt zijn mannetje niet voorbij. Kies voor de weg terug in de richting van Warmerdam. Warmerdam, schijnbeweging keer. Dan toch maar om de as draaien. En dan waarschijnlijk terug naar de laatste man. In dit geval even Thomas Kok. Kok, balletje aan de voet. Krijgt Angioli op bezoek. Die uiteindelijk dan Kok dwingt op een iets wat onnauwkeurige bal bij Kaya Simons. Kaya Simons, actietje maken ter hoogte van de middenlijn. Het is trouwens Finocchiaro, zie ik nu, die actie maakt. Ik had het aan die korte Italiaanse pasjes moeten zien. Goed, feit is wel dat Finocchiaro niet heel erg veel meters opgeschoten is. Want die bal is inmiddels bij Warmerdam beland. En die moet de middenlijn nog oversteken. Dat doet hij in dit geval niet eens. Kies voor de weg terug in de richting van Thomas Kok. Die dan wel de middenlijn overgaat met de bal. En dan Meerstad weet te bereiken. Meerstad die zit op de linkerflank op dit moment. Vervolgens inspelen op Finocchiaro. Die krijgt die bal niet onder controle. Wordt vastgehouden door Van de Kust. Niet bestraft uiteindelijk. Dan wilde ik zeggen Heracles overnemen. Maar opnieuw goed opgelet door Jason Meerstad. Maakt veel meters. Die Meerstad krijgt die bal dan bij Finocchiaro. Finocchiaro breed naar Mero. Mero kan het 16 meter gebied in gaan of achterlijn halen. Kiest voor allebei. Eerst de achterlijn en daarna rand 16 meter. Dan uiteindelijk een wat onnauwkeurige bal. Die belandt bij, dat is dan Finocchiaro. Die controleert die bal wel. Probeert hem dan met een boogje in de richting van Fabian de Keizer te krijgen. Maar die wordt dan niet warm of koud. Van bovendien gaat die bal uiteindelijk naast. Dus vakantie weer voorbij. En dan gaat er zo te zien gewisseld worden bij Heracles. De nummer 18 halen we eruit. Dat is meneer Housewiert. Die gaat vervangen worden door de nummer 10. Dat is Thomas Bruns. Voor mij wel een vrij bekende naam. Een routinier aan de zijde van Heracles. En dan krijgen we nog de nummer 23 erbij. Dat is Mike te Wierik. 1,91 meter lang en 34 lentes slechts. Hij wordt de vervanger van Maurice Bruch, die ook al een gele kaart op zak had. Dat is op zich redelijk logische wissels aan de zijde van Heracles, van Vincent Heilman. Terwijl Angeli nog wat instructies krijgt van zijn trainer. Letterlijk een klopje op de borst. En dan kunnen we zo dadelijk het spel gaan hervatten. Gaat er nog een wissel plaatsvinden, maar dat nu is nu aan de zijde van de Graafschap. Verder de Jong gaat erin komen. Hij is de vervanger van Kaya Simons. Even de administratie bijwerken hier. We hebben verder de Jong met nummer 10. En Keanu Quint. Nou, dat zou toch wel mooi zijn als hij uiteindelijk opnieuw zijn rol van gouden wisselwaar mee te maken. Hij is de vervanger van Julian Kania, die inderdaad geen potten heeft kunnen breken. Dus ik kijk of Keanu Quint dat misschien beter zou kunnen. Ik ben benieuwd hoe er gereageerd zou zijn als er supporters in het uitvak hadden gezeten. Ik denk eerlijk gezegd dat zij dit wel aangemoedigd hadden. Ik weet niet hoe op dit moment Julian Kania ligt bij de supporters. Want enerzijds, hij heeft er natuurlijk 2 ingeschoten al dit seizoen. Anderzijds had ik eigenlijk wel iets meer van hem verwacht. Terwijl Keanu Quint toch echt zijn nut wel bewezen heeft in het vorige seizoen. Met name als wisselspeler. Ik heb hem dat vorig seizoen wel eens een keertje in een interview gevraagd. Wat zou je nou liever zijn? Ben je nou liever een gouden wisselspeler of een zilveren basisspeler? En toen antwoordde hij heel gevat. Nou, ik wil heel graag een gouden basisspeler worden. Zover is het nog niet. Ik zou heel tevreden zijn als hij vandaag die rol van gouden wissel op zich kan nemen. 2-0 hier. Wissels zijn inmiddels allemaal bijgewerkt. De standen op de andere velden is misschien ook wel even aardig als we het toch over administratie hebben.
21: Zeker. We gaan eerst naar de Eredivisie. Sparta-Rotterdam tegen PEC Zwolle. Daar staat het nog 1-1. Dan de keukenkampioendivisie. Na ruim 60 minuten spelen Almere tegen Jong Ajax 0-0. FC Emmen Volendam 3-1. Helmond Sport VVV Venlo 2-1. Heracles De Graafschap 2-0. RKC Waalwijk NAC Breda 2-1. Met een rode kaart voor NAC Breda. En Vitesse Top Os, daar is net gescoord door Top Os. Het staat daar 1-1. Je kunt trouwens nog steeds reageren op het telefoonnummer 06-4747-0022. Dat deed ook Mark uit de Sirrenberg. Hij zegt, goed verslag, succes mannen. En Jennifer uit Doeterum zegt, het komt goed met de Graafschap. Deze periode misschien niet, maar de volgende zeker. Nou, we hou je eraan, Jennifer. Of niet, Martijn?
22: Ja, dat zou ik mooi vinden. Ja. Inderdaad ook sowieso dank voor de reacties. Laat ook vooral eventjes weten als er eventueel wat jullie ervan vinden. En of er eventueel dingen voor verbetering vatbaar zijn. Want dan had ik me ook altijd vooraan bevolen. Maar vooralsnog, dankjewel. En,
21: steek hem in je zak.
22: Dankjewel. Nou, en inderdaad, die opmerking van het komt goed met de Graafschap. Ja, ik hoop het wel. En eerlijk gezegd, ik denk het ook wel. Dan moeten ze alleen nu niet op 3-0 achterkomen. Als er een voorzet komt vanaf de linkerzijde van het veld. Die belandt bijna voor de voeten van Tristan van Gils. Die net een beetje uit evenwicht. Waardoor hij die bal niet kan raken. En hopen die bal uiteindelijk over de achterlijn. Maar opnieuw weer zo'n fraaie aanval vanaf de linkerzijde van het veld. Door de nummer 25. Want daar kwam de voorzet van Manny Rodriguez. Levert uiteindelijk voor Heracles niks op. 65 minuten gespeeld. 2-0 de achterstand nog steeds voor de superboeren. Nu dan een bal in de richting van Bjongen van Zel. Die heeft wel wat snelheid. En die maakt het uiteindelijk Fabian de Keijzer nog best een beetje moeilijk. Die op tijd zijn doel uit moet komen. Doet hij keurig. En die krijgt niet veel tijd om na te denken. En peert die bal maar gewoon in de richting van de linker voorspeler van Heracles. Die die bal uiteindelijk niet onder controle krijgt. Dan nu keurig ingegrepen door Bjorn van Zijl, wilde ik zeggen. Maar zo keurig was het uiteindelijk niet. En bovendien was het ook nog eens een keertje Nolan Martens. Dus 2 fouten voor de verslaggever. Krijg je ervan als je complimenten krijgt. Ga je daarna gelijk naar je schoenen lopen fouten maken. Nolan Martens was de boosdoener. Die wat te hard inging in de richting van invaller Thomas Bruns. Die blijft ook even geblesseerd op het veld liggen. Martens, sportief als hij is, gaat ook gelijk naar hem toe. Even een handje op de schouder, excuses aanbieden. Levert hem wel een gele kaart op, die verdediger aan de zijde van de Graafschap. Dat is toch in dit soort wedstrijden even wat minder. Dat je als verdediger tegen een kaart oploopt. Terwijl je weet dat het al een beetje stormlopen is. Maar goed, Martens in ieder geval wel zo sportief om daarna nog even de tegenstander een klopje op de schouder te geven. Vrije trap, rest dan voor Heracles. Tristan van Gilders is de man die bal gaat nemen. En om eerlijk te zijn, die ex-superboer heb ik nog niet zo heel erg veel gezien deze wedstrijd. Terwijl ik hem in de eerdere wedstrijden van Heracles toch echt wel een helder rol vond vervullen. Dat doet hij op dit moment nog niet zo. Zojuist dan wel die kans gehad waar hij uiteindelijk net te laat in kwam glijden. Of zijn evenwicht even verloor. Terwijl nu Abbas volgens mij weer weg is aan de rechterzijde van het veld. Kan met een, wat is het, voorzet dan wel schot in de korte hoek komen. Maar Wiegers, die is ook niet helemaal vergisteren. Die dekt die korte hoek keurig af. Moet dan uiteindelijk wel toestaan dat er een corner genomen gaat worden. En toegekend gaat worden aan Heracles. Dat is corner nummertje 5 voor de Tukkers. Terwijl de man die hem gaat nemen, de nummer 10, nog even het publiek opzweept. Thomas Bruns. Die de harde kern van Heracles Almelo, die nu op dit moment achter het doel van Ties Wiegers zit, nog eventjes opzweept. Om ook maar vooral achter die ploeg te gaan staan. Ja, dat is wat de Graafschap nu dus helaas moet missen in deze uitwedstrijd. Corner inmiddels genomen. Nu dan Abbas, tweede lijn, nog een keertje schieten. Bal is nog steeds niet weg. Kan opnieuw het 16 meter gebied in pomp gepompt worden. Jason Meerstad wegwerken dan. De Graafschap dan nu weg? Nee, nog steeds niet. Overtreding van Fine Chiaro. Wordt uiteindelijk niet voor gefloten door de scheidsrechter. Ook niet omdat die bal uiteindelijk helemaal aan de andere kant bij de doelman beland is. Dan is het Tristan van Gilst. Die op dit moment op de positie van de linksachter speelt bij Heracles. Nou ja, nu zijn er wat linies opgeschoven. Ik denk dat dat meer met die corner te maken heeft dan dat hij echt daadwerkelijk op die positie gaat spelen. Terwijl het nu weer even opletten is daar achterin bij de Graafschap. En Warmer dan een overtreding maakt op een plek waar het niet heel erg prettig is. Trekt nog eventjes de nummer 32 aan zijn shirtje. De aanvoerder aan de zijde van Heracles, Sam Schepenman. Helpt Warmerdam wel maar netjes overeind. Maar lijkt hij het niet helemaal met de beslissing eens te zijn. Maar het was toch echt wel een klein zwiepertje wat hij gaf aan die aanvoerder van de Tukkers. En betekent het een gevaarlijke vrije trap voor Heracles. Althans, hij is gevaarlijk voor de Graafschap. En misschien wel nuttig voor Heracles. De bal ligt wel op een metertje of 25-30, zou ik maar zeggen. Een beetje links van de middenas. En dan twee man erbij die gaan overleggen wat ze uiteindelijk met die bal zullen gaan doen. Ik schat in dat ze hem met de voeten zullen gaan raken. Een van die mensen die daarbij betrokken is in ieder geval Thomas Bruns. De man die ook zojuist de corner nam. En dan geeft de scheidsrechter Wiegma nu aan dat het allemaal mag gaan gebeuren. Dus even kijken wie van die twee heren die daarbij staat. En dat lijkt Bruns te zijn. Ja, die komt inderdaad met een voorzet. Annex steekballetje. Uiteindelijk te laat begrepen door Mirani. Die een soort karatentrap moet maken om die bal dan toch nog in ieder geval te raken. Nou, dat raken dat lukt dan uiteindelijk wel. Maar controleren is een ander verhaal. En dus bal over de achterlijn en doelschop voor Ties Wiegers. Wiegers voor zijn linker, want hij heeft de bal inmiddels teruggekregen via een verdediger. Zoekt dan Keanu Quint. En dat zou pijnlijk zijn. Nou, pijnlijk is het sowieso, want er botsen twee heren met de koppen tegen elkaar. En dat zijn Quint en zijn directe tegenstander. En ze hebben alle twee pijn aan hun hoofd. Quint zit inmiddels wel weer een beetje rechtop. De directe tegenstander, dat is ook een invaller, Mike de Wierik. Dus zo gezond is het kennelijk niet als je als invaller in deze wedstrijd terechtkomt. Nou, ze staan inmiddels allebei weer, de Wierik en Quint. Beide, alle twee boomlang. Mike de Wierik 1,91. En van Quint moet ik het nog even opzoeken. Maar die tikt ook bijna de 2 meter aan. Nou ja, de heren hebben inmiddels elkaar weer gevonden. Quint voelt nog een beetje aan zijn achterhoofd. En de Wierik die loopt er nog een beetje frisser bij. Maar even kijken waar we nu mee gaan hervatten. Met een ingooi voor de Graafschap. Want het spel hoeft uiteindelijk niet echt stilgelegd te worden. Het spel in ieder geval nu wel hervat. Ingooi genomen. Verder de Jong in balbezit. Kappen draaien. We zitten nog wel zo'n beetje op het middenveld van de Graafschap. Maar wel dan op de helft van Heracles. Dus dat geeft de superboer dat toch weer een klein beetje bang. Mike de Wierik 1,91. En van Quint moet ik het nog even opzoeken. Maar die tikt ook bijna de 2 meter aan. Nou ja, de heren hebben inmiddels elkaar weer gevonden. Quint voelt nog een beetje aan zijn achterhoofd. En de Wierik die loopt er nog een beetje frisser bij. Maar even kijken waar we nu mee gaan hervatten. Met een ingooi voor de Graafschap. Want het spel hoeft uiteindelijk niet echt stilgelegd.

0: Finocchiaro, ook daar kun je misschien wat moeten uitputten. Handige voetballer. Alleen nu nog je medespelers vinden. Dat lukt in dit geval in de vorm van Toy van Mero. Maar Mero lijkt die bal ook niet direct kwijt te kunnen. Krijgt hem dan wel bij Warmerdam. Warmerdam dan terug in de richting van Mero. Mero, wat gaan we doen? Actie maken, achterlijn halen. Hij lijkt inderdaad wel voor die achterlijn te willen gaan. Maar ja, hij heeft gelijk twee Heraklieten bij zich. En komt er uiteindelijk ook niet uit. Krijgt hem dan nog wel bij Jason Meerstad. Meerstad, balletje terug in de richting van Thomas Kok. Kok naar Mero. En Mero wel heel erg opzichtig aan het duwen bij zijn directe tegenstander. Gewoon met twee handen in de rug duwen. Het was zelfs vanaf de perstribune. En die zit echt behoorlijk hoog. Was dat te zien dat hij David Vicente Robles met twee handen in de rug duwde. Dus een vrije trap voor Heracles Almelo op de eigen helft. De Graafschap weer even terugtrekken. Maar terugtrekken is dan ook absoluut niet verder dan de ronding van de middencirkel. En dan wel op de helft van de Graafschap. Vrije trap door Heracles. Inmiddels genomen. Teruggespeeld in de richting van de doelman. Die doelman die schrikt dan misschien wel omdat Keanu Quint wel iets meer tempo maakt in de druk zetten op die doelman. Maar uiteindelijk Heracles wel weg over de opnieuw rechterflank. Steekballetje. En daar is Tristan van Gils helemaal vrij. En dan is het 3-0. Je zag hem min of meer al aankomen. De Graafschap iets te veel ruimte weggegeven. Nou, wat heet iets te veel ruimte? Tristan van Gils die had gewoon een paar meter ruimte voor zich. Op het moment dat er dan toch weer zo'n snelle aanval komt over de rechterzijde van het veld van Heracles Almelo. En Tristan van Gils, ja, die hoef je dit soort kansen niet te geven. Op de punt van het 5 meter gebied. Nou, een klein beetje verder naar achteren dan. Misschien is het Tristan van Gils uiteindelijk die Tuiswiegers weet te verschalken. En dan is het na, wat is het, een half uur spelen in de tweede helft. Uiteindelijk 3-0. Dan ben ik toch echt bang dat dit de nekslag gaat zijn voor de Superboeren. Door uit Superboeren ook dat nog eens een keertje Tristan van Gils. Zuur, denk ik. En ik weet niet hoe jullie erover denken in Ulft, maar...
1: Ja, dat is nu een gelopen koers, denk ik, of niet?
0: Ik ben er nu al echt bang voor. Ik had echt nog een beetje hoop op Keanu Quint erin. Misschien wel gouden wissel.
1: Ja.
0: Verder de Jong. Eindelijk weer eventjes klaar om in te vallen. Naar een niet zo'n hele lange blessure, maar toch even eruit geweest. Wel eentje met in ieder geval de nodige meters in de benen voor de Superboeren. Maar dit gaat denk ik de nekslag worden. Dus Tristan van Gils, ja, ik noemde hem straks al even. Ik heb nog niet veel van hem gezien deze wedstrijd. Maar in dit geval toch nog eventjes goed voor de 3-0. We gaan nog meer wisselen bij de Graafschap. De nummer 28 gaat erin. Dan zoeken we even op wie dat is. Dat is Jongen Triep. En dan is het Finocchiaro die er uiteindelijk uitgaat. Ik weet nog niet zo goed wat ik vandaag van die kleine Italiaan moet vinden. Ik heb hem niet zoveel gezien. Ik vond hem in de wedstrijd tegen VVV. Moet ik zeggen dat ik vond dat hij best een aardig indruk maakte. Maar vandaag zat het er eventjes niet zo in. Bjorn van Zijl wordt uiteindelijk niet bereikt. Van achteruit. De Graafschap houdt wel het balbezit. Nu Donnie Warmerdam metertjes maken. Laat zich dan toch uiteindelijk door Van de Kust wat naar buiten toe dringen. Van de Kust kan dan niet voorkomen dat Mero in balbezit komt. Nou, die gaat dan opnieuw voor de actie, denk ik. Actie naar binnen toe trekken. Ja, drie man om zich heen. Dan wordt het wel knap lastig uiteindelijk. Krijgt ook weinig hulp van medespelers. Waardoor hij richting de cornervlag gedwongen wordt. En dan uiteindelijk Heracles er nog een keertje uit kan met Abbas. En in plaats van dat Amas zelf meters gaat maken, besluit hij om af te leggen naar Tristan van Gils. Nou, die is ook snel, die is ook handig. En Jolie is bovendien ook nog eens een keertje mee. Die moet wat verder naar buiten toe. En dan heeft hij uiteindelijk Besseling voor zich. Ja, dat ziet hij waarschijnlijk al niet meer zitten. En dat is terecht, want Besseling die staat uiteindelijk op de juiste plek. Sterker nog, het wordt misschien nog wel een assist voor een doelpunt als je heel veel geluk hebt. Want Bjorn van Zijl is er vandoor op de rechterflank. Meters maken wordt dan tegen het gras aangeduwd door een van de verdedigers van Heracles. Maar ja, dat is nou niet zo'n zware overtreding dat je die bal daarvoor op de stip moet leggen. Manny Rodriguez is de man die dat uiteindelijk doet. Maar dit is even een gevalletje van grote jongen worden, Bjorn. Want hij laat zich wel heel erg makkelijk tegen het gras aan drukken. Balbezit dus weer voor Heracles. Bal bij de doelman. Lange bal in de richting van Roman Besseling. Die is van de Graafschap. Moet nu wel eventjes wat sneller erin weten te werken met het terugkoppen in de richting van Tiswiegers. Maar Tiswiegers die krijgt uiteindelijk niet al te veel druk van Heracles. Ja, die staan natuurlijk met 3-0 voor, dus die hoeven niet zo nodig de druk op te voeren. En de Graafschap, ja, ik ben heel benieuwd nog een kwartier te voetballen. Of de ploeg dan toch nog op zijn minst een eretreffer eruit kan halen. Ja, en zo'n eretreffer smaakt dan misschien nog wel een klein beetje naar meer. Ja, nu begin ik wel heel erg veel aan wishful thinking te doen. De Graafschap nu wel aan het bouwen met Donnie Warmer. Dan balletje aan de voet. Kan hem niet direct kwijt. Maar uiteindelijk toch verder de Jong op de rechterflank. Krijgt hem dan uiteindelijk toch wel weer terug bij Warmerdam. Die bevindt zich midden voor het doel op een metertje of 25. Draait een paar keer om zijn ast. Kijkt dan uiteindelijk om zich heen op zoek naar een medespeler. Martens neemt die bal in één keer. Krijgt dan vervolgens ook nog een tik. Uiteindelijk omdat hij die tik krijgt, denk ik, of omdat hij probeert te voorkomen dat die tik heel hard aankomt.

0: Kan hij die bal niet echt nauwkeurig over voorgeven, wil ik zeggen. Terwijl er weer zo'n fijn onweersvliegje achter mijn bureau kruipt. Zo, die is weg. Nou goed, lang verhaal kort. Voorzet levert er duidelijk niets op voor de Graafschap. Laten we daarop houden. Nog een kwartier te voetballen hier in het Asito-stadion. Is bij de Heracles nog weer gerusteld geworden. Nummer 7 eruit. Dat was Abbas. Nou, die heeft denk ik zijn sporen wel verdiend. Hij gaat vervangen worden door de nummer 6. En dan hebben we die in de collectie, David Tomic. Dan zijn we qua personeel ook weer bij. Misschien een mooi momentje toch nog eens eventjes terug in de richting van de studio voor wat tussenstanden. En of jullie het doelpunt nog goed gezien hebben van Tristan van Gilst en wat jullie ervan vonden. Jullie worden er stil.
1: Ik zit even een ander berichtje erin te bekijken. Dus,
0: oh, oké. Wat is dat voor bericht?
1: Wat zeg je?
0: Wat is dat voor bericht?
1: Of ik kan hem even privé app. Ja, de app wordt vanavond druk gebruikt. Goedenavond heren, we luisteren met lekker mee hier bij de Graafschap. Ik ben Graafschapper in hart en nieren. En ik zal nooit negatief over ze spreken, maar met dit jonge team is nog heel veel werk aan de winkel. Maar altijd vertrouwen houden, dat is goed. Het Graafschap komt goed, allemaal zeggen ze erbij. En groeten uit Varsseveld. Nou, mooi. Okay.
0: Ja, oké.
1: Okay, nou, ja, de rest van de beelden, Martijn, helaas, die zien we weer te laat. Dus we kunnen helaas niet reageren.
0: Oké. Okay. Ja, het voordeel is dat ik jullie dan ook gewoon alles wijs kan maken. Hè?
1: Ja, dat is waar. Dus,
0: ja, nou ja, ik zou willen dat ik hier gewoon even een paar doelpunten erbij kon liegen. Maar ja, dan gaan jullie toch morgen, als je de krant openslaat, ga je ook weer van de koude kermis thuis.
1: En dat verhaal van die vlieger is ook niet waar, dus...
0: Nee, je hebt volkomen gelijk. Ik ben gewoon gek. Ik zit gewoon de hele tijd. Ik zie allemaal dingen die er niet zijn, joh.
1: Nee.
0: Ik vond het ook als ik zag naar een paar gele giraffen hier en een paar roze olifantjes over het veld heen wandelen. Heel raar.
1: Dus. Ja, nog een kwartiertje ongeveer.
0: Ja, even kijken. 13 minuten om precies te zijn. De Graafschap, balletje rondspelen. En even kijken, er wordt hier wat omgeroepen. Dat hoor ik even niet door mijn koptelefoon. Maar ik schat. Oh ja, je kunt stemmen voor de man van de wedstrijd. Nou ja, ik denk aan de kant van Heracles. Denk ik dat Abbas gaat worden. Maar goed, ik weet niet of ik dat mee ga krijgen als ze dat straks gaan omroepen. Maar ik moet zeggen, die heeft echt een puikenwedstrijd gespeeld. Hoor. Ze juist gewisseld en dat mag je ook best wel een publiekswissel noemen. De Graafschap nu wel in balbezit. Toivon Mero aan het meeverdedigen. Peert die bal dan eigenlijk over de hele. En daar gaat hij over de zijlijn. En dat is eigenlijk makkelijk weggegeven, die inworp. Dan is het uiteindelijk trainer Vincent Helman die een gebaar maakt van... Nou, zal ik hem ingooien dan? Vindt de scheidsrechter niet goed. Dus moet Helman het uiteindelijk toch maar overlaten aan een van zijn spelers. En dat is in dit geval de nummer 25, Manny Rodriguez. Hier gooit de bal helemaal naar achteren. Keanu Quint, die dan de druk opvoert. En tegelijkertijd zie je hem achterom kijken van... jongens, komt er nog iemand mee of ben ik de enige die hier de druk opvoert? En ja, dat laatste blijkt inderdaad het geval te zijn. Nu Toivon Mero, die dan wel nog een beetje mee probeert te helpen. Dwingt in ieder geval de doelman van Heracles om een lange bal te geven. Die lange bal die belandt via het hoofd van Roland Besseling dan bij de doelman, Ties Wiegers. En Wiegers geeft er dan mee aan Kok. Kok op zijn beurt weer aan Jason Meerstad. Meerstad, balletje aan de voet op de, moet ik altijd even nadenken, linkerflank. Kan hem dan kwijt bij Donny Warmerdam. Die steekt nu de middenlijn over. Kijkt waar hij de bal kwijt kan. Ziet wel wat beweging bij Mero. Geeft dan uiteindelijk een wat onnauwkeurige bal af. Die belandt op het hoofd van even de verdedigers van Heracles. Maar die kopt hem keurig in de handen van de doelman. Dus zelfs een corner is de Graafschap nog niet gegund. Want ook in corners staat de Graafschap nog op 0. Heracles kreeg er op dit moment 5. Het enige waar we gelijk zijn is een gele kaart. Norman Martens heeft er een. En aan de zijde van Heracles zit Maurice Vruch. Maar die is inmiddels gewisseld. Dus dat zal niet heel veel nadelen opleveren voor de Tukkers hier. Officieel nog een minuutje of 11. Als er opnieuw gewisseld gaat worden aan de zijde van de Graafschap. Is het Nolan Martens die eruit gaat. En hij wordt vervangen door de nummer 2. Dat is Jannes Wiekhoff. Die ook weer terugkeert naar een spierblessure. Martens eruit. Ja, ook die had een kaart op zak. Dus op zich dat is wel een redelijk logische wissel. En Jannes Wiekhoff die neemt eigenlijk gewoon direct de positie over. Terwijl Wiekhoff nu het eerste wat hij doet is een duw uitdelen in de rug van de tegenstander. Niet bestraft door de scheidsrechter. Dus de Graafschap mag uiteindelijk door. Gebeurt wel een beetje slordig door Thomas Kok. En dan krijgt hij gelijk een stel van die jongens in zwart-witte shirtjes op zich af. Maar herstelt zijn fout uiteindelijk keurig. Krijgt die bal uiteindelijk ook bij Wiekhoff. Wiekhoff op zijn beurt. Balletje helemaal breed. En dan is het uiteindelijk Toivon Mero. Die heeft wat meters voor zich. Nou, nu actie maken. Nu heeft hij er maar eentje voor zich. Voorzet geven. En dat is dan weer een flutbal. Die uiteindelijk niet terecht komt bij Keanu Quint. Goed onderkend door de verdediging van Heracles. Dus vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de Graafschap ook nog een eretreffer gaat krijgen. En ik ondertussen even een appje moet gaan doen naar de persvoorlichter wie ik dan uiteindelijk zo dadelijk zou willen spreken. na afloop natuurlijk de interviews. Ik heb in ieder geval Thomas Duivenvoorde al aangevraagd. En ik ben heel benieuwd wat zijn mening is over deze wedstrijd. En ja, misschien heel eerlijk ook al dat hier verliezen nou ook niet echt een schande is. En dat het misschien zelfs wel gewoon ingecalculeerd was. Maar ik ben heel benieuwd naar zijn mening. En ook of hij toch al wat lichtpuntjes ziet. Laten we het daarop houden. Maar dat moet ik even bestellen bij de persvoorlichter. Dus als jullie even voor wat amusement kunnen zorgen in de studio. Dan ga ik even een bestelling doen bij de persvoorlichter.
2: Sport. Voor sport uit de Achterhoek.

0: En we gaan weer naar het stadion in Almelo. Martijn.
1: Ja, normaal gesproken is het heerlijk als je dat gejuich hoort. Maar niet als je een uitwedstrijd hebt zonder uitpubliek. Hè. Dit is 4-0 geworden. En het is Angeli. Ja, een man die ook absoluut een doelpunt gunt. Dat 100%, maar moet dat nou per se tegen de Graafschap, zou je dan willen zeggen. Het is Thomas Kok die hem niet onder controle krijgt. En uiteindelijk neemt Angeli die bal heel fraai mee. En vervolgens prikt hij hem laag achter Ties Wiegers. En is het hier 4-0. En is er al inmiddels de zoveelste zeperd. Voor de Graafschap, want het aantal tegendoelpunten begint langzaamaan niet meer op twee handen te tellen te zijn. Dus ik weet niet of je dit geflatteerd moet noemen, omdat de Graafschap natuurlijk nu wat meer op de aanval heeft moeten gaan voetballen. Maar het is wel bijzonder pijnlijk. Opnieuw een toch wel forse nederlaag voor de superboeren hier. 4-0. Ja, dat ze dat niet meer te boven gaan komen, dat geloof ik sowieso wel. Een eretreffer zou ik ze sowieso nog gunnen. En laten we hopen dat dat er dan maar in zit. Altijd iets hebben om toch nog tegenaan te... of naartoe te praten, hopen we dan maar. Dan zullen ze dat nu moeten gaan doen vanaf de aftrap. Nog 7 minuten officiële speeltijd. 4-0 de voorsprong voor Heracles. Toy van Mero in balbezit. Op de linkerflank afleggen naar de nummer 28 invaller Jorren Triep. Triep krijgt die bal bij Warmerdam. Warmerdam kan hem in eerste instantie niet kwijt. Dan toch uiteindelijk maar om de as draaien. Thomas Kok mee opgeschoven. Roman Besselink mee opgeschoven. Iedereen op de helft van Heracles met uitzondering van Ties Wiegers. En uiteindelijk Wiekhoff. Balletje breed in de richting van Meerstad. Meerstad dan naar de andere flank. Triep dan nog maar eens een keer. Mero aanspelen. Mero. Dan een fraaie crosspaas naar Bjorn van Zel. Die kreeg net even een duwtje op het moment dat hij wil gaan koppen. Nuttig duwtje. De bal uiteindelijk over de zijlijn. Waardoor het slechts een ingooi is voor Heracles Almelo. En dan nog een keer gewisseld gaat worden voor de Tukkers. Is het zo te zien Fofana die erin gaat komen? Nee, het is Mimerel Benita die er zelden gaat komen. En wie hebben we nog meer allemaal in de collectie? Het is in ieder geval de nummer 5 van de Kust die eruit gaat. En hij gaat vervangen worden door de nummer 35. 35 heb ik die in de collectie zitten. Ja, die hebben we ook nog. Stijn Vultman. Hey, Frek, die kennen we nog. Ook ooit bij de Superboeren gespeeld. Nu in dienst van de Almeloers. Heracles Almelo. Tristan van Gilst, andere Superboer. Die gaat er juist uit. En hij wordt vervangen inderdaad door Benita. Dus qua personeel zijn we ook weer eventjes bij. Van Gilst eruit. Stijn Bultman erin. Benita erin. En wie hadden we nou door uitgehaald? Ik ben nou mijn tekst over kwijt. Nou goed, doet er ook niet toe. We gaan weer gewoon voetballen. We hebben nog 5,5 minuten te voetballen hier in Almelo. Als de Graafschap balbezit weer over heeft genomen naar die ingooi van Heracles. De bal nu achterin bij Thomas Kok. Je houdt de bal eventjes aan de voet. Middenlijn oversteken. Toch maar weer terugleggen naar Jason Meerstad. Meerstad dan breed naar Warmerdam. Middenlijn over. En dan toch maar weer Bjorn van Zel. Lijkt even wakker geschud te worden ineens als hij die bal in de voeten krijgt. Krijgt hij dan de leiding met wat paniek bij Roman Besselink. En Roman Besselink, omdat hij iemand op zich af ziet komen, geeft die bal nog veel te onnauwkeurig in de richting van de zijlijn. En daar was Bjorn van Zel nog niet. Dan is het Besselink vervolgens die alle zeilen weer bij moet zetten om het Angeli moeilijk te maken. Dat lukt hem uiteindelijk ook wel. Krijgt hij wat hulp van Warmerdam. Warmerdam krijgt die bal dan bij Kok. Kok naar Meerstad. Meerstad op zijn beurt weer naar Wiegers. Wiegers balletje aan de voet. En dan gaat hij meters maken terwijl Angeli op hem afkomt. Nou ja, Angeli maakt niet heel erg veel haast daarmee. Dus uiteindelijk kan Wiegers die bal nog wel kwijt bij Mero. Alleen Mero krijgt hem niet onder controle. Dan is het nu uiteindelijk toch wel weer de Graafschap wat over weet te nemen. De bal nu helemaal aan de andere kant. En is het Wiekhoff die met de bal wat meters mag gaan maken. Ontspeelt dan een tegenstander. Die kan weinig anders doen dan die handige jongen daar ondersteboven trekken. De nummer 25, het heeft hem een gele kaart op, Rodriguez. En een vrije trap voor de Graafschap op best een aardige positie. Nou, laten we dan hopen dat dit dan toch nog in ieder geval een beetje de eerredder wordt voor de superboeren. De bal ligt op een, wat zal dat zijn, een metertje of 20 van het doel. Rechts van de middas. En dan is een beetje halverwege de strafschopstip en de punt van het 16 meter gebied. Dus het is een hele fraaie plek voor een linkspoot om die bal in één keer erin te krullen. En daar zijn een aantal heren over aan het overleggen. In ieder geval Keanu Quinn staat erbij. Verder de Jong staat erbij. En wie is dan die derde die daar dan nog bij staat? Dat lijkt me een van de invallers te zijn. Jorren Triep volgens mij. Of Toy van Mero. Ik laat hem even in het midden wie dat uiteindelijk gaat worden. Verder de Jong is in ieder geval nu nog overgebleven. Keanu Quint meldt zich in het 16 meter gebied. Nee, het wordt uiteindelijk een directe vrije trap. En helemaal niet onaardig hoor. Van de invaller aan de zijde van de Graafschap. Dat is dan de nummer 11. Waar hebben we die gelaten? Toy van Mero. Ja, dat is helemaal geen invaller. Dat is een basisspeler. Maar ik was even in de war omdat hij zich op de rechterflank gemeld had. Terwijl hij normaal gesproken linksbuiten staat. Maar fraaie trap levert de Graafschap in ieder geval de eerste corner op. Nou, dat maakt de cornerverhouding iets draaglijker. 5-1. Nu de doelpuntenverhouding nog. Verder de Jong is de man die de corner gaat nemen vanaf de rechterzijde van het veld. Afdraaiende bal en uiteindelijk door niemand van de Graafschap erin gekopt. En dan is Heracles weer weg. Een nuttig overtredingje gemaakt daar door Toy van Mero zo te zien. En schiet bij een van de Heraclieten de kramp erin. Maar ja, die bevindt zich zo vlak bij de zijlijn dat hij uiteindelijk zich toch maar bedenkt van... tijdrekken dat kan niet meer tegenwoordig. Dus toch maar gauw weer gaan staan. En even de pijn verbijt. Het was de nummer 4 aan de zijde van Heracles Mirani. Die even deed alsof de kramp erin schoot. Maar uiteindelijk dan toch maar op de benen gaan staan. Ingooi voor Heracles. Bal beland bij Angeli. Balletje aan de voet. Goed naar buiten gedrongen door Jason Meerstad. Zo goed zelfs dat Angeli de bal over de zijlijn heen wandelt. En dus ingooi voor de superboeren. Dan moeten ze wel zorgen dat die bal uiteindelijk wegkomt bij Wiegers. Want die bal die wordt gevaarlijk voorlangs door het midden uitverdedigd. Gaat uiteindelijk allemaal goed. En is het Wiekhoff aan de andere zijde die bal dan op kan pikken. En dan terug uiteindelijk toch maar weer rustig even in de richting van Wiegers. Wiegers dan naar Kok. Kok naar Meerstad. Meerstad heeft wat meters voor zich, maar bevindt zich wel helemaal op de eigen helft. Gaat dan breed spelen in de richting van Besselink. Besselink middenlijn oversteken. Ja, doet hij inderdaad. Maar wie dan? Verder de Jong geeft aan dat hij hem wel wil hebben. Dan moet het via Bjorn van Zijl. Die kan het 16 meter gebied ingaan. Wordt wel wat vastgehouden. Krijgt uiteindelijk die bal ook niet lekker onder controle. Deert dan op zijn beurt zelf nog een beuk uit. En trapt dan vervolgens op de tenen van een van de fotografen. Die daar achter de achterlijn bij Heracles zit. Daar biedt Van Zijl nog even netjes zijn excuses voor aan. En dan kan er een doelschop genomen gaan worden. Want dat is hetgeen wat er uiteindelijk resteert. Na deze aanval van de Superboer. Anderhalve minuut officiële speeltijd nog. 4-0 de achterstand voor de Graafschap. Heracles dus de koploper hier met grote cijfers. De koppositie nog wat verder verstevigd. En de Graafschap, ja, het wordt allemaal beroerder. Je mag eigenlijk hopen dat... dan ben ik bang dat Wiegers er zo dadelijk af moet. Want die begaat een forse overtreding op een van de Heraclieten. Nou, die komt goed weg. Die krijgt uiteindelijk een gele kaart. Wiegers moest zijn doel wel uitkomen op het moment dat een van de invallers aan de zijde van Heracles gevaarlijk dicht in de richting van het doel komt. En Wiegers die komt wel. Was uiteindelijk te laat. Nu is het even de vraag, is het een strafschop of is het een vrije trap? Zo te zien is het een strafschop. En zal Wiegers dus zelf ook nog eens een keertje aan de bak moeten. Even kijken wie dan uiteindelijk degene was die onderuit haalde. Benita was het. En nou kijk ik eens even naar de scheidsrechter. Ja, het is inderdaad gewoon een strafschop voor Heracles. Dat betekent dat het qua stand nog een stukje erger kan worden. Door die overtreding van Wiegers. Ik denk dat hij heel erg blij mag zijn dat hij niet met rood af moet. Ja goed, het is ook de verdediging van de Graafschap die het zich aan mag trekken. Dat Benita daar überhaupt de kans krijgt om zo met zoveel meters voorsprong in de richting van Wiegers te gaan. Maar Wiegers in dit geval gewoon te laat. En dat betekent dat hij nu tegenover Angeli staat voor de strafschop. Het is bijna een officiële speeltijd erop als Angeli de aanloop neemt. En Wiegers hem niet pakt. En Angeli hem gewoon heel kalm recht door het midden. Bijna zachtjes tergend achter Wiegers schiet. Want Wiegers die heeft uiteindelijk gekozen voor zijn rechterflank. Gokt verkeerd. En die bal die gaat door het midden. Dan is het Angeli die het allemaal nog een slagje erger maakt voor de Graafschap. Het is 5-0 voor Heracles. Die daarmee de koppositie denk ik stevig in handen gaat nemen in de keukenkampioendivisie. En de Graafschap, ja, het gaat blijven steken op één punt. En als het heel veel pech heeft en jong FC Utrecht zou punten pakken, dan staan ze zelfs gewoon stijf onderaan. De Graafschap onwaardig. En ja, in hoeverre je dan die hoge uitslag dan nog serieus moet nemen, 5-0 of het geflotteerd is. Ik laat het even helemaal in het midden, maar zuur, heel zuur, ontzettend zuur. Ja, dat is het zeker. En dat de Graafschap dat dan hier ook nog eens een keertje alleen moet dragen zonder het eigen publiek, wat anders altijd zo ontzettend trouw is. Maar nu gewoon ook de kop in de wind heeft gegooid naar aanleiding van die wat... laten we maar zien. In ieder geval zeggen, onverwachte beslissing van de lokale driehoek om een verplichte buscombi in het leven te roepen vandaag, 11 uur voor de wedstrijd. Dus ja, het is pijnlijk dat ze dit ook nog eens een keertje alleen moeten dragen, dit zware verlies. 5-0 is de achterstand hier in Almelo. Blessuretijd bedraagt 3 minuten, daarvan is inmiddels een minuutje verstreken. En zelfs een eretreffer erin kletsen, dat gaat mij op dit moment nog niet lukken. Daar heeft de Graafschap nog nu anderhalve minuut de tijd voor. Toy van Merel gaat daar in ieder geval nog zijn best voor doen. Hij blijft in ieder geval gaan. Blijft in ieder geval werken. Dat moet je hem absoluut meegeven. Krijgt hij een tikje te verwerken van Benita. Maar dat voorkomt... Uiteindelijk kan er duidelijk niet voorkomen dat de Graafschap toch nog het balbezit houdt. Als die bal het 16 meter gebied in gewerkt wordt, Keanu Quint gezocht wordt, lukt uiteindelijk niet. Nu dan gevlacht voor buitenspel. En dan denk ik dat het helemaal afgelopen gaat zijn hier in Almelo. Het is een vrije trap voor Heracles. Met, dan nu, ja, wilde ik zeggen, de tijd gaat nemen. Ja, dat doen ze inderdaad ook. Want ik dacht even, goh, de aanvoerder aan de zijde van de Tukkers, Sam Schepenman, die neemt die vrije trap nog vrij snel. Maakt uiteindelijk een schijnbeweging en laat hij de vrije trap toch over aan zijn doelman. Dat betekent dat we nu nog maar een minuutje over hebben van die blessuretijd. En bovendien ook nog Heracles in balbezit. Ingegrepen door Wiekhoff, duwtje uitgedeeld. En dan gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn. En dus de Graafschap nog even één keer in gooien. En is het feestje compleet bij de harde kern van Heracles. Want ja, die zien inderdaad dat hun ploeg op dit moment 4 aan kop gaat. En ja, inderdaad degradant. Maar misschien echt wel bijzonder ambitieus al op weg in de richting van de Eredivisie voor het seizoen. Je weet het niet. Het is in ieder geval op dit moment een ploeg die, waarbij de spelers elkaar makkelijk weten te vinden. En dat is echt iets waar het bij de Graafschap op dit moment nog aan ontbreekt. Wiekhoff ingooi in de richting van Bjorn van Zijl. Die ook wel hard aan het werk is. Loopt echt met de kop als een tomaat hier over het veld in te rennen. Maar heeft ook niet echt potten kunnen breken. Als nu verder de Jong probeert Toy van Mero te bereiken, lukt dat uiteindelijk ook niet. Meer staat hij dan achter een bal aan moet als er nog 10 seconden officiële speeltijd zijn. En zelfs die eretreffer er gewoon niet in gaat zitten voor de Graafschap. Wordt verder de Jong nog even onder het glas gestopt. Dat geldt ook voor Toy van Mero. Die had er dan wel een vrije trap aan over. Maar ja, dat is helemaal op de helft van de superboeren. De officiële speeltijd zit erop. En dat ziet scheidsrechter die is maar nu ook. Dus het is afgelopen hier in Almelo. Het is opnieuw een zeepert voor de Graafschap. 5-0.
0: Dat was Martijn Berkenveld vanuit Almelo. Dankjewel Martijn. 5-0. Ja, een afstraffing weer voor de Graafschap. Laten we hopen op betere tijden. Bijvoorbeeld volgende week. Dan is de wedstrijd van de Graafschap weer uit. En dan gaan ze naar FC Emmen op de vrijdagavond 11 september. We gaan even kijken naar alle andere wedstrijden van vanavond. De Eredivisie nog niet helemaal afgelopen. Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle. 2-2 staat het daar. Dan in de keukenkampioendivisie ook nog een aantal wedstrijden die niet afgelopen zijn. Almere tegen Jong Ajax, tussenstand van 0-1. FC Emmen Volendam, een tussenstand van 5-3. Helmond Sport tegen VVV, een tussenstand van 4-2. Hoorde het net van Martijn. Heracles Almelo tegen de Graafschap, die is wel afgelopen 5-0. En ook afgelopen is Vitesse Top Os 2-1. Een andere wedstrijd die nog bezig is, dat is RKC Waalwijk tegen NAC Breda 4-2 met een rode kaart voor NAC. Dan hebben we de hele administratie gehad. Dan wensen wij iedereen namens Sven een heel goed weekend. We scheuren alle papieren hierdoor en we zijn er weer volgende week vrijdagavond na 7 uur. Tot dan.
2: Dit is 8 Sport met Fred Jansen.

0: live verslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.

0: Stadsfeest in Doetinchem. Regio 8 is erbij.
1: Ja, het is een leuk feestje en het is inmiddels droog. De zon is doorgebroken en morgen en overmorgen. Wauw, het wordt fantastisch nazomerweer bij dit geweldige stadsfeest. Zondag, vergeet hem niet, hè, hij is weer terug in Doetinchem. De Passar Malam. Dat is vooral lekker makan. Of niet?
2: Zeker.
1: Bij mij staat
2: Joost.
1: Joost, jij bent ook vrijwilliger. Ja, ik wil jullie een keer even in het zonnetje zetten. Jij bent ook al jaren actief bij het stadsfeest. En jij, jouw wapen is een fototoestel, hè?
2: Dat klopt.
1: Waar heb je die? Ik zie niet dat je hem bij je hebt.
2: Nee, ik doe alles met de telefoon. En ik heb een hele mooie spullen daarvoor meegenomen nog.
1: En dan ga je het bewerken en blablabla. Waar kunnen mensen die foto's terugzien?
2: Gewoon op Stadsfeest. En in de Stadsfeestkrant.
1: Stadsfeestdoetinchem.nl.
2: Ja, zeker.
1: En een krant, dat moet je even uitleggen. Wat is een Stadsfeestkrant?
2: Stadsfeestkrant maken we elk jaar. Dat wordt door Adrienne gedaan.
1: Die sprak ik eerder. Die is inmiddels volgens mij ergens op het museum. Simonsplein.
2: Precies. En daar maak ik de foto's voor. En ook om jullie straks op social media een heel leuk inkijkje te geven in ons mooie, fantastische stadsfeest.
1: Ben jij geboren en getogen in Doetinchem?
2: Geboren en getogen in Doetinchem.
1: Leg eens in twee zinnen uit, wat is er nou zo anders aan dit feestje hier?
2: Dit is het meest mooie feestje wat ik kan hebben.
1: Mooi? Oh, er komen straks nog modellen of zo. Hoe moet ik dat zien dan? Mooi? Wat bedoel je mooi?
2: Ja, dit feestje is fantastisch.
1: Ja. Hij kijkt me ook heel dromerig aan, zo van ja. Sukkel, dat weet je toch, je komt uit Doetinchem.
2: Precies, dat bedoel ik maar.
1: Hey, ik zou zeggen, fotografeer ze, leuk je gesproken hebben.
2: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Stadsfeest in Doetinchem.

0: kerstfeest in Doetinchem. Regio 8 is erbij.
1: Het nadeel van Frankrijk vind ik altijd dat daar Fransen wonen. Bij het stadsfeest Doetinchem, ja, dat feest is helemaal niks zonder mensen uit Doetinchem. En bij mij staat Daisy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Het stadsfeest, ja, jij bent een Doetinchemse.
2: Nou, ik ben een Serenbergse, maar ja, ik
1: ben... Je bent een Doetinchemse geworden?
2: Ik ben een Doetinchemse geworden, ja.
1: En af en toe ga je nog even koffie drinken in Serenberg?
2: Nou, ik woon ondertussen weer in Serenberg, maar af en toe kom ik even koffie drinken in Doetinchem.
1: Wat is nou het wezenlijke verschil tussen Doetinchem qua sfeer en Serenberg?
2: Nou, hier is er nog wat te doen.
1: Doet Serenberg niet?
2: Helemaal niks meer. Er is helemaal niks meer te doen.
1: Ja, ze hebben een mooi kasteel. Ze hebben natuurlijk carnaval, wat geweldig is daar zo.
2: Ja, maar dat is ook eigenlijk alles.
1: Nou, houd het op, hè?
2: Ja, dan houdt het op.
1: Voor de rest moet je naar de grote stad. Hey, heel veel optredens. Bijna 100 optredens de komende 3 dagen. Waar kijk jij naar uit?
2: Natuurlijk naar de Boetnus. Ja, daarvoor kom ik. Voor Kevin en Koen.
1: Ben je mooi op tijd. Die gaan zo beginnen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, de Boetnus, wel een leuk bandje, hè?
2: Ja, zeker. En ook altijd heel leuk om met ze gesprek te hebben. Dus ja.
1: Ja, ze besteden heel veel tijd aan hun fans. Welk nummer vind jij persoonlijk het leukste van de Boetnus?
2: 18 jaar en Brommers.
1: Mien Brommer, hè?
2: Ja.
1: Geweldig, het is ook een landelijke zomerhit geworden, fantastisch. Hey, je bent mijn heel gezelschap, wie heb je allemaal meegenomen?
2: Mijn moeder, mijn beste vriendin en mijn dochtertje.
1: Ja, jouw dochtertje ken ik nog als baby, maar dat is ook een grote meid geworden.
2: Ja, die is alweer bijna 7.
1: En ze zit aan een lekker ijsje, want het is feest in Doetinchem. Ik wens jou en jullie allemaal een heel fijn stadsfeest.
2: Dank u wel.
0: Stadsfeest in Doetinchem.

0: Stadsfeest in Doetinchem. Regio 8 is erbij.
1: Ja, we zijn er zeker bij. En niet alleen Regio 8 is erbij. Er zijn allerlei bands en artiesten. En natuurlijk ook de Boetnes. Goedenavond, Boetnes. Ja, goedenavond, Kevin.
2: Hallo, Bal. Goedenavond.
1: Zo, jullie zitten lekker even aan bier.
2: Ja, even mooi omleggen, hè.
1: De school is weer begonnen. Allemaal goed. Leuke tijd op school gehad deze week.
2: Ja, zeker. We mogen weer. De scholen zijn open. Hartstikke.
1: Goed, vanavond hier op het Simonsplein. Hoe mooi is dat?
2: Ja, dit is ik denk de derde, vierde keer dat we hier spelen op het Simonsplein. Dus we weten wat ons te wachten staat. Gewoon vies gas geven.
1: Nou, het is droog. Het zonnetje begint door te breken. Het wordt een geweldige avond. Het Stadsfeest, het is al jaren natuurlijk een begrip hier in Doetinchem. En hoe mooi is het als bandje? Want jullie zeggen altijd, we zullen maar een bandje. Ja, dat zijn jullie niet helemaal. Jullie zijn inmiddels echt een band. Geweldige landelijke hit gehad met Mien Brommer. Was het zomer? Wat was het ook alweer?
2: Alles, ja. Allebei. Nee, zomer heeft wel een beetje airplay gehad, zeker.
1: Ja. Nogal,
2: ja. Ja, dat was mooi. Dat is 2019. Dat is alweer even geleden.
1: En zeer actief in de streek, want jullie doen menig festival aan.
2: Ja, we hebben een mooie zomer gehad. Even ook vakantie gehad, maar nu doen we weer een reeks na de zomer. En dan beginnen we het najaar met clubshows. 15 jaar Boetnes, dus echt een jubileum vieren we nog. Dus we mogen niet klagen.
1: Wat gaan jullie precies doen? Wat zijn
2: nou? Ja, jubileumshows doen wij.
1: Ja, nee, maar een clubtour zei je?
2: Ja, clubtour. Ja, we spelen eind september in Arnhem, Luxor Live.
1: Wauw.
2: 2 oktober bij het Metropool in Hengelo.
1: Wauw.
2: En volgens mij als 20 november, als ik het goed zeg, in de Dru. In ieder geval eind november.
1: Dat zijn niet de minste podia, zeker niet Luxor, Arnhem.
2: Ja, dat is super tof. Wel de kleine zaal, moet ik erbij zeggen. 4e jaar op rij, altijd super gezellig. Bijna uitverkocht, dus als mensen luisteren en denken van nou, ik wil de Boetnes eens een keer in Arnhem zien, moet je vlot zijn.
1: Dat gaan we gauw doen. Ja, ik zie dat het eten geserveerd wordt. Jullie gaan even een hapje eten en daarna lekker knallen. Dus komt alle naar het Simonsplein. Ze zijn hier vanavond live. De Boetnes, jongens, eet smakelijk.
0: Stadsfeest in Doetinchem.

0: Stadsfeest in Doetinchem. Regio 8 is erbij.
1: Ja, ja, en we staan hier op het Simonsplein waar het al een volle gang is. De voetbalwedstrijd van de Graafschap ook. Oh jongens, ik hoop dat het allemaal goed komt. En bij mij staat, hi, jouw naam is?
2: Hi, ik ben Isa.
1: Isa?
2: Ja.
1: Isa en?
2: Cindy.
1: Wauw, jullie staan hier eerste rang.
3: Wij staan zeker eerste rang. Mooiste plek toch?
1: Nou, het mooie is, deze dames staan in de caravan. Misschien kan iemand dat zich herinneren. Vroeger had je een caravan bij All You Need Is Love. Nou, die heeft Woody's gewoon even opgekocht. Die hebben ze verbouwd. Een paar frituurtjes erin. En wat verkopen jullie hier?
3: Friet en snacks.
1: Friet en snacks?
3: Ja.
1: Ja, het is nu nog een beetje rustig. Mensen komen natuurlijk allemaal de volle maag hier naartoe. We gaan een lekker biertje in. We gaan lekker dansen en feesten. En dan krijgen jullie druk.
3: Dat hopen wij.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
3: We verkopen de lekkerste friet en snacks. Dus laat ze maar komen.
1: Zijn jullie het hele stadsfeest hier?
3: Ja, het hele stadsfeest. We staan ook nog op de Bleek.
1: En druk seizoen gehad?
3: Zeker, ja, heel druk seizoen. En we zitten er nog middenin, tot halverwege oktober, dus dat loopt lekker door.
1: Ja, jullie staan op allerlei festivals waar jullie het eten en drinken kunnen verzorgen. En hoe bijzonder is het om in deze caravan te staan?
3: Ja, dat is super bijzonder. Ik weet nog dat ik de eerste keer je inliep en dacht, wauw, geweldig. Ja. Ja, heel mooi.
1: Welk festival waar je de afgelopen tijd geweest bent, vond je echt helemaal te gek?
3: Ja, natuurlijk ons eigen festival, hè, Hemelsfeestje. Dat is zeker de top.
1: Dat is het huisfeest?
3: Dat is het huisfeest.
1: En de komende dagen komen hier allerlei artiesten. Heb je nog een favoriet waar je zegt van nou, daar heb ik wel zin in?
3: Ik heb me heel eerlijk niet ingelezen in de artiestenlijst.
1: Je komt ook net aan.
3: Ik kom net aan.
1: Je hebt je make-up net klaar.
3: Ook dat.
1: Je gaat je zo nog even omkleden en dan gaat hij los. En dan ga je kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ik wens jullie allebei heel veel plezier. En ik hoop dat jullie heel veel frietjes verkopen. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: En je ziet ze dus op het Simonsplein in die oude All You Need Is Love Caravan. Dat is die zilveren helemaal. Dus kom lekker bij ze langs. En kom sowieso lekker naar het Stadsfeest. Wil je weten wat hier allemaal optreedt? Ga naar www.stadsfeestdoetinchem.nl.
0: Stadsfeest in Doetinchem.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen. Bergen.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de